0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Jean-Marie De Decker, die burgemeester is in Middelkerken, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Decker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerken middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens De Decker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt De Decker.
1: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. De LDD bestaat ook nog, lijst De Decker bestaan.
0: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is voor alle schepen, ook olietankers en commerciële vaartuigen. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger, toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan, hij zit voorlopig in de cel. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie. Die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein-files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij. En hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat alle contact was verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkende dat. Er valt nog regen vannacht. Het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen. Later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: M&M Live.

Ras, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de recente Amerikaanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zal worden geschoten op elk schip dat toch probeert door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon kort voor middernacht met nieuwe aanvallen. In meerdere Iraanse steden zijn explosies gemeld. President Trump had eerder al met nieuwe aanvallen gedreigd. Hij vindt dat Iran treuzelt met het vredesproces. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krevits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost geraakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
1: Ik zeg dit omdat er nog een woord moet gehouden worden. De belofte dus voor de ontsluiting met een ring rond Middelkerke. Dat is beloofd geweest. Dat ik gezegd heb, kijk jongens, ik vraag niks meer. Ik wilde de N-VA helpen om die verkiezingen te winnen, wat ik ook gedaan heb. Maar ik zeg, jongens, jullie moeten het werk afmaken dat de vorige legislatuur, de Vlaamse legislatuur, gedaan heeft. En dat is die ring aanleggen, alles lag klaar. En het is aan de minister van de N-VA, Annick de Ridder, die verantwoordelijk is daarvoor. En Krevits moet maar van mening veranderen.
0: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Patrick Bruel opgepakt. Het parquet vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Cassez la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. En Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. Aanstaande woensdag 17 juni speelt Portugal zijn eerste WK-wedstrijd. Die is tegen Congo. En Engeland won zijn laatste oefenwedstrijd van Costa Rica met 3-0. Engeland komt ook op 17 juni uit tegen Kroatië. Het is nog enkele uren rustig weer met opklaringen bij zo'n 9 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken en die brengen buien mee. Het wordt nog hooguit 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: M&M Live.

0: is 4:00. Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat melden Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Maar Washington ontkent dat de zeeengte is afgesloten. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerken, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerken middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
1: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst de Dekker bestaat.
0: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Het parquet in Frankrijk vroeg dat Bruel in voorlopige hechtenis zou blijven. Maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Cassé la Voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. In Mexico zijn 5 agenten gedood bij een schietincident in het westen van het land. 5 andere agenten raakten gewond. Op foto's die na het incident werden genomen zijn kogelgaten te zien in de wagen waarmee de agenten reden. In december kwamen in dezelfde deelstaat van Mexico ook al 5 mensen om bij een aanslag met een bomauto. 3 van die dodelijke slachtoffers waren ook politieagenten. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het schietincident. Engeland heeft zijn laatste oefenwedstrijd gewonnen voor het WK voetbal. Tegen Costa Rica werd het 3-0. Volgende woensdag, 17 juni, speelt Engeland zijn eerste WK-match. Die is tegen Kroatië. En gisteravond speelde ook Portugal zijn laatste oefenmatch. Het won van Nigeria met 2-1. Portugal speelt ook op 17 juni zijn eerste wedstrijd op het WK. Die is tegen Congo. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen, bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.

0: Live. Sim.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat de zeeengte is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwamen tot zware rellen en geweld. Honderden gemaskerde mannen staken woningen in brand en richtten hun woede op mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Sudan. Hij zit in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
1: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
0: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er een klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassez la Voix. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopt de vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het regenen. Het wordt tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 GB voor €18,99

0: Goedemorgen.
1: Dat zijn wij.
2: Sander en Maan.
3: En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
3: Zo snel als een banaan.
1: In de app van M&M.

0: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude TV in en scoort €500 in ruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Goedemorgen, het is 6 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jannie Kaart.
4: Steeds meer singles kopen een appartement. Ja, van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% een alleenstaande. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Bij singles valt die keuze wel meestal op een appartement. Dat zeggen de notarissen.
5: Dikwijls appartementen die ergens gelegen zijn in de buurt van een stedelijk centrum. Ofwel appartementen die interessant zijn qua prijsklasse. Maar een single koper moet natuurlijk nog veel meer dan andere kopers die meestal met twee kopen, letten op het budget.
4: Ja, en de meeste singlekopers zijn vandaag de dag tussen de 26 en de 30 jaar oud. Het was opnieuw erg onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, gisteravond. Voor de tweede avond al op rij zochten ze daar zo'n 200 betogers ruzie met de politie. Ze gooiden met stenen en de politie gebruikte ook het waterkanon. Het was wel iets rustiger dan gisteren toen er huizen van migranten en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. En de verdachte is een Soedanees. Hij zit in de cel, maar het is nog niet duidelijk waarom hij het deed. Dat zegt NOS-journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
6: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Verschillende Britse media melden dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
4: In het volleybal hebben de Red Dragons hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. De mannen van de nationale ploeg versloegen de vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. En morgen spelen de Red Dragons in en tegen Brazilië. Het begint nog droog met zon en wolken die elkaar afwisselen, maar na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later opnieuw komt de zon erdoor bij zo'n 19 graden.
3: M&M.
7: Ook deze donderdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
3: Sander.
8: Hallo.
3: En Ima.
9: Goedemorgen.
3: Doen van je opstaan en gaan.
8: Ja, fijne WK-dag gewenst, nu al. Want ja, het begint net als de show hier. Dus laat gerust al even weten welke song je...

0: zo zingen op dit uur. Dikke duim voor Pink. 6 over 6. En 6 seconden. Oeh.
1: Wens doen. Opstaan en gaan.
0: Op de... past exact 666. Het getal van de duivel, besef ik nu. Maar dat gaan we niet, dat gaan we niet. Nee, nee, nee. Leuke, fijne dingen. Het weekend komt eraan. Met effectief ook ooit mooi weer in dat weekend.
2: Ooit, inderdaad, komt de zon er weer aan. Maar we gaan het terug moeten doen met heel veel wolkjes vandaag.
0: Ja, de vooruitzichten zijn er. Dat is het belangrijkste. Hoe was het op je fiets vanmorgen eigenlijk? Je elektrische vouwfiets, genaamd Voldemort.
2: Frisjes. Ik heb dezelfde outfit als gisteren aan met een iets dikkere trui.
0: Ja.
2: En zelfs...
0: was het frisjes.
2: Alsnog was het frisjes.
0: Oh.
2: Eigenlijk alles wat exposed was, had koud. Dus okay. Mijn handen, mijn enkels, mijn gezicht. Het was een koude wind, dat vooral. Mm. Mm. Zo niet van, oef, alles is koud, maar als je voortbeweegt... Ja. Dan is de wind koud.
0: Okay, nee, maar.
2: Dus bereid je daarop voor. Ik zou nu niet echt je dikste winterjas bovenhalen. Gewoon zien dat je een beetje tegen de wind beschermd bent. Ja.
0: Goeie tips. Waarover heb je gedroomd vannacht? Weet je het?
2: Mm-hmm.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb gedroomd dat ik in een loods was. En dat we in 2 teams waren. En ik was ons aan het voorbereiden op... Ik weet niet wat er ging komen. Zoiets van een... Misschien een watergevecht of whatever. Zoiets heel... onschuldig, maar ik pakte het veel te serieus. En in de voorbereidingen, voor dat gevecht, was ik zo mijn zandzakken aan het sleuren, was ik een heel kamp aan het bouwen.
0: Nou.
2: En was ons team eigenlijk nog voordat het spelletje begon veel sterker.
0: En wie zijn ons? Wie zijn wij?
2: Ik weet het niet.
0: Ah, okay.
2: Ik weet gewoon, in mijn achterhoofd weet ik, er waren 2 teams.
0: Ah, ja.
2: En ik denk dat ik bij het vrouwenteam was en dat dan tegen het mannenteam was.
0: Ah.
2: Maar dat ik het veel te serieus pakte.
0: Ja.
2: En ik heb, terwijl ik met die zandzakken aan het sleuren was, ik heb nieuwe nagels. Mooi, hè, Sander?
0: Ja, mooie nagels.
2: Je hebt er nog
0: nagels,
2: niks over gezegd.
0: Ja. Nee, dat zijn effectief prachtig.
2: Dankjewel. Ik heb mooie nieuwe nagels. En ik heb dus gedroomd dat die er... dat zo van die plakon-nails zijn en dat die ervan
0: vlogen
2: door het sleuren.
0: Oh.
2: Ja, en ik was van, nee, mijn nieuwe nagels.
0: Eigenlijk was het een nachtmerrie.
2: Ja, hoor.
0: Ja, maar.
2: Oh, dat zijn pas echt... dat is pas echt een miserie in het leven.
0: Ja, ja.
2: Als je mooie nieuwe plakon nagels verliest, dat is onoverkomelijk.
0: Wel, gelukkig is dat ook heel in de kracht van muziek. Dus wil jij graag een goede song horen vanmorgen op deze donderdagochtend? Er mag al zo een beetje vrijdag, zelfs weekendgevoel in zitten van mij. Maar vooral een song die jou vanmorgen laat opstaan en gaan, dat je goesting geeft in de dag. Vraag hem nu aan in de app van M&M, dan draaien we hem zo meteen naar Kai.

0: Satelliet en Griffin.
1: Opstaan en gaan.
0: Klinkt als een hond, vind ik altijd.
2: Griffin.
0: Ja, de naam Griffin.
3: Griffin.
0: Mijn gedachtegang op dit uur van de dag.
2: Oké, top. Ja, we zijn al een tijdje wakker, maar Nico is nog langer wakker, want je bent al aan het werk sinds 4 uur, stuurde je.
4: Ja, dat klopt.
2: Dat is heerlijk vroeg. Hoe laat staat je wekker dan?
4: 2:30.
0: Yep.
2: Wanneer ga je slapen?
4: 8 of 9 uur hangt er een beetje van af.
2: Hé, maar Nico, ik vind dat laat. Dat is wanneer ik al in bed lig. En ik sta 2 uur later dan jij op.
4: Ja, maar ik heb nog een dochtertje van bijna 2 jaar. Dus.
0: Oh. Oh. Maar vind je het ook niet moeilijk om zo te gaan slapen als de zon nog zo hard schijnt? Want dat is de merde die ik nu heel hard heb.
4: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik val redelijk rap in slaap. Dus.
2: Ah, okay. Ja, dat is wel...
4: Ik heb ook zo'n maskertje voor mijn ogen te bedekken. Dus ah. Dat helpt ook wel.
0: Ja, maar ik kan dat niet. Ze zeggen ook altijd van, je moet dat kopen, je moet dat doen. Maar ik kan daar niet mee slapen. Dat is de hele tijd op mijn ogen aan het drukken. En,
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, maar ik zeg het, ik ben er niet voor gemaakt.
2: Maar allee.
0: Ik kan dat niet af of zo.
2: Ja, ik gebruik dat ook.
4: Ik had dat in het begin ook lastig wel. Hè.
0: Ah, oké. Okay. Maar na een tijd ben je erdoor gekomen.
4: Ja, gewoon. Dat is gewoon hoor.
0: Volhard.
4: En dan lukt dat wel.
0: Ja, okay.
2: Heb je dat nu ook, Nico, dat je daar nu ook het gevoel hebt dat je daar knusser mee slaapt?
4: Ja, dat wel.
2: Ja, hè?
0: Met een masker voor de ogen.
2: Ja, en een keer dat je dat gewend bent, dan heb je dat precies altijd nodig.
0: Oh.
2: Dat is toch mijn ervaring.
0: Oh, nou.
2: Ik vind, Sander, je moet gewoon eens een ander maskertje proberen.
0: Oké.
2: Ik zal ze biedt eens laten zien online welke dat ik heb.
0: Ah ja, Nico, jij mag gerust ook jouw modelletje sturen. Hè? Ik kan maar... Als we dan toch bezig zijn.
4: Ja, dat is het Spider-Man modelletje. Dus
0: serieus?
4: Dat is op de markt gekocht. Ja.
0: Voel je dan ook Spider-Man als je wakker wordt? Heb je dan zoiets van...
4: Ja, een beetje.
0: Gotta save the city. Ja, oké, goed. Spider-Man, wat mag ik voor je draaien vanmorgen?
4: Céline Dion, I'm Alive, of the Beast.
0: Oh, topkeuze. Oh, dat is van de Stuart Little film. Maar er zijn te veel films door elkaar nu in mijn hoofd.
4: Stuart Little.
0: Ja. Nico, Spider-Man, doe hem nog even.
1: Opstaan.
4: Met Sander en Imaan.
0: Ook goed. Ja, verkocht.
2: Spider-Man, salut.
4: Merci, dag.

0: lijstje. Topfilms. Ja, ik zeg het. Stuart Little 2. Dat was zo echt biankjes. Het was ook mijn favoriet voor de M&M 1000 eerder dit jaar. Deze I'm Live van Celine Dion. Ik wil maar even zeggen dat binnenkort de tieners eraan komen. Volgende week hier op M&M, waarop je nu kan stemmen op VRT Max. Mm-hmm. En dit is mijn favoriet daar. Ja. Dus als je nog niet gestemd zou hebben.
1: Oh, straks ook inspiratie voor de teens trouwens. Ah. Er komt een nummer aan uit 2016. Het is een schijfje.
0: Is de bedoeling dat ik nu raad of...
1: Niet per se.
0: Oké. Okay.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: M&M.

0: We're breaking it down.
1: Yeah.
2: Just start to feel it.
1: Ja, uit 2016, dus deze.
0: Ah.
1: Dat waren tijden.
0: Oh.
1: Ja, het kan maar inspiratie zijn voor de 10 Top 500. Volgende week kun je die lijst volgen op M&M. En als je een klein beetje inspraak wil, dan moet je naar VRT Max gaan om daar op jouw top 3 te stemmen van de periode 2010 tot 2019. Uh-huh. Ik denk dat je soms een beetje vergeten bent wat voor een schijven daar zaten.
0: Selfie, Chainsmokers.
1: Jij wil die echt in jouw top 3, hè?
0: Epic stuff.
1: Epic stuff. Nu hebben we trouwens ook goede tijden. Het WK start vanavond, de WK voetbal. De eerste match kun je op VRT 1 volgen, zoals alle matchen eigenlijk. En als je denkt, ik snap daar toch niks van... Ik word daar helemaal flabbergasted door. We gaan Jill Mbiebe bellen vanmorgen. Die gaat jou alles uitleggen over het WK. Zodat je het gevoel hebt dat je toch een klein beetje mee bent.
0: En die gaat ook alle matchen van dit WK proberen kijken.
1: Maar echt allemaal, hè?
0: Waanzin.
1: Dat is insane. Dat zijn er super, super, super veel. Gisterenavond was er ook het winnaar van Huis Gemaakt op tv. De finale was daar te zien. Die gaan we ook bellen vanmorgen. En gisteren hadden we ook fijn bezoek, hè, hier op M&M.
0: Ja, het zal wel zijn. Gisteren was sterrenchef Timon Michiels hier. Hij had een nieuw kookboek en hij kwam het hier ook voorstellen en weggeven trouwens. We hebben in ruil natuurlijk ook een plekje in onze playlist aan hem weggegeven. Zometeen de song waarmee hij kan opstaan en gaan. Je hoort hem hier passeren naar Thomas Gray en zijn Rumours.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.

0: song waarmee sterrenchef Timon Michiels kan opstaan en gaan. Welke song is dat voor jou? Laat het gerust weten in de app. En als je fan bent van Berre... Hij was onlangs nog op bezoek bij M&M Blokradio, dat je hier iedere avond hoort voor studenten. Hij heeft daar een concertje gegeven. Je kan het nog altijd herbeleven op VRT Max trouwens. Een tipje. Het is 6:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% een single. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Singles die kiezen meestal wel een appartement en dan in of rond een stad of voor een goede prijs. En de meeste zijn tussen de 26 en de 30 jaar oud. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, waren er opnieuw rellen. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij daar eerder deze week door een Soedanese vluchteling die nu in de cel zit. En in volleybal hebben de Red Dragons hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen gisteravond Bulgarije met 3-1. En morgen spelen de mannen in en tegen Brazilië. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer?
1: Ja, het is eerst nog droog en zon en wolken die elkaar afwisselen. Maar na de middag opnieuw buien bij zo'n 17 graden.
0: Dank je.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn nog geen opvallende files, behalve naar Nederland op de Antwerpsring. Daar is hinder in Linkeroever door een ongeval op de middenrijstrook. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Sorry, Sander, jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
6: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die fans en sales, Benjamin.
8: Hoe praat jij nu?

0: om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
0: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Mannekes.
4: Vader.
3: Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een pro.

0: Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco.
1: Opstaan en gaan.
0: We gaan even naar Sint-Niklaas, daar vinden we Sandra Ruisers. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Je hebt een shoppingdag op de planning staan vandaag.
2: Ja, toch wel.
3: Keileuk, wat heb je nodig?
2: Eigenlijk niet zoveel. Ik ga gewoon een beetje wandelen, eens kijken en misschien nog iets kopen.
3: Maar ja, het is je volste recht. Wat is zo je favoriete soort winkel om naartoe te gaan? Is dat een kledingwinkel of zo'n een van alles winkel?
2: Wow, een beetje een van alles winkel.
0: Ja, dat zijn ook mijn lievelings, ja.
3: Ja, zo van die kleine prulletjes dan zien dat je denkt van, heb ik dat wel echt nodig?
0: Oh, weet je waar ik ook echt van hou? De kortingshoekjes. Dat is toch altijd, iedere keer als je erin passeert, denk je, ik ga hier iets vinden dat goud waard is, maar ik ga er heel weinig voor betalen. Of ben ik de enige? Oké, ik ben de enige.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, toch. Hé, maar sowieso een fijne shopdag gewenst dan, voor zo meteen. Kunnen we je muzikaal ondersteunen vanmorgen?
2: Ja, toch wel. Ik had een verzoek, ja.
0: Zeg eens.
2: Ik hoor graag Amy Winehouse.
0: Top.
2: En dan nog liefst Valerie.
0: Valerie, van ons Amy, dat kunnen we fixen. Gewoon even aanvullen.
1: Opstaan.
2: En gaan.
0: Jupsa.

0: Oké, het zal aan mij liggen waarschijnlijk, maar ik dacht dus... Dit lied is Sky and Sand van Paul en Frits Kalkbrenner.
1: Ja.
0: In mijn hoofd waren dat tweelingbroers.
1: Maar dat is niet dus.
0: Nee. Ah nee, want...
1: Er is er maar één jaar.
0: Ah wel, ja. Dat impliceert dat dat geen tweelingbroers zijn. Snap dat.
1: Ik snap het. Maar proficiat Paul, want hij is jarig.
2: Hip hip hoera.
1: De Duitse DJ wordt 49 vandaag, deelt zijn verjaardag met Jeroen van Dijk. Die wordt 47, die ken je wel als Howard.
0: Howard Bastiaans.
1: Uit Thuis.
0: Of
1: nog van vroeger, David.
0: Ik zei eigenlijk of César Troisi, want hij heeft twee namen in Thuis eigenlijk.
1: Dat is verwarrend.
0: Ja.
1: Wie ook jarig is vandaag is Kobe van Herwegen. Die ken je nog als ex-rapper van Ketnet, van Abracadabra. Kodabra. Ja. Die wordt 42, maar ook luisteraar Frederik uit Wortegem Petegem is jarig vandaag.
0: Is Frederik wakker? Neemt hij juist op en mogen wij een cadeau uitdelen? We luisteren.
3: Hip, hip, hip.
1: Hoera!
0: Jawel, ja zeker. Daar is hem zijn jarige, met de lach.
3: Het zal zijn.
0: Ah, maar het is ook... Je had een bericht gestuurd ook dat je vandaag jarig was. Was ook al vrij komiek eigenlijk. Weet je nog wat erin stond?
3: Ja, zeker. Kijk, nog een jaartje en dan komt die 4-0.
0: Ja, nu 39. Volgend jaar de 4-0. Daar kijk je de steen op.
3: Jazeker, ik zit er een beetje tegenop.
1: Maar allee, Fredrik, jouw exacte woorden in de app van M&M gisteren waren nog een jaar en ik ben een oude zak. Allee, Fredrik.
3: Ja, dat ook.
0: Is de aftakeling al begonnen? Voel je al iets nu op je 39?
3: Het zal maar zijn.
1: Wat zijn de klachten?
0: Ja, wat voelde? Neem ons mee.
3: Gewoon in het algemeen is dat... Buiten vroeger, zo, wanneer dat je in de 3x7 bent, is dat toch nog iets beter dan nu. Maar ça va.
1: Maar je voelt
3: mijn
1: u nog...
3: Mijn ma is ook jarig.
0: Oh, vandaag ook? Vandaag,
3: op dezelfde dag.
0: Maar prachtig. Ja.
1: Allee, hoe oud wordt je ma?
3: Nu 65.
1: Ook schoon, hè? Gaan jullie iets doen voor jullie beide verjaardagen?
3: Vanavond een keer waarschijnlijk op de max kunnen goeien drinken.
1: Ah, ja.
3: Maar morgen is weer een werkdag, dus...
1: Ja. Maak het niet te zwaar, want met die leeftijd...
0: Ja. We kunnen niet meer zoveel,
3: Dat
1: is een mopje, hè, Frederik. Je krijgt van
0: ons... Maak je niet meer zoveel kut op uw leeftijd! Hé?
3: Ja. Jazeker.
1: Je krijgt van ons ook nog een cadeautje, Frederik, voor jouw verjaardag. Een kakalender.
0: Kakalender!
1: Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen.
0: Hé?
3: Ik kan er volgend jaar kan ik erop zetten zo met 4-0 zo, hè, op 11 juni zo.
1: Oh, Frederik. Ik heb zin om jou volgend jaar opnieuw te bellen. Kunnen we dat afspreken?
0: Oh, ik wil dat ook al vastleggen.
3: We spreken dat af, geen probleem.
0: Okay.
1: Voilà. Volgend jaar genoteerd, 11 juni, dan bellen Frederik voor zijn big 4-0. Geniet van jouw laatste jaar zonder dat je een oude zak bent, hè, nieuw aangeworden.
3: Dank u wel.
0: Ja. Tada! Tot snel, hè. We komen snel nog een keer langs. Dat we snel langs.

0: was, maar het was...
1: Het is hey.
0: Het was twee keer hey. Genant.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Door de Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Vandaag iets wat je ook echt als love kan omschrijven in de krant. Het is een heel wholesome berichtje. Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank. Ze zijn in de krant op zoek gegaan naar het verhaal dat bij een zoekertje hoorde dat eerder in de krant stond. Dus ik lees even het originele zoekertje voor. Ik zoek een vrouw met wie ik half juli 2025 een toevallig gesprek had aan de verkeerslichten aan de R8 N43 in Harelbeke met de fiets. Ik heb geen gegevens. Was jij het? Neem dan contact op. Als code, gelieve de naam van de winkel te vermelden. Dus dit was het. En dan een telefoonnummer. En dan zijn ze dus op zoek gegaan. Wat is hier aan de hand? Waarom is die man op zoek naar iemand anders? Dus de oproep kwam van Mark. Mark is 79 jaar.
1: No.
0: En hij heeft dus een supergoeie, toffe babbel gehad met de persoon die hij dus nu aan het zoeken is. Het was toen zijn vrouw doodziek was van Mark. En de vrouw waarmee hij dan een babbel had aan de stoplichten, die was net haar man verloren. En hij voelde zo meteen een gedeelde verdriet. En die zijn een kwartier aan dat stoplicht blijven babbelen over hun situaties. Heel wholesome eigenlijk. Als je dan afvraagt, hoe begin je in hemelsnaam aan een stoplicht plots te babbelen over je gemeenschappelijke verdriet?
1: Ja, want zo'n stoplicht is wat, een halve minuut rood?
0: Mark heeft een elektrische fiets en hij had de vrouw al voorbijgestoken tijdens het fietsen. En dan kwam zij bij het roodlicht bij hem van... zo van, amai, pittige kopwind. Waarop hij dan zei van, heb je geen elektrische fiets misschien? Toen heeft zij geantwoord, nee, het is een gewone. En toen ging het verder, maar vroeger ging ik vaak fietsen met mijn man. Bam. En toen zijn ze in de conversatie gerold. Ze hebben heel lang gebabbeld, maar hij had op het einde zoiets, Mark dan, van, het voelt misschien wel raar om zo lang met een vrouw te spreken die ik eigenlijk niet heel goed ken. Dus na een tijdje heeft hij gezegd, goed, ik ga doorfietsen. Bam. Intussen is de vrouw van Mark overleden.
1: Oh.
0: En... rouwen is een proces, heeft hij al geleerd. Babbelen helpt. En hij denkt, ja, de beste gesprekspartner die ik de voorbije jaren gehad heb, was dat kwartier aan dat rood licht.
1: Ja, want dat is een lotgenoot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus nu is hij eigenlijk op zoek naar die vrouw van toen, waar hij toen een hele goede klik mee had. Want hij hebben geen nummers uitgewisseld. Hij heeft er heel grote spijt van. Dus vandaar de oproep. Ze zijn hem nog eens gaan opzoeken dan. Van, heb je nog extra informatie? Het moet iemand zijn vooraan de 70. Ze zag er sportief uit. En ik weet nog dat ze zei dat ze van Gent kwam.
1: Oh.
0: Dus bij deze, nogmaals de oproep. Ik help het maar gewoon verspreiden. Stel dat je kan helpen. Sla de krant eens open, ga op zoek naar Mark en zijn contactgegevens.
1: Welke krant was het?
0: Het was in het Nieuwsblad.
1: Voilà. Ja.
0: Goeie bijvraag.
1: Maar ja.

0: Ja.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Goedemorgen, het is 7 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Jannik Aerts.
7: Meer en meer singles kopen een woning. Ja, vorig jaar was 42% van alle woningkopers een alleenstaande. Dat is meer dan het jaar ervoor. De grootste groep zijn twintigers tussen 26 en 30 jaar. Ze kiezen vaker voor kopen dan voor de hoge huurprijzen. Ook een relatie die plots eindigt speelt soms een rol, zeggen de notarissen.
8: Dan kom je natuurlijk als alleenstaande op die vastgoedmarkt. En natuurlijk als er een relatiebreuk is, moet je twee woonsten hebben. Het zij om te huren, het zij om te kopen. En dat maakt natuurlijk, als je dat samenneemt, dat die singlekopers, zeker de jongere singlekopers, erg actief zijn geweest in 2025.
7: Ja, meestal kiezen singles ook voor een appartement als ze kopen. Vaak in en rond een stad of op een andere plek aan een goede prijs. We mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je moet als bestuurder wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook altijd verantwoordelijk. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede avond op rij al zochten zo'n 200 betogers ruzie met de politie. Ze gooiden met stenen en de politie gebruikte het waterkanon. Het was wel iets rustiger dan eergisteren toen er huizen van migranten en hun auto's in brand werden gestoken. De betogers kwamen op straat als reactie op een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en de verdachte zit nu in de cel. Maar het is nog niet duidelijk waarom hij het deed. Dat zegt NOS-journalist Arjen van der Horst van het Belfast.
9: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Verschillende Britse media melden dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
7: De VS en Iran hebben elkaar opnieuw veel aangevallen. Eerder beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Nog altijd omdat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt dan weer dat het de straat van Hormuz nu volledig heeft afgesloten en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. In het volleybal hebben de Red Dragons hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. De mannen van de nationale ploeg die versloegen de vice wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen spelen de Red Dragons in en tegen Brazilië. Het begint zonnig en droog, met wolken die er hier en daar ook nog bij komen. Maar na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden dan.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er staat een defect voertuig op de N16 richting Willebroek op de Nieuwe Scheldebrug. Je verliest daar een kwartier vanaf de E17.
11: Check.

0: Show. Volgende week dan hoor jij hier de grootste hits uit het vorige decennium, de teens. Jij mag nog steeds mee kiezen welke dat zijn. En zometeen gaan we eens testen of onze muzikale smaak op elkaar afgestemd is. Of dat er gaat moeten gevochten worden om de nummer 1 te beslissen.
1: Allee, wegsfeer meteen. Oh.

Jongens, er komen goede muzikale dagen aan dit weekend. Vanaf morgen dus al geven wij tickets weg voor Werchter Boutique. En na het weekend zitten we met de beste hits van 2010 tot 2019.

0: De stemming loopt nog steeds. Jij mag nog altijd je stem gaan uitbrengen. Dat kan via VRT Max. En om jou een beetje te inspireren, gaan wij 15 songs blind ranken. We krijgen van onze redactie 5 hits uit die tijd. En wij moeten zonder te weten welke er nog komen, ze rangschikken. En ja, nummer 1 is natuurlijk hetgene dat wij het allerbeste vinden.
1: En die gaan we ook draaien. Dat is zo'n beetje...
0: Ja, ja, ja, oké. Okay.
1: Het even wat dat we op 1 terechtkomt.
0: Let's go.
1: Oh, oké. Dus we doen spontaan overleg, hè?
0: Ja, ja.
1: En we proberen samen tot een...
0: Ja, oh, ja, wij weten niet welke nummers er komen.
1: Oh boy, oh boy.
0: I love it, I love it. We proberen ervoor te zorgen dat dit niet tot een handgemeen komt. Nee, zal ik de administratie doen, is het goed? Ik zal bijhouden wat er...
1: Ah, is goed, ja.
0: Ja, ja, ja. Oké,
1: okay. Okay, dus eerste lied. Alle my days. Ja, Zara Larsson is hier wel hot en trending terug met deze.
0: Jawel, maar... Oh. Ik zou persoonlijk dat op een 4 zetten.
1: Wow. Ah, ik ging 3 zeggen.
0: Ik ging 2 zeggen. Dus dat is een goed compromis.
1: Ah, maar dan doen we 3, hè.
0: Oké, okay, ja, die dan. Oké, okay, okay, fijn.
1: Goed.
0: Volgende.
1: Goed.
0: Ah, ja, 2. 2, sowieso. Dit was... Oh.
1: Maar het is een heel decennium. Allee, bedoel, er komt nog zoveel goeds.
0: Mijn gevoel 4.
1: Ah, ik ging ook 4 zeggen.
0: Nee, guys. Ik ben tiener geweest in de teens. Jullie snappen niet wat voor een culturele impact dit nummer had op iedereen.
1: Ja, maar als 2 van 3...
0: Aan het zwembad, Justin Bieber en Nicki Minaj.
1: Ja, maar...
0: Die videoclip was iconisch. Ja, maar... Je mocht dat niet op 4 zetten.
1: Maar wij
0: dat
1: zeggen was met 2
0: iconisch.
1: 4.
0: Nee, dat was toen iconisch, dat is nu opnieuw iconisch. Ik stel mijn veto, dit is een 2. Geef het daar.
1: Okay.
0: Maar dit moet. Nu heeft niks meer te zeggen.
1: Ja,
0: ja, voilà.
1: Ah ja, want nu denk ik wel, dit is ook wel een goede 4 voor mij. Was daar zo een
0: Ik dacht nu aan een 5.
1: Ah, 5 zelfs.
0: Ja, ik vind dat niet hun beste nummer.
1: Ah, oh.
0: Nee, maar het is geen slecht nummer, maar ik vind dat niet hun beste nummer. Ah. Het is wel het nummer waarmee dat ze groot zijn geworden. Dat is waar.
1: Dus?
0: Dan zou ik ook eerder voor een 4 gaan. Maar 4? Ik heb niks meer te zeggen, want ik heb mijn vorige...
1: Ah, maar nee, dat is super interessant, want daar hebben we nog een 1 en een 5 over. Ja, dat vind ik spannend.
0: Begrijp, dat is wel harsh, hè, dan.
1: Ja, maar nee, oké, is goed.
0: Oké, okay, het is goed.
1: Okay. Dus de volgende, 1 of 5?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, you fucked yourself, hè. Nee, want weet je wat? I love Billie Eilish.
1: Ja.
0: Maar dit nummer ben ik echt beu.
1: Oh, dus 5?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben echt oké met 5. Okay. Ik had dat liever op 4 gehad dan.
1: Maar nu wordt het heel interessant, want dit is dan automatisch onze nummer 1. Hoppa, Gangnam Style.

0: Die is een vuile. Oké, maar ja,
1: iconisch wel, iconisch wel.
0: Ja, dat wel. Het heeft, weet je, dit was de eerste keer dat K-pop tot in de westerse cultuur echt in mainstream media is geraakt.
2: Praat het maar goed, ja, ja.
0: En ik vind dat wel echt een schijf. En ik ga je zeggen, de vriendengroep is nog altijd een schijf. Dus
2: ja,
0: dit kan er mee
1: leven. Dit is de reden waarom je alles niet aan het toeval mag overlaten. Ja. Je moet gewoon gaan stemmen, want onze stemming is uiteraard, thank God, niet definitief. Jij hebt nog steeds de touwtjes in handen, gewoon gaan stemmen op 14 max. Het resultaat hoor je volgende week, wordt sowieso goed. Ja, ja, we, bo, we, onze nummer 1 dan.
2: Hou je klaar. Hè.

0: Top 500.
1: Sorry, wil iemand deze op 1 stemmen in hun top 3? Ik zou dat heel goed vinden.
2: Op aan Gangnam Style.
1: Wie draaien we volgende week deze als 1?
3: Ja.

Het is onze M&M Big Hit deze week. Maar ook de soundtrack voor de vijfde Toy Story film. Gisteren was de grote wereldpremière in Los Angeles met Taylor Swift als surprise guest en performer.

0: ze kan het, hè.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Kansen. Bon, vandaag een enorm herkenbaar verhaal in het nieuws dat ik graag even wil delen. Mm-hmm. Een schooldirecteur heeft aan de alarmbel getrokken over alle mails waarin ze in cc staat.
0: Oh nee.
2: Ja, ze zegt, we krijgen gewoon heel veel mails van ouders die het oneens zijn met beslissingen van een leerkracht. En die mailen dan naar die leerkracht, maar die zetten meteen de hogere instantie mee in cc. Yes. Dus directeurs, leidinggevende, bazen, je kent het wel. Het gaat zelfs nog verder dan dat. Unia, dat is het Centrum voor Gelijke Kansen, de kinderrechtencommissaris en zelfs onze minister van Onderwijs, Zoël Demir, geven aan dat ook zij vaak in cc staan bij mails over kleine schoolgerelateerde onderwerpen.
0: Maar dus bijvoorbeeld van, zeg, ik zie hier een nota in de agenda, hup, Zoël Demir in cc.
2: Ja, niet meteen ik in die grootorde, maar ja, ik denk vaak gewoon directeur en als dat dan blijft aanduren.
3: Maar het is toch, een mail is toch iets wat superbelangrijk moet zijn, toch niet om gewoon iedereen mee bij te sleuren. Ja. Allee!
2: Het is echt een soort van plaag of zo die nu overal aan het plaatsvinden is. Ze steken het op AI trouwens, omdat ze denken, ja, we vragen heel vaak aan AI om mails op te stellen, om te zeggen hoe we dat moeten aanpakken. Mm. En dat AI dus soms zou voorstellen van, hey, misschien moet je die al meteen mee in cc steken. Zodanig dat je punt zeker overkomt.
0: Maar is het volgende koning in cc?
2: Hey, oh my. Breng ze niet op ideeën, hè. Het bracht me wel op een idee voor dit hier.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
2: mensen die vaak onnodig in cc staan. Oh. En nu ben ik benieuwd. Nu ja. Ben ik echt benieuwd naar alle verhalen en alle.
3: Ik heb toevallig gisteren, er was een feestje en iemand vertelde, die hier op de communicatiedienst werkte, dat er soms wel mensen. Mensen van de communicatiedienst in cc zetten om te zeggen van dat ze de achtergrond van de VRT niet mooi vinden. Dat het roos pijn deed aan hun ogen. En dan denk ik zo, dan heb je te weinig werk. Dan, don't do it. Ja. Laat mensen gerust.
0: Wat bedoel als je, de screensaver op een laptop?
3: Ja.
0: Dat ze de screensaver van hun laptop niet mooi vinden.
3: Ja.
0: En daarvoor zetten ze
3: omdat de communicatie die roze was voor heel het bedrijf. En dan zetten ze de communicatiedienst in cc om zo te zeggen van verander het. Nee, laat die mensen gerust. Die hebben andere dingen te doen. Laat mensen gewoon gerust.
2: Echt, letterlijk. Er moeten nu toch leidinggevenden aan het luisteren zijn die denken, ja, heel herkenbaar. Laat van je horen, de app van M&M. Hoe vaak sta jij onnodig in cc?
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Pas op, dat hij de hele tijd zingt over The Children in the Sky. Wat een gek lied, eigenlijk.
1: Children of the Sky.
0: Of the sky. Ja, dat is toch crazy. Vat me gewoon niet op, oké?
1: Zet het eens op mail.
0: Oké.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die vaak onnodig in CC staan.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Davy stuurt al, mails zijn een ramp. En paraplu-technieken, maar wat is dat nu weer? Ah, zo, dat je een paraplu'tje opentrekt, dat het niet jouw fout kan zijn, want je hebt iemand in CC gezet, hè? Je wist ervan, hè?
0: Ik ben
1: safe, hè?
0: Oh, ja,
1: ik heb het jou laten weten, hè?
0: Je stond toch in CC?
1: Ja. Oh, blij. Tatjana die stuurt, op het gemeentehuis bij ons zijn er sleutels gevonden. Ze stuurt dit dan naar iedereen, alle diensten, zelfs de scholen.
0: Ah, ja.
1: Dus dan krijgt iedereen zo'n mail van, hé, van wie zijn deze sleutels? Sabine die stuurt, CC zet ik via een rule in een aparte folder waar ik dan pas later naar kijk, enkel inboxmails worden behandeld. Dat zijn mensen die het leven op orde hebben. Hè?
0: Ja, ja.
1: Mensen zoals Maarten eigenlijk.
3: Ik wil haar zijn of hem.
1: Ja. Maarten, jij hebt ook zo'n apart mapje.
4: Ja, die tip heb ik pas gekregen van collega's van mij. En die zeiden van mails en cc, je kunt die apart laten binnenkomen. Dat is een voorwaarde die je kunt instellen in Outlook blijkbaar.
1: Wat?
4: Die komen nu apart binnen, dat is een aparte mailbox. Ik zie dat daar dat getalletje omhoog gaat, maar ik bekijk die mails alleen als ik tijd over heb. Of als ik hoor dat het dringend is en ik moet eens bekijken wat erin staat en zo, dan kijk ik daarnaar.
1: Maar ja, zijn er mensen die echt dringende mails sturen in CC?
4: Nee, dringend naar mij niet, maar als het dan belangrijk is, dat is een belangrijk onderwerp en ik ben in CC betrokken, omdat ze me op de hoogte wilden houden, dat is oké. Okay, maar ik ga die mails niet lezen, tenzij dat ze zeggen, kijk, het is echt heel dringend geweest, of het is iets belangrijks waar het over gaat, dan
1: zal ik
4: het zeker bekijken.
1: Dan zal je wel doorschuiven van CC naar de eerste balk.
4: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, ik snap het. Eline die stuurt ook nog onnodig in CC en niet in CC wanneer het dan wel moet. Ah. Om nog maar te zwijgen over BCC. Heel gênant wanneer je iemand in BCC zet en een andere collega daar dan achter komt. Dat is dan ook alweer iets gênant. Maartje die stuurt, ik heb wel eens gehad dat mensen op een groepsmail reageren en dat iedereen nog eens in CC laat.
0: Ah ja, om de vijf botten toch.
1: Ja. Heb jij dat ook vaak, Maarten?
4: Nee. De groepsmail, dat valt nog wel mee.
1: Ah, oké. Wat doe je eigenlijk van werk?
4: Ik ben manager bij Belgoproces.
1: Jij gaat een goede manager zijn.
0: Ja,
1: je voelt dat, je hebt het op orde.
0: Ja, de mails zijn al goed gemanaged. Dus, ja.
1: En heb je het gevoel dat mensen jou als manager dan te vaak in CC zetten wanneer het niet nodig is?
4: Tegenwoordig valt dat beter mee, omdat die CC-mails minder vaak gelezen worden. En als ik Maarten in CC zet, dan antwoordt hij niet dadelijk.
1: Het is een manier om ermee om te gaan. Misschien een tip voor Celine, die stuurt in de app van MRM dat heel veel moeders naar de klastitularis en de...
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

0: half acht met Gracie Abrams en That's So True.
1: Ja, ze komt volgend jaar naar ons land en naar de AFAS-dome. Donderdag 15 en vrijdag 16 april 2027.
0: Heb je tickets al?
1: Nog niet. Misschien ben ik aan het wachten op zo'n 50 euro concertgoed.
0: Ah, komt er zo meteen weer aan bij de M&M Hitquiz. Dus komt goed. Nu, de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, meer dan 4 op de 10 mensen die een woning kochten vorig jaar is single. Als ze het kunnen doen, doen ze dat vooral omdat ze de hoge huurprijzen willen vermijden. En ze kiezen meestal een appartement in of rond een stad of voor een goede prijs op een andere plek. En de meeste mensen zijn tussen de 26 en de 30 jaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Het gaat dan om een systeem waar bij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven, maar ook van de rijstrook kan wisselen. Je moet wel op elk moment kunnen ingrijpen, staat er nu in de regels, en je blijft ook altijd verantwoordelijk. En de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz nu volledig heeft afgesloten en dus er geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Meer over het nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen. We starten met zon en wolken en op de meeste plaatsen droog weer. Maar deze namiddag krijgen we een regenzone over ons heen van over Frankrijk. Het wordt dus stilaan zwaar bewolkt met regen, goed voelbare westenwind en temperaturen rond 17 graden. Ook morgen zwaar bewolkt, regenachtig, niet al te warm. In het weekend wordt het stilaan droger.
0: Jee, weekend.
1: Jee, files. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar het is extra file rijden richting Brussel op de A12 in Londerzeel door een ongeval met een vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de binnenring rond Brussel verlies je 1 uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Rans tot het knooppunt Antwerpen-Oost door een ongeval. Voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil, is het ook vertragen. De linker rijstrook is daar versperd en je verliest daar 50 minuten. En er staat nog steeds een defect voertuig op de N16 richting Willebroek op de nieuwe Scheldebrug. Je verliest daar een kwartier vanaf de E17.
4: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Ah, kan een goede motivator zijn voor in deze examenperiode, zo'n concert of festival dat je dan hebt om naar uit te kijken. Studenten en niet-studenten mogen zich nu aanmelden in de M&M

0: M&M-app voor onze M&M Hitquiz zo meteen mee te spelen. Dat doe je door nu één van deze vragenthema's uit te kiezen.
1: Interieur. Toy Story. Vloeken.
2: Welk thema kies jij?
3: Stuur het nu in de M&M-app.
2: En speel zo meteen mee.
4: Momentjes, het is reclame-tijd.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: hebben vandaag. Wie gaat er winnen? En waarom zijn dat de rode duivels? Straks al oplossingen zijn. Eerst gaan we quizzen, hè. De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concertengoed kunnen opleveren.
1: De M&M Hitquiz.
0: En we spelen die vandaag met Saartje van Horenbeke, 23 jaar uit Avelgem.
2: Goedemorgen, Saartje.
3: Goedemorgen.
2: Jongens, Saartje heeft, hou je vast, 3 jobs.
0: Oh.
2: Saartje, ik heb vragen. Wat doe je allemaal?
3: Mijn hoofdberoep die is bij Cyclability in Kluisbergen. Dat is een fietsleesbedrijf waar ik op de planning zit om de fietsen uit te leveren bij de klanten die een fiets besteld hebben.
2: Mm-hmm.
3: Daarnaast werk ik ook nog in de friterie. Dat is in Avelgem. Daar help ik dus. Dat is van mijn schoonzus en haar vriend.
0: Ja.
3: Waar ik dus ook nog bij klus. En dan werk ik zaterdag ook nog in een kapsalon.
2: Maar waarom? Waarom werk jij graag?
3: Ja, ik werk graag, inderdaad.
2: Oké. Ja, dan mag je nu gewoon ook een beetje verder werken voor je geld. Concerten goed, liever dus veel succes.
0: Ja, een thema uitkiezen is de eerste stap. Dit waren je opties.
2: Interieur. Toy Story. Vloeken.
0: Ja. Wat heb je gekozen?
3: Interieur.
2: Oh. Ja. Als je 3 jobs werkt, dan kan je af en toe wel eens iets veranderen aan je interieur waarschijnlijk.
3: Inderdaad. En ik vind het ook leuk om met interieur bezig te zijn. Dus,
2: Dat is goed. Want straks na 8 dan gaan we het hier ook nog over interieur hebben. Dan bellen we met de winnaars van Huis Gemaakt. Maar nu, uiteraard, gaat het om jou en de quiz.
0: Ja, 3 vragen. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
1: De M&M

0: geluisterd, Saartje?
1: Ja.
0: Oké, is goed. De M&M Hit Quiz. 3 vragen juist beantwoorden en je wint 50 euro concertengoed. Het thema is dus interieur. En de eerste vraag gaat, zoals je weet, over de song die je net te horen kreeg op M&M. Want je hoorde Tears van Sabrina Carpenter. Maar de vraag is, van welke meubelzaak haalt Sabrina haar interieur volgens de lyrics?
1: IKEA.
2: We gaan eens terugluisteren. Hey. Dat is ook mijn reactie als ik IKEA ga shoppen.
0: Ah.
1: Oeh, ah.
0: Tweede vraag in het thema interieur. Die ga ik niet stellen, Saartje, maar die komt wel van een echte interieurgoeroe.
3: Hey, Bart Appeltans hier. Of course mag ik niet ontbreken in het thema interieur. Heel belangrijk in een interieur is de juiste kleur kiezen. Coldplay koos voor een felle kleur. Maar wat is nu ook weer de titel van deze song? Look at the stars. Look how they
1: shine for you. Yellow.
2: Goed, Saartje.
1: Hello.
2: Heb jij iets yellow in je interieur?
1: Nee.
2: Dat is een felle kleur. Oh. Dat is oké, okay,
1: Saartje. Ja, wij wel.
0: Ik weet wel, hallo, je zei goed bezig. Mooi. Derde vraag, als je deze juist hebt, dan is binnen. Het interieur van je slaapkamer, ook heel belangrijk. Zeker ook je bed. Maar voor welke bedgrootte gaat Rihanna? Luister goed. Ik geef je wat opties. Is dat king-sized, queen-sized of twijfelaar-sized?
1: Queen?
0: Zeg nog eens.
1: Queen?
2: Oh no, bij de laatste vraag ga je het net mis. Het was kingbed. Oh ja, kingbed.
4: Wie zegt dat ook, kingbed? Zeg toch alleen, ik heb een bed of een queen-sized bed, maar toch niet een king-sized bed.
2: Een king-sized bed, ja. Kijk.
0: Maar ergens ben ik blij, ook Saartje, want als je dat concert nog had moeten combineren met die 3 jobs...
2: Die 3 jobs.
0: Poeh.
1: Dat ging wel gelukt zijn.
2: Het goede is, je mag altijd nog eens opnieuw meespelen. Dus, Saartje, zo net voor de valreep.
0: We spelen de quiz vaak nog, hè. Dus effectief probeer nog een andere keer als je het ingepland krijgt, maar dat zal dan geen probleem zijn. En merci, hè, voor het meespelen.
1: Graag gedaan.
2: Straks bellen we Jules en B&B erbij, zodat je alles weet wat je moet weten om mee te zijn met het WK Voetbal.

0: Ik heb onlangs een accident zien gebeuren.
1: Oei. Oh, zeg.
0: Eergisterenavond. Wou iemand inparkeren? Ik zat tegen de auto ervoor.
1: Ai.
0: En er zat zojuist iemand in te slapen. Dat was heel grappig om te zien.
1: Huh?
0: Ja, dat is echt. Ik zat precies in een verborgen cameraprogramma. Ik heb gezocht, maar nergens een gevonden. Bon. Laat ons het hebben over vanavond. Vanavond 9 uur onze tijd wordt de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika gespeeld. Mexico tegen Zuid-Afrika. Dus vanavond, jongens, start het echt. Daarom bellen we er graag even Gilles Mbeya bij van de voetbalpodcast Koelkast. Gilles, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe klaar ben jij ervoor?
2: 100%. Ja. Ik heb er heel veel zin in. We hebben er 4 jaar naar uitgekeken, maar het grootste toernooi vanavond eindelijk terug, ja.
0: Ja, en je zegt 100% klaar voor. Je gaat ook 100% van de matchen proberen volgen. Allemaal.
2: Ja, ik ga het proberen, ja. Het zijn er 104 op een 40-tal dagen ongeveer. Dus dat wordt een hele intense week. Maar het voordeel is misschien dat het 's nachts is. Dus ik ben daar niemands planning mee aan het verstoren. En dat gaat enkel op mijzelf wat invloed hebben.
1: Jij vindt dat een voordeel?
2: Ja. Ja, ik vind dat wel eens leuk. Allee, het is natuurlijk leuker om dat overdag te kunnen zien op grote schermen en met veel mensen samen en zo. Maar wij gaan met Koelkast zelf ook gewoon constant aanwezig zijn. We gaan live gaan op YouTube terwijl we een watchalong doen en zo. Dus wij gaan onze 104 wedstrijden lang super amuseren.
1: Ik hoop echt van jou dat er geen verlengingen zijn.
0: Oh ja.
1: Wauw.
2: Ja, het kan pas vanaf de knock-out fase. Dus in het begin zal dat zeker nog meevallen.
1: Goeie tip.
2: In het begin zal dat zeker nog meevallen.
0: Gilles, wat moeten we weten van vandaag, die eerste echte WK-dag?
2: Wat we moeten weten is dat de openingswedstrijd in Mexico wordt gespeeld. Die spelen ze tegen Zuid-Afrika. Dat is toevallig dezelfde openingswedstrijd als in 2010, toen Zuid-Afrika in eigen huis tegen Mexico speelde. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, dus er is een Belg aanwezig op die openingswedstrijd. Dat is Hugo Broos. En die zal, vandaag is hij eigenlijk de oudste trainer ooit op een WK. Dus die zal er nog voor even zijn totdat hij wordt ingehaald verder op dit WK. En de wedstrijd is in het Aztekenstadion. Dat is echt een voetbaltempel. Dat is een gigantisch stadion in Mexico. Waar al historische wedstrijden hebben plaatsgevonden. Pelé heeft daar gespeeld, Maradona heeft daar gespeeld. Daar zijn al WK's gespeeld. Dat is een gigantisch stadion. En een echte voetbaltempel. Dus dat gaat echt wel een voetbalfeest zijn. Dat kan beginnen daar.
1: Oké. Ja, een voetbaltempel. Maar ik heb wel wat gelezen over de stadions online. Vooral die in de Verenigde Staten. Ik heb gezien dat ze daar grasmatten hebben gelegd op beton. En dat er daar scheve lijnen zijn getrokken. Hoe is de staat daar van de stadions? Zijn die een beetje oké om op te spelen?
2: Ja, de stadions waarin wordt gespeeld zijn oké. Daar zijn de grasmatten gelukkig al iets langer gelegd. Tot zeker 2 weken en langer voordat de wedstrijden zijn begonnen. Wat ook nodig is, want die grasmatten die moeten eigenlijk ingenesteld worden in de ondergrond waar ze worden opgelegd. En dat deel dat je op het beton ziet is meestal net naast de zijlijn. Dus de plekken waar dat de coaches staan en waar dat de ballenjongens zitten.
1: Okay.
2: Dus we moeten ons geen zorgen maken. Ik hoop dat toch, dat er niet al te veel blessures gaan komen als gevolg van de velden. Maar inderdaad, op de velden waar wordt getraind, zijn er soms al vragen geweest over de stadions waar sommige ploegen zaten. Nu, bij de Belgen is dat absoluut geen probleem, want zij zitten in een trainingsram dat al van een professionele voetbalploeg is. Dus dat is al gewoon in gebruik en dat is al goed onderhouden.
1: Oké. Ja, het zijn niet de Belgen die spelen vanavond, maar de komende weken wel. Ga je ons een beetje iets sturen, soms een berichtje sturen als we moeten spelen over de tegenstanders, wat we allemaal moeten weten, want het is wel echt veel info, hè?
2: Ja, ik zal scouting reports doorsturen. Ik zal voice messages doorsturen die dat jullie kunnen afspelen. Dus ik ga jullie zeker op de hoogte houden van waarom dat je zou moeten kijken naar de wedstrijden van vandaag.
1: Heel handig. Dikke merci, Gilles. En tot de volgende.
2: Geen probleem. Dankjewel. Tot de volgende.

0: Dit komt er nog aan
1: bij Sander, Maureen en Imaan.
2: Een paar telefoontjes die we moeten doen. Enerzijds, de winnaars van Huisgemaakt die zijn bekend sinds gisterenavond. Dus nu al een spoiler alert. We gaan hen straks bellen.
3: Ja, ik heb aan onderzoeksjournalistiek gedaan. Ja. Ik heb een paar kernwoorden voor jullie. Pet, flippen en turbo.
4: Oké, heel benieuwd.

0: Sorry, maar heb jij die mens al gevonden? Van de pet en de flip en de turbo?
1: Je zal het zien.
0: Maar, zeg.
1: Ah, je moet me niet onderschatten, Sander Gillis.
0: Ja, maar ik wist dat dat een projectje van je was, maar ik had nog niet verwacht dat het echt ging lukken.
1: Ja, ik zal nog meer zeggen. Ik mag hem bellen. Oh.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Selection!
7: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
8: Ja, schat, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
9: Wow, de Philips 65-inch OLED 950TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
8: Met €350 inruilkorting.
9: En dat kunnen we alle matchen zien.
8: Met al onze vrienden.
9: Ja, dat is scoren, hè. Het
8: zal nog niet zijn.
10: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
11: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
12: Steeds meer singles kopen een woning. Ja, ruim 4 op de 10 appartementen en huizen worden gekocht door alleenstaanden. Vooral singles tussen de 26 en de 30 jaar kopen vaker een woning. Terwijl dat wel net moeilijker wordt omdat de prijzen en ook de rente stijgen. En toch kiezen ze voor zekerheid, zeggen de notarissen.
13: Omdat die alleenstaanden ook vooruitkijken en omdat zij ook vrezen dat naarmate dat 2026 evolueert, dat dat misschien ook rentestijging tot gevolg kan hebben. Ja, en dan wordt het nog duurder.
12: Gemiddeld in Vlaanderen betaalde een alleenstaande zo'n €300.000 voor een woning. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je moet als bestuurder wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft nog altijd verantwoordelijk. In Belfast in Noord-Ierland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest nadat een man maandagavond zwaar gewond raakte tijdens een mesaanval. De verdachte is een Soedanees van 30. Na de aanval werd op socials meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten daar. Huizen en auto's werden in brand gestoken en de politie gebruikte gisteren ook het waterkanon nadat agenten waren bekogeld met stenen en ook andere voorwerpen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Nog altijd omdat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat voorlopig. En vanavond begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En Mexico mag als eerste voetballen tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Maar of die stad er helemaal klaar voor is, dat is nog maar de vraag. Want sinds vorige week zijn er daar hevig protesten. Vooral onderwijsvakbonden komen daar op straat voor hogere lonen en betere pensioenen. Betogers willen de toegangswegen naar het voetbalstadion bijvoorbeeld ook afsluiten en grotere verkeerswegen blokkeren. Dat zegt correspondent Jan Albert Hosten.
14: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
12: Ja, alles van het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza. Het begint droog met zon en wolken die elkaar afwisselen. Na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij zo'n 19 graden dan.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je 1 uur en een kwartier tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Komt er een defect voertuig op de rechterrijstrook. Het is verder nog extra aanschuiven richting Antwerpen op de E313 vanaf Varans tot het knooppunt Antwerpen-Oost door een ongeval. Voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil, de linkerrijstrook is er versperd. Je moet er 1,5 uur extra rekenen. Op de E17 in Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook is het ook een kwartier vertragen. En op de E19 vanaf Sint-Job een ongeval met een vrachtwagen is daar gebeurt. Je kan er moeilijk voorbij en moet er 30 minuten extra rekenen.
0: Jopla. Hey, maar hou je vast aan de goede dingen in het leven, want...
5: Morgen is het weekend.
1: Nice. Ja. Oh, nice.

0: Een kleine waarschuwing voor iedereen die Huisgemaakt nog niet heeft uitgekeken. We bellen straks de winnaar van die zotte prijs.
1: Ja, en als jij een goed idee in je hoofd hebt waarvan je vindt dat het een regel moet worden voor iedereen, stuur maar door, want we halen ons boek door ongeschreven regels weer bij.

0: Alessa, Home. Home.
1: Ja, maar wacht. Bij David Guetta en Alesso is het Never Going Home Tonight, maar bij de winnaars van Huis Gemaakt is het Forever Going Home.
0: Oh.
2: M&M. De M&M Ochtendshow.
1: Spoiler alert dus, want de winnaars hangen nu aan de lijn. Goedemorgen, Dieter en Romy.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Proficiat, mannetjes.
3: Dank u.
1: Beseffen jullie al wat er gebeurd is, Dieter?
3: Oh, dat is heel moeilijk om te vatten. We lopen nog zo op roze wolken. Ja, dat kan nog wel even duren, denk ik.
1: Ja, dat snap ik. Hoe hebben jullie het eigenlijk aan de kinderen verteld, Romy? Want die sliepen tijdens de finale.
4: Ja, klopt. We hebben ze gisteren mee naar het huis genomen. En dan hebben we ze het eigenlijk buiten in de tuin verteld. Ze waren wel heel enthousiast.
1: Dat zou wel zijn.
3: En je hoort het, hè, want hij loopt in de grond zo enthousiast.
1: Dat herken ik. Gaan jullie nog iets veranderen in het huis eigenlijk? Niet dat het zo af is.
3: Oh. Echt iets veranderen gaan we niet meer doen, maar er is nog één kamertje die we nog moeten afmaken. Die gaan we een slaapkamer van maken. En voor de rest gaan we er vooral van genieten.
1: Oh, leuk. Ik vermoed dat jullie klusgoesting ook een beetje getemperd is na die 9 maanden.
3: Een beetje toch.
1: Wat was de meest vervelende klus die jullie hebben moeten doen?
4: Ik vond de badkamer, zeg ik.
3: Ja, alles wat in de badkamer stond. Wow, okay. Dat was echt een hel. Dat is echt horror als ik er aan terugdenk.
1: En gaat dat dan over zo de leidingen dat je heel vervelend vond? Of gaat dat echt over de badkamermeubels die vervelend zijn?
5: Tegelen ook.
4: Zo het tegelen, de afvoeren, de leidingen. Ja, een beetje alles wat daar zo wat samenkwam.
3: En die meubels wegen ook allemaal keiveel.
1: Dat is ook al. Ja, je hoort Dieter en Romy, winnaars van Huis Gemaakt gisteren. Hè? Ja, inderdaad. Grote euforie bij jullie, maar natuurlijk ook verdriet bij Duncan en Laura. Hebben jullie hen al gehoord?
4: Ja, ze hebben een berichtje gestuurd.
3: Ja, we hebben kort elkaar een berichtje gestuurd. Enerzijds voor een hart onder de riem te steken en zij hebben ons proficiat te wensen.
1: Oh, dat is
3: dus
1: fijn.
3: Kijk, ze zijn heel sportieve mensen en we wensen ze alleen maar het beste toe.
4: Ja.
3: Net zoals Team Rock en Team Veel, absoluut.
1: Ik heb de ideale oplossing. Jullie moeten dan gewoon een troostplantje sturen.
3: Ja, dat zouden we kunnen doen.
0: Van de Urban Jungle.
1: Ja, in thema's Urban Jungle, inderdaad. Ja, en zeg, Romy, dubbel gewonnen, want je hebt niet alleen een huis, maar ook een ring.
4: Ja, inderdaad, wat.
1: Oh, schoor. Hé, maar wacht, die hangt bij jou aan de middelvinger.
4: Ja, ik heb eraf gewisseld, maar eigenlijk is het te groot. We moeten
1: elkaar
4: wisselen.
1: Ik dacht al. Want het was een beetje een deal, maar had je het ook effectief verwacht tijdens de finale zelf?
4: Nee, ik had het niet verwacht tijdens de finale zelf, omdat ik dacht van ja, dat gaat zo'n groot moment zijn. Dat gaat een beetje uit onze gedachten gaan, maar ja, blijkbaar niet.
1: Amai, Dieter, wat een verrassing. Maar wat had jij nu gedaan, stel dat jullie niet hadden gewonnen? Had je die dan nog even bewaard in je zak?
3: Ik had ze sowieso ten huwelijk gevraagd, maar misschien dan niet op die avond.
0: Nee.
3: Dus dan had ik hem terug stiekem moeten verstoppen ergens.
1: Maar jongens. Maar ik vind het nu wel grappig dat het niet de juiste maat is. Want heb jij gewoon een ring uitgekozen en dacht je, oh, dat past? Of,
3: Ja, ik dacht, het is een beetje afgevallen met was gemaakt. Dus ik pak een ring dat al iets groter is, moest zo terug wat bijkomen.
0: En zo meteen een stomp, die keer zie je in beeld ook.
1: Dat is echt een leer.
3: Ja.
1: Ik had het ook heel goed gevonden, moest je dat gedaan hebben met een rondelletje of zo.
3: Ja. Dat had ik misschien ook kunnen doen, dat is waar.
1: Ja. Guys, dikke merci dat wij jullie mochten bellen. De nieuwe inschrijvingen staan al open, zag ik. Hebben jullie een tip voor toekomstige deelnemers?
4: Gewoon vooral jezelf blijven en doen. Ja.
3: Gewoon doen. Niet twijfelen, maar doen.
1: Gewoon doen.
3: Ja. Voilà.
1: Geniet van jullie Forever Home en groetjes aan de kinderen daar.
3: Dankjewel.
1: Ja, de winnaar van Huis Gemaakt is bekend, maar de winnaar van de 10 top 500 nog niet. En misschien is dat wel deze 2017 voor jou. Sign of the Times. Stemmen op jouw favoriet via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: M&M 10 top 500. Volgende week op M&M.

0: Sign of the Times van Harry Styles. Wat een prachtig nummer. Els vindt dat ook, die soort. Ik heb op deze gestemd voor de Teens Top 500 op M&M volgende week. Want die is gewoon zo goed met een hartje erbij. Ze heeft gelijk, Els. Dank u, Els.
1: Straks iets over 8:30 mag je opnieuw punten geven aan Turbo van Everdrop. En omdat het kan, straks hoor je al de stiekeme ster uit die song, De Pitteman.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: De M&M Ochtendshow. M&M.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
7: Ho, ho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Gepland rondreis of spontane roadtrip. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
10: Oké, actie!
11: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Tot Spider-Man Brand New Day.
13: What is happening?
11: De beste familiefilms staan deze zomer.

0: I Adore You van Ugel.
1: Guys, ik moet het even hierover hebben.
2: En daarna, ja, ik had die afgegooid en toch, die had mijn pijl afgepakt, ja. Ze mijn pijl afpakt, flabber gehad.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, het is een legendarische quote uit onze Rate the Song van deze week. Dat is Turbo van Average Rob, en omdat het kan. Rob en Jasper die waren op een schone vrijdag bij Manu te gast om er alles over te vertellen. En zij hadden blijkbaar echt een personage voor ogen. En dat vonden ze in een meme.
4: Ja. Wat eigenlijk zo wat een personage in ons hoofd die paste bij het nummer. En dat was iemand zo die ja, zo wat leeft voor zijn scooter. Een petje draagt en in een jogging outfit is. Die leven echt voor elkaar. En dan opgezocht van, wie is dat eigenlijk? En wat heeft hij eigenlijk allemaal gedaan?
5: Eerste artikel van hem. Als je zijn naam in Google ingeeft.
4: Is een artikel over hij die gevlucht was van de politie. Dat er een soort van chase was met de politie.
5: Tijdens de nachtklok van corona.
4: Op een scooter.
6: Jawel,
4: ik zweer dit. Op een scooter.
5: Jamie, als je nu luistert.
4: Ja,
5: het nummer is eigenlijk dedicated.
7: Het is echt een eerbetoon.
1: Ja, het is een eerbetoon. En ik dacht, dat zou nu toch een beetje zonde zijn om dat hoofdpersonage zelf niet aan het woord te laten. Dus, goedemorgen Jamie.
8: Hallo.
1: Jamie, zeg, wat een surprise. Ineens ben jij dan zo wat de ster van Turbo.
8: Ja, zo'n beetje. Om het zo te zeggen wel, ja. Nee, was toch graag een verrassing.
1: Ja, dat zal wel zijn. Maar hoe heb je het eigenlijk zelf ontdekt?
8: Omdat een vriendin mij dat gestuurd had van, heb je uw filmpje gezien in dit liedje? Ja, en toen had ik het geluisterd en toen had ik het ontdekt van, oké. Ik vond het ook wel chic dat die mannen dat gebruikt hadden, want uiteindelijk zijn er duizenden filmpjes en ja. En ja. Toch kiezen ze jou uiteindelijk eruit, dus ik dacht, allee, ik vond dat wel fijn ook, natuurlijk.
1: Ja, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met jouw quote. Die is precies wel legendarisch, hè?
8: Ja, dat wel, ja. Dus, ja, het is redelijk oud wel. Ik was 15 jaar toen het eigenlijk het originele filmpje was. Dus, ja. Maar het is wel, ja, blijkbaar heel legendarisch, want er zijn er veel die dat toch gebruikt hebben toen.
1: Ja, ik had hem eerder al eens opgezocht. De quote van jou komt uit een nieuwsbericht waar er jongeren ruzie hadden met de buschauffeur. Wat was er toen eigenlijk gebeurd?
8: Ja, toen was ik nog best jong en ja. Ik heb van die zotte jaren en die jonge jaren. Ja, een beetje stout. Ik had het kwaad op de bus toen, ja. Verstand komt met de jaren, dus.
1: Ah, ja. Absoluut. Dus, ja. We weten dat je met de bus ging, maar heb je eigenlijk veel rondgesjeest met de scooter?
8: Ja, zeker. Ik heb lang een scooter gehad. Heel vaak gingen we wel op pad. Dus soms maakten we altijd een beetje onveilig, maar ja, dat in de jonge jaren. Dat ja. Is iedereen wel niet.
1: Ja, tuurlijk. Misschien even terug naar Turbo, de song. Hebben de boys eigenlijk niet stiekem even jouw toestemming gevraagd?
8: Nee, dat niet. Nee.
1: Nee,
8: maar ik heb wel contact met hun opgenomen en ik mag toch ook ja, met hun mee naar Sunrise en zo. Dus.
1: Oh, is het echt?
8: Ja, ik denk dat het toch dat wordt, maar ik mocht toch mee naar een festival met hun VIP en zo. Dus.
1: Wow. Zellig, dat wordt sowieso goed. Straks dan zit Turbo in onze Rate the Song. Wat vind je trouwens zelf van het nummer?
8: Mooi, ik vind het wel een goed nummer. Allee, het is niet origineel, want de jumptijd was vroeger en zij brengen toch de jumptijd toch al een beetje terug, dus ik vind het wel chic.
1: Oké, en welk punt op 10 geef je?
8: Ik vind het op 10 op 10 het nummer hoor. Ik vind het echt een goed nummer, dus. Het is echt een feestnummer ook, dus.
1: Dat is keigoed, daar gaan de boys blij mee zijn. Zeg, en ik moet het vragen, ben je nog steeds een kapoen zoals toen?
8: Nee. Ik heb nu een kindje, ik ben uw vader, dus ik werk hard voor mijn kleine man. Dus nee.
1: Oh, dat is goed. Zie, alles komt goed, hè. Af en toe gaat het leven een beetje turbo, maar alles komt goed.
8: Ja, dat wel. Ja, nu is het turbo voor het werk, voor mijn kleine man.
1: Dat is zeker, dat. Jamie, merci. Het is heel leuk om de inspiratie achter Turbo te leren kennen.
8: Ja, ik vond het ook leuk. Heel veel bedankt dat jullie toch met die kans kregen voor op de radio's te komen. Want ik luister eigenlijk al altijd als ik naar het werk ga naar jullie.
1: Amai, dat is heel tof. Dat doen we graag. Ja, we gaan jouw punt straks mee optellen voor Rate the Song. Dus nog eens dikke versie.
8: Ja, super. Dankjewel,
1: Marie. Bye bye.
8: Dankjewel, hè. Doei.
3: De M&M Ochtendshow. Met Sander.

0: Daar is Jamie op de radio. Sarah Jacob stuurt nog in de app van M&M. Jamie krijgt van mij ook een 10 op 10. Ja, straks de score van zijn song dan toch ook, hè? Komt er zo meteen aan, na het nieuws van 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, al meer dan 4 op de 10 kopers van een woning waren vorig jaar singles. Als ze het kunnen doen, dan doen ze dat vooral om de hoge huurprijzen te vermijden. En ze kiezen meestal een appartement in en rond de stad. Of voor een goede prijs gaan ze ook wel ietsje verder wonen. De meeste zijn trouwens tussen de 26 en de 30 jaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Je moet wel op elk moment nog kunnen ingrijpen en blijft ook nog altijd verantwoordelijk tijdens het rijden. En in Noord-Ierland waren er gisteravond opnieuw rellen in Belfast. De betogers die kwamen opnieuw op straat tegen migranten als reactie op een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling die nu in de cel zit. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten met zon en wolken en op de meeste plaatsen droog weer. Maar deze namiddag krijgen we een regenzone over ons heen van over Frankrijk. Het wordt dus stilaan zwaar bewolkt met regen. Goed voelbare westenwind en temperaturen rond 17 graden. Ook morgen zwaar bewolkt, regenachtig, niet al te warm. In het weekend wordt het stilaan droger.
0: Ah, dat weekend, hè.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden richting Antwerpen op de E313 van Verranst tot het knooppunt Antwerpen-Oost door een eerder ongeval. Je vertraagt daar 1,5 uur extra. Op de E34 van Oelegem tot Ranst is het 1,5 uur extra rekenen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst door een eerder ongeval 1 kwartier. Op de E17 tussen Kruisem en Deinzen door een ongeval op de linkerrijstrook 1,5 uur. Op de E19 tussen Brecht en Sint-Job door een ongeval met een vrachtwagen moet je over de pechstrook, beter gezegd, je vertraagt daar ook 1,5 uur.
4: M&M. Rate the song.
3: We leerden daarnet de inspiratiebron voor Turbo kennen. Jamie met zijn legendarische quote: als je aan mijn pad komt, dan flabbig. Hij deelde al 10 uit, maar nu is het al aan jou om een punt door te sturen in de app van M&M.
5: Ja, wat vind je van Turbo, van Everdrop en omdat het kan? Is het te stevig, niet stevig genoeg of net goed? Laat het weten via een berichtje en een score op 10 in de chat van de M&M-app.

0: Ja, Sander, waarom een 9,9 en niet gewoon een 10?
1: Ja, 9,9, omdat niemand is, alleen enkel iets is perfect eigenlijk, dat komt toch super dichtbij. Dus voilà, ja. Vandaar 9,9.
0: Zijn jij toevallig een leerkracht?
1: Nee.
2: Ah, oké.
0: Zeg, wat had je erbij geschreven in de app?
1: Ja, dat is voor mij is dat een beetje de jonge Tom Waas eigenlijk. Want ik volg die jongen al jaren eigenlijk en die heeft al zoveel uitdagingen gedaan. Net gewoon geknald. Ja, dat is voor mij de nieuwe Tom Waas eigenlijk, ja. Van de nieuwe generatie.
0: Ik snap de vergelijking volledig.
2: Wel steviger dan Dos Cervezas.
0: Ja. De standversie van Dos Cervezas. Brent vindt het ook helemaal top. Die stuurt een 100 op 10. Ja, zalig gewoon. Jens is meteen goed wakker. Stuurt een 10 op 10. Een 7 van Els. Een 10 van Bjorn. Een 10 van Youssef. Brent die stuurt ook een 20 door. Ik zie hier ook nog Doreen. Die stuurt een 3 op 10 voor mij. De beat is wel goed, maar dat Engels. Het is niet haar ding. En Wien die is gewoon jaloers op haar dochter. Die stuurt 9 op 10 door. Ja, die gaat naar Pennenzakkenrok. Die gaat het live daar zien. Dat gaat een dik feestje zijn. Oh. En Wien is dus jaloers dat hij er niet bij kan zijn. Ik ga alle punten eens optellen van M&M. En dan eindigt hij op een 9 op 10.
2: Oh, wow.
0: Ik zeg eindigt, want ja, Turbo is uitgespeeld. Heeft 10 keer hier meegegaan in Rate a Song. Dus dat wil zeggen dat straks een andere song een nieuwe kans krijgt na 12 uur bij Brahim om jouw score en punten. Maar moeilijk vandaag.
2: Ja?
0: Moeilijk. Punten geven straks, Brahim.
2: Ja.
0: Basically, ja. Nieuwe song straks.
2: Ja. Ja.
0: Punten geven, Brahim, na 12 uur.
2: Ja, zal. Wij gaan trouwens ook een soort van beoordelen zometeen. Want iedere donderdag gaan we met z'n drieën in een conclaaf over een ongeschreven levensregel die we mogelijk toevoegen aan ons grote magische boek der ongeschreven regels. Het ligt er alweer klaar, zijn. Maar het komt enkel in het boek te staan als we er onderling uit geraken natuurlijk. Dus heb jij een regel waar je zelf sowieso naar leeft en waarvan je denkt, misschien moet iedereen die gewoon beginnen toepassen? Deel hem nu in de app van M&M. Ik heb zelf ook een mini-suggestie. Auto's met overdadige voetbalversiering mogen we niet scheef bekijken als het WK bezig is.
0: Ah ja, ja.
2: Dat is belangrijk.
0: Maar niet zo maanden nadien.
2: Nee, nee, nee, nee, nee. Maar nu vind ik dat we dat respecteren.
0: Oké.
2: Dat is zo'n voorstelletje van mezelf. Maar heb je er zelf in? Laat maar weten.

0: We zijn wakker, hè.
1: Ik ga gewoon voor de Kega.
0: Zeker.
2: M&M. Rate the song.
3: Mario, die geeft het alleszins een dikke 10. Sander gaat voor een 9,9 op 10. Dat is heel specifiek.
0: Zijn ze van die mensen die zeggen, maar niks is perfect.

0: de M&M app. En maak kans op een duo-ticket. Vanaf morgen op M&M en op VRT Max.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. M&M.

0: Goedemorgen en welkom. Je bent net op tijd voor onze wekelijkse meeting.
1: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
2: Wauw!
0: Elke week proberen we samen het leven een beetje makkelijker te maken door een ongeschreven regel toch neer te schrijven. Van welke sociale onduidelijkheid krijg jij nu eens echt het vliegend scheid? We vragen het deze week aan luisteraar Esther uit Wingenen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, welke regel wil jij in het boek krijgen?
3: Ja, dat is redelijk direct. Hè. Je vraagt niet aan een vrouw of die zwanger is. Als je twijfelt, is het waarschijnlijk jouw zaak niet.
2: Oh, girl, ja!
0: Ja, we hebben heel even om erover te discussiëren, maar ik vermoed dat er niet veel discussie aan te pas komt. Sander, jij bent een man, ja? Jij hebt geen mening.
2: Ja, ik ben zwanger geweest. Dat is heel leuk als je zwanger bent, dus de vragen er eens naar. Maar als je twijfelt, don't do it.
0: Maar ja, het begint toch nooit.
2: Een vriendin van mij heeft gewoon een penske van nature. En die krijgt die vraag soms. En dat is zo niet leuk.
0: Ja, of
2: want
0: soms,
2: het is gênant voor iedereen.
0: Maar soms ook echt in een heel zware situatie. Stel bijvoorbeeld, iemand is een kindje verloren, maar is nog altijd, heeft nog altijd haar buikje bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Kan ook een heel pijnlijke vraag zijn. Ik heb zoiets van, als je niet zeker bent of dat je zaken zijn, vraag er niet naar.
2: Nee, vraag er gewoon niet
0: inderdaad
2: naar.
0: Nee. Esther, ik vind het goed. Ja. Is het omdat je zelf ervaring ermee hebt?
3: Ja, laatst in de fitness was er een man en die waarschuwde mij dat ik ging bevallen als ik zo hard liep.
4: Sorry voor alle mannen.
0: Het is goed dat je excuses aanbiedt, Sander.
2: Maar ja, vrouwen doen het ook soms, hè. Het is gewoon, niet cool. Niet cool, en het is bij deze afgeschaft.
4: Voilà. Ja, we schrijven het op in het boek.
0: Ja.
4: Wat was er weer de verwoording? Dus...
0: Je vraagt niet aan een vrouw of ze zwanger is.
4: Voilà.
0: Als je twijfelt, dus zijn het waarschijnlijk uw zaken niet. Voilà.
4: Ja, vond ik een goede toevoeging.
0: Ja, ja, vind ik echt tof. Merci Esther om dat door te sturen in de app van M&M. En door jou is er nu een extra regel toegevoegd.
2: Ik ben ook weer geïnspireerd. Ja. Ik heb zin om nog bij te voegen. Als je zelf een idee hebt, stuur door, hè. Stuur door.
4: Dit was alvast een makkelijke bevalling.
1: Is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders. M&M.

0: komt er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: The usual, zoals de voorbije dagen eigenlijk. Club Kautar, vanaf 4 uur met Kautar en Wannes. Ze horen eens bij fans van Mexico en Zuid-Afrika als voorbeschouwing van die eerste WK-match vanavond, hoe ze zich daarbij voelen. Je kan ook de volledige match volgen op VRT1 trouwens, op tv vanavond, maar dat is pas voor 9 uur. Dus je hoeft niks te missen van Blokradio, dat om 6 uur start op M&M. Dat is met Robin en Julie, alle blokkende studenten en ook met Steffi Merci vanavond. Ze komt langs en ik hoop voor Robin en Julie dat ze haar kaas mee heeft als bloksnack.
3: Ja, zou ik ook goed vinden. Trouwens, we hebben ook nog iets te melden. Morgen start hier het Werchter Boutique Weekend op M&M. Wat wil dat nu zeggen? Vanaf morgen, als jij iemand van de line-up hoort passeren op M&M, dan kan dat jouw tickets opleveren voor Werchter Boutique. Dat is 27 juni in het Festivalpark van Werchter. En die line-up, dat is dus onder andere Pitbull, Katy Perry en Pommelien Thijs. Als je morgen één van hen hoort, dan stuur je in de app Ik wil naar Werchter Boutique en dan kan je dus beloond worden met tickets. Vanaf morgen pas, nu nog niet. En ik zeg het nog eens expliciet, want hier is een deeltje van de line-up. Katy Perry.

0: favoriete hits van 2010. Stamina, mina, waka, waka, hey. Tot 2019. I'm the
1: bad guy. Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
0: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo!
4: Carlo!
5: Carlo!
3: Carlo! Carlo!
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
9: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is Yannick Aerts.
10: Tesla's mogen hier binnenkort zelf rijden. Na een lange testperiode in Nederland en ook ons land wordt België dan het vijfde land in Europa waar een zelfrijdende Tesla mag. Je moet wel als bestuurder nog altijd op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is wel niet bang dat er onveilige situaties zullen ontstaan. Integendeel, zegt ze.
11: We stellen vast op het Vlaamse wegennet als er ongevallen gebeuren dat dat voor meer dan 90% te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig. Die technologie zal ook een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
10: Meer dan de helft van de huizeneigenaars is bezorgd over het energieverbruik van hun woning. En toch komt er een renovatie er bij velen niet van. Reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto, die krijgen meestal voorrang. Renovatie belandt pas op de vierde plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van Belfius.
12: Als we dan gaan kijken naar het renoveren zelf, dan blijkt dat 3 op 10 al werken heeft uitgevoerd. 1 op 10 ermee bezig is. En dat 2 op 10 eigenlijk wel plannen in de toekomst heeft. En we merken dat er toch wel een verschil is tussen het plannen van een project en uiteindelijk realiseren. Onder andere budget zou een struikelblok kunnen zijn, maar vooral ook de techniciteit, vakmannen vinden en dergelijke.
10: Vanavond begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En Mexico mag als eerst voetballen tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Maar of die stad er helemaal klaar voor is, dat is nog de vraag. Want sinds vorige week zijn er daar hevige protesten. Vooral onderwijsvakbonden komen op straat voor hogere lonen en betere pensioenen. De betogers willen de toegangswegen naar het voetbalstadion afsluiten en ook grotere verkeerswegen blokkeren. Dat zegt correspondent Jan Albert Hosten.
13: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
10: En in de VS heeft de jonge atleet Jacoby Tarp het wereldrecord verbeterd op de 110 meter horde. Hij deed dat in 500ste van een seconde af van het vorige record uit 2012. En opvallend is dat Jacoby toch nog 20 jaar is en ook nog student. Hij liep het record ook tijdens de collegekampioenschappen waar atleten hun studies kunnen combineren met topsport. Het is nog zonnig en droog met wolken die stilaan erbij komen. En na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later op de dag komt de zon erdoor en dan 19 graden.

0: Haan, nood aan een energieboost. Ik heb een bij voor je in de vorm van Avicii en Sandro Cavazza. Without You, hey, en veel meer.
1: M&M.

Ja, Nico is ook aan het meeluisteren in de app van M&M. Merci voor deze tranen van goud. Topnummerke. Nee, Nico, jij merci om mee te luisteren. En nu te genieten van deze. Dit is Alicia Keys met No One.

schuldig. Ja, aan het meezingen hier, hè. Wat een schijf ook, hè. Alicia Keys met No One. Vrienden, heb je ook zo'n song waarbij je denkt van... Hé, als ik die hoor, dan word ik goed gezind. Ik kan hem ook van voor naar achter meezingen. Stuur die even door in de app van M&M. Want ik heb één song tekort in mijn playlist. Make Lives.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
3: Sunrise Festival.
4: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
3: Met onder andere...
4: Bankzitters.
3: Poef versus Lil Kleine.
4: Milking.
3: Antoon.

0: shopping.
1: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
2: Grevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Grevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Grevel. Leef beter. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.be.

Disco Lines in Tenace, No Broke Boys. Volgende week zondag 21 juni, ja, dan start de zomer officieel. Maar voor Jasmin Bosmans mag die net iets sneller starten, want... Ja, kwam binnen in de app van Eminem, onze Jasmin. Die zegt Summer Jam van die Underdog Project uit 2003, 2004. Dat moet het geweest zijn. Het is een nummer waar ik altijd zo gelukkig van word, stuurt ze. En dan voelt de zomer nog wat dichterbij.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ja, ik ook wel. I love al die berichten in de app van M&M. Sylvia die laat weten dat ze aan het poetsen is bij klanten thuis. Sylvia, ik heb iets klaarstaan voor jou waar dat poetsen mee zo voorbij gaat zijn, geloof me. Bon Jovi komt eraan, You Give Love a Bad Name.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

Heerlijk. Uit de ethisch niet kapot te krijgen, ook niet die Bon Jovi net. Zometeen Milky Mall, Crap en Just The Way You Are. In onze Maxime met Als Ik Voor Jou Kon Kiezen staat ook klaar. Maar eerst even naar de weg, daar is het, ja, de moeite. 237 kilometer file staat daar op dit moment. File rijden richting Antwerpen op de E313 in Hasselt-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. 15 minuten erbij, verder vanaf Massenhoven, 50 minuten extra. E34 van Oelegem tot Ranst, 15 minuten. A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook, 20 minuten erbij. E17 tussen Kruisem en Deinzen door een ongeval op de linkerrijstrook, 40 minuten. Maak een reddingsstrook daar, verder vanaf Kruibeke, 20 minuten. E19 tussen Brecht en Sint-Job door een ongeval met de vrachtwagen. Moet je daar over de pechstrook, 30 minuten vertraag je daar. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. De binnenring rond Brussel, daar verlies je dan weer zo'n 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een half uur file golven tussen Waterloo en Zaventem. Richting Brussel, A12 in Strombeek, daar is een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook, 15 minuten komt erbij. Op de E19 vanaf Peutie, 25 minuten. E40 vanaf Haasrode, 30 minuten. En op de E411 vanaf Jezusijk, 25 minuten extra. 15 minuten staat er op de N31 richting Zeebrugge in Sint-Andries door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder verlies je nergens meer dan zo'n 10 minuten.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: MNM. Repeat, doen we niet.
6: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op MNM.

Daar zijn Sarah en Celine heel blij mee met deze van One Day. Dit maakt mijn dag goed in de app van M&M, kijk. Mooi, mooi, mooi. Ja, Cindy is op weg naar Hasselt in de file, maar dan toch even gaan shoppen. Ja, plezant en wat koffie tussendoor. Geniet ervan, ook nu van Anima.

0: Vega, Relax Take It Easy. Naast Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry staat hij ook op Werchter Boutique binnenkort. En
1: relax.
0: Ja, relax, maar luister vooral heel aandachtig. Morgen, vrijdag, zaterdag, zondag, het hele weekend door kan je tickets winnen voor Werchter Boutique hier op M&M. Zometeen Goldband, noodgeval. Eerst deze Dive Into Me van A-Log en Khalid.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Goedemorgen, het is 10 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Yannick Aerts.
6: Renoveren staat niet bovenaan op ons to-do-lijstje. En toch maken meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de bank Belfius. We investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. En renovatie komt pas op de vierde plek. We vinden het vaak te duur en te complex. En comfort gaat ook nog voor op energiezuinigheid, zegt Belfius.
7: De nummer één, dan is het toch dat comfort. Dan is het toch die badkamer, die nieuwe badkamer die eruit komt. Op nummer twee staan de schilderwerken en behang. Dus het opfrissen van de woning. En op nummer drie de keuken. En pas op de volgende plaatsen komen dan de meer structurele, energiegerelateerde investeringen. En daar vinden we heel hoog alles wat met dakwerken te maken heeft. En dakisolatie en nieuwramen en deuren.
6: 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een zeldzame of complexe vorm van kanker. Maar de zorg voor die patiënten verschilt te sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Kom op tegen kanker en ook 30 andere organisaties vragen daarom in een open brief om expertisecentra voor die zeldzame en complexe kankers op te richten. Dat schrijft De Morgen. Die centra die moeten dan samenwerken met het ziekenhuis van de patiënt. En dat vindt ook kankerexpert Willem Liebaert.
8: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde de technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
6: Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. Professor Koen van Laren vergelijkt het een beetje met een eerste keer een bril opzetten. Plots zie je zoveel meer, zegt hij.
9: Dit maakt dat wij heel kleine structuren die tot nu toe onzichtbaar waren, kunnen in beeld brengen. Helemaal diep in de hersenen, ook in de hersenstam, zelfs kernen in het ruggenmerg. Maar ook heel kleine hersentumoren, die kunnen wij nu in beeld brengen. Zodanig dat wat we niet zagen op klassieke scanners nu gemeten kan worden en de neurochirurg ook kan ingrijpen.
6: Het is nu nog droog en zonnig met straks stilaan meer wolken en na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor en dan halen we 19 graden. M&M.
4: Ja, we gaan een feestje bouwen en al een beetje uitkijken naar Tomorrowland. Want eindelijk staat hier, Calvin Harris komt eraan, samen met Rihanna nu.

0: zon.
1: Ja, vrienden, morgen. Hey, dat is dan weer vrijdag 12 juni. Zeer benieuwd of jij morgen iets te vieren hebt in de vorm van een verjaardag. Ben jij morgen jarig? Of ken je iemand die morgen, ja, absoluut zijn verjaardag moet vieren op vrijdag 12 juni? Laat dat van je horen in de app van M&M, want de vrienden van de ochtendshow die zijn weer op zoek naar één iemand die ze blij kunnen maken met een cadeautje. Morgen jarig? Laat van je horen in de app van M&M. En dit is Lenny Kravitz.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: vind je bij Wol?
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Oké, actie!
9: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Tot Spider-Man Brand New Day.
11: What is happening?

tandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: Save Your Tears. The Weeknd. Zeg, heb jij al gestemd?
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, en daarmee is alles gezegd. De M&M 10 top 500 volgende week, vrienden. Dan gaan we er hem in knallen hier op M&M. Maar daarvoor hebben we jou nodig. Jij moet nog even je stem uitbrengen. Je drie favoriete songs ergens tussen 2010 tot 2019. Als je het weet, ga even snel naar VRT Max, het M&M kanaal. En doe net zoals onze friend Tine Peters. Goedemorgen, Tine.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Daar is ze, want ook jij hebt meegestemd met heel wat andere mooie luisteraars al. Ik zie jouw top 3 staan en er springt mij eentje onmiddellijk in het oog. En dat is Dimitri Vegas, Like Mike, met U met Oskan en De Ham. Dikke schijf, jou, 2015, Tine. Vertel.
3: Ja, echt zo'n zalig liedje. Als je dan op Tomorrowland staat en je staat aan de mainstage en ze beginnen met dat liedje en heel de wei humt mee, echt geweldig.
0: Ja, ik vind het helemaal geweldig, Tine. Ik kan er alleen niet over meespreken. Ik ben er nog nooit helaas geraakt, laat staan binnen geraakt, want dat is wel iets hè, met tickets en zo. Ja. Maar jij dus wel, Tine, dat is de max. Vertel.
3: Ja, een paar keren. Deze jaar helaas geen ticket.
0: Oké.
3: Okay. Maar ik ben al een paar keer geweest. Echt de moeite. Zeker op je bucketlist zetten.
0: Ah, wel, maar het staat van boven. Vertel, neem me even mee, Tine. Als je dan dat terrein oploopt, wat is de moeite? Wat moet je absoluut eerst gaan doen? Naar welk podium moet je gaan rennen? Dat soort dingen.
3: Eigenlijk allemaal. Die zijn allemaal zo mooi. Maar mijn persoonlijke favoriet is de library.
0: Echt,
3: zo mooi. En ook de sfeer dat daar hangt. En iedereen hangt altijd vol glitter en zo. En denk je dat flashy outfit. En dat zo echt, je kunt all-out gaan en je bent nog niet.
0: Ja.
3: Het flamboyantste.
0: Crazy. Ik zie altijd ook wel de beelden op de socials. Hè. Net zoals heel veel mensen die aan de zijlijn net geen ticket hebben gescoord. Die mee kunnen genieten van achter de schermen dan. Allee, van achter onze smartphone. Maar in elk geval, Tine, leuk joh. Ik hou van die goede vibes die je hier los door onze radio aan het sturen bent. We gaan dat doen samen met jou even terug naar de teens. Want heb jij nog leuke herinneringen aan de teens? Als je zo denkt tussen 2010 tot 2019.
3: Toen ben ik onderaan bij mijn ouders in een zaak gestapt die ik nu heb overgenomen.
0: Wow.
3: Dus ik ben al 10 jaar minstens aan het werk.
0: Bam, dus je hebt de teens doorstroomd door te werken eigenlijk, zeg maar. Hè? Goed, hè?
3: Ja, werken en op vakantie gaan. Hè.
0: Dat ook. En veel concerten gaan checken, waaronder ook Tomorrowland. Geweldig. Tine, we gaan samen met jou Tomorrowland toch een klein beetje beleven. En mocht je nog niet hebben gestemd, doe net zoals Tine. En ga even snel stemmen via VRT Max, het M&M-kanaal, want we need you. Merci, Tine. Fijne dag daar, hè. Yo.
3: Dankjewel.
1: M&M 10 top 500.
2: Volgende week op M&M.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
5: M&M Live.

Sterren. Yesterday. Today, tomorrow. Natasha Bedingfield, die komt eraan met These Words. En de vriend die op Pukkelpop staat, Somber, krijg je met de Homewrecker. Eerst naar de weg, Antwerpse ring daar. Kwartiertje erbij, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel, 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek. Buitenring rond Brussel ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring een kwartier tussen Wemmel en Vilvoorde. En elders alleen nog wat lichte vertragingen.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
6: M&M, repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit...

Chasing Paradise. Kygo in One Republic. Ik zie in de app van M&M dat er hard wordt gewerkt, maar ik ben vooral ook erg benieuwd waar ergens. Waar ben jij aan het werk? Wat ben je aan het doen? En waar ben jij vooral aan het meegenieten van M&M? Laat weten of nog leuker, laat zien met een foto in de app van M&M.

Delirium met Silence. Onze Nico, die is in stilte vertrokken om 4 uur deze morgen al. Vuilnisophaler laat hij weten in de app van M&M. Niks dan respect voor jou en je collega's, Nico. Goed bezig daar. Maar er wordt echt nog meer hard gewerkt. Ook bij Olivier van Donning. Ja. Mooi, die is chocolade aan het maken, zie ik. Axel is een badkamer aan het renoveren. En Delphine is aan het poetsen als poetshulp bij een klantje in de badkamer. Hey, dat blinkt daar al. Dit is Shaboozey.

0: is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Excel hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Imoscoop!
15: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
13: Och, jongen.
12: Is wel een meld, hè.
16: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Imoscoop, mam!
18: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
19: Goedemorgen, het is 11 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Dit is Yannick Aerts.
21: Renoveren staat niet bovenaan op ons to-do-lijstje. En toch maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit het onderzoek van Belvius. We investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. En renovatie komt pas op de vierde plaats. Het is ons vaak te complex en ook ons budget speelt mee, zegt Belvius.
22: Er zijn mensen die echt niet over de financiële middelen beschikken, die gaan gewoon niet starten. Degene die aangeven van we vinden het te duur, daar vinden we een grote groep in terug die wel degelijk de middelen heeft, maar die bijvoorbeeld niet overtuigd is van het rendement. Ik geef een voorbeeld als het gaat over energierenovaties. De warmtepomp, hoge financieringskost, loont dat wel de moeite.
21: Evenweg Geldersanden in de Antwerpse Kempen is een hevige brand mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit. Twee mensen die er vlakbij wonen kunnen nog altijd niet terug naar huis omdat ze te veel rookschade hebben. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand is gesticht. Twee verdachten zijn opgepakt. Het zijn mannen van 44 en 45 jaar. En het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. De scanner is veel tot 20 keer scherper dan een gewone en daardoor kunnen dokters tot in de hersenstam kijken. Dat zegt professor Koen van der Laren van het UZ Leuven.
23: Tot nu toe was die dus ontoegankelijk, maar nu kunnen we naar die kernen kijken die in het beginstadium van de ziekte worden aangetast. En dat zijn kernen die niet alleen de bewegingstoornis of de geheugenstoornis mee veroorzaken, maar dat zijn ook kernen die zorgen voor bijvoorbeeld slaapstoornissen, depressie, maar ook bijvoorbeeld lusteloosheid.
21: Ja, voor patiënten kan dat wel echt een groot verschil maken, omdat artsen daardoor sneller iets kunnen doen. Het is nog droog en zonnig, maar later vandaag meer wolken. En na de middag vallen er opnieuw buien bij zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor en dan halen we zo'n 19 graden.

Turn the lights off. Is geen goed idee bij het werk van ons chefke uit Ronse. Want die is in Ronse op dit moment trouwens. Een trap aan het zandstralen. Alle licht kan daar gebruikt worden. Jensen zit volgens mij aan de haven van Antwerpen. En Lotte Joosten is de Malteser aan het knippen. I love my job. Veel succes. En die job gaat vooruit gaan nu. Met Pink, dit is Try. Hey,

0: Morgen.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Ja, goede meter!
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
6: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

David Guetta, Galantis in 5 Seconds of Summer. Lighter. Zometeen Travis McCoy en Bruno Mars en Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst naar Antwerpen, daar komt er ruim een half uur bij. File daar op de E17 vanaf de parkeertrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring een half uur vertraag je daar richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defecte bus. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook 10 minuten extra op de E34 richting Eindhoven in Reti. Daar werken daar en daar moet het verkeer over één rijstrook. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En elders alleen nog kleine vertragingen.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor 2 pakken. Lidl.

Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistraal.

0: Stralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Kessie, keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
3: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. M&M. Repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

0: Nobody. Nobody's Wife van Anouk. Yo, uit de 90s. De song waarmee het voor Anouk allemaal begon. Het blijft ook zo goed. Hey. Dat is ook goed. Net terug van de bachelorproefverdelingen. Ze biedt vieren met een goede pizza, zegt Sophie. Ik zou dat ook doen. Geniet er vandaar.
1: Hi,

0: You. Justin Bieber en DJ Snake. Ik zie ook dat er hard gewerkt wordt aan de haven in Antwerpen, vrienden. Veel succes daar in de app van M&M en aan de haven natuurlijk. Joel Corey komt eraan. Eerste nieuwste van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19,990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Reel, goedemiddag. Het is 12 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Nicky van Driessen.
8: Een vermoedelijke Russische spion is veroordeeld. De rechtbank in Brussel heeft twee Russische zakenmannen veroordeeld voor het illegaal uitvoeren van militair materiaal naar Rusland. De vader en zoon vervalsten documenten om onder meer explosiedetectoren vanuit België te exporteren. Volgens de rechtbank werd dat materiaal gebruikt om wapens te maken voor de oorlog in Oekraïne. De vader krijgt 5 jaar cel, de zoon 6 jaar. De vader zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendienst. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. De combi zou met zwaailichten onderweg geweest zijn en haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in, maar die liet net een voetganger oversteken. De combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een man van 23. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Wechelderzande in de Antwerpse Kempen is een hevige brand mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit. Twee mensen die vlakbij wonen kunnen nog altijd niet terug naar huis omdat ze te veel rookschade hebben. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand gesticht is. Twee verdachten zijn opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Aan de openingsceremonie en de eerste wedstrijd op het WK voetbal vanavond in het imposante Aztekenstadion in Mexico werkt ook een Belg mee. Leonard Baltazar is er verantwoordelijk voor alle camera's. Hij is al bijna een maand ter plaatse. En dat is nodig, want werken in een ouder stadion is niet altijd eenvoudig.
9: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
8: In de openingsmatch vanavond voetbalt gastland Mexico tegen Zuid-Afrika, waar nog een Belg, Hugo Broos, de trainer is. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het wel droger en halen we tot 20 graden.
7: M&M.
6: En we duiken op deze manier weer samen jouw donderdagmiddag in met voor jou misschien een lunch, smakelijk, maar vooral met een bak muziek.
7: M&M.

0: Ultra met Another Talk To You. Ja, Let Me Talk To You. Pak de M&M app er even bij, onze Average Rob. En omdat het kan, zijn volledig uitgespeeld. Dus tijd voor een nieuwe.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, dit keer met de vriend die vorige maand nog The Voice van Vlaanderen won. De enige finalist trouwens uit team Koen. Bas Serra. All Because Of You is... waanzinnig debuutsingle voor de 18-jarige singer-songwriter Tine. Die trouwens ook meteen in thuisstad Tine mag gaan aantreden bij Suikerrock Festival deze zomer. Dus dat wordt de max. Crazy, hè? Goed. Maar vooral zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Want jij hebt het hier voor het zeggen. Moet hij meer of minder te horen zijn op M&M? Geef punten op 10 in de app van M&M en laat je ongezouten mening achter als je All Because Of You hoort van Bas Serra. Nu...
1: Rate the song.

Heb je gedaan in de app van Immerin. We blijven nog steeds binnenkomen. Dankjewel daarvoor. Even kijken. Goeie song. Deze mag veel meer gedraaid worden, zegt Nathalie. Ook Daan is fan. 7 op 10. Van mij krijgt hij een 8, stuurt Kelly. Ik wil deze ook echt meer horen. Roberto en Josian zijn nog niet helemaal overtuigd. Maar Helene, die zegt dan weer 11 op 10. Kei mooi lied. Ook Roel gaat voor de volle 10 op 10. Net zoals Jana, die zegt dat ze het prachtig vindt. 8 op 10. Daarvoor gaat Thibaut. Echt een prachtig nummer. Moet je echt veel meer kunnen horen op M&M. Hij wordt gesmaakt. En terecht. Eentje van bij ons. Dubbel en dik trots dan. Hè. Bas Serra, All Because of You. Als we dat hier op een hoop gooien. Ja, toch een mooie 7,5 op 10. En dat is mooi. Dat is goed. Dat is goed om door te kunnen gaan naar een nieuwe ronde in Rate the Song. En dat allemaal dankzij jou. Nu samen naar de 80's. Dat is nooit slecht.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: dat weet je nu al. Dat gaat waanzin worden volgend weekend. Niet dit weekend, maar volgende week dus. Werchter Boutique. Het gaat crazy zijn, jongens. Zaterdag 27 juni. En jij, je kan er zomaar bij zijn. Ja, op onze kosten. Dan moet je wel echt morgen zeer aandachtig luisteren. Want hoor je Katy Perry, Pommelien Thijs of Pitbull? Van 's morgens tot 's avonds goed blijven luisteren. Dus hoor je ze, dan stuur je... Ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Stuur er dan ook meteen je telefoonnummer bij. Dan ben je zeker dat jij misschien wel opgebeld kan worden. En dat je op onze kosten gewoon toch naar Werchter Boutique gaat. Om dus Katy Perry onder andere te gaan bewonderen. Vanaf morgen, vrienden. Ja, en zometeen allemaal opwarmen met Hot and Cold.
1: Luister vanaf morgen. En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

hele goede middag. 1:01 en naar Antwerpen is het 3 kwartier file rijden op de E17 tussen Sint-Niklaas en het parkeerterrein in Kruibeke. Daar blijft de rechterrijstrook afgesloten na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring dan 25 minuten vertraging richting Nederland tussen Sint-Anna in Kroever en Berchem. Op de E34 richting Eindhoven is voorbij reet hier vanaf vandaag maar 1 rijstrook beschikbaar door te werken. En voor de rest...

0: That it's true. I'm still in love with you.
1: I hate that it's true. Hey, we zitten officieel al over de helft van de week. Dat is al dichter bij het weekend. Hè. Dus dat is al goed nieuws voor iedereen die nu aan het werken is. En ziet dat de rest van zijn collega's daar een dipje heeft. Ga misschien eens een koffie halen of zo. Dat is altijd gezellig. En dan kan je beginnen nadenken over wat je allemaal dit weekend gaat doen. Dat is toch fijn, hè? Hier, goede muziek. En zo meteen Clouseau uiteraard.

0: favoriete hits van 2010. Tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
0: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immo's Koopman.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Guetta met Save Me Tonight. We hebben een leuk berichtje van Joppe Opzomer. Die zegt, Clouseau van daarnet, dat zorgt toch altijd voor een leuke sfeer aan de koffiebrander. Fijne dag gewenst aan iedereen. Maar van jou ook, Joppe. Ik vind dat ook. En ze komen trouwens naar Suikerrock, hè, 9 augustus. Samen met Suzanne Freek, Aaron Blommaert, Snelle en nog heel wat anderen. Wat een top line-up toch. En er zijn nog ticketjes.

Perfect Strangers van Jonas Blue. Hij heeft ook wel verschillende hits gescoord natuurlijk. In de teens, onder andere deze. Ook die Fast Car, weet je dat nog? Die herwerking van Tracy Chapman. Dus misschien ook wel een goeie om voor te stemmen voor jouw teens top 500. Dat doen we volgende week, van woensdag tot en met vrijdag. Leuk, hè? Nico en Broeks, die stuurt hier nog. Goedemiddag, Anke. Ik ben bijna klaar met werken. Ik ben wel al van 4 uur deze ochtend bezig. Maar zeg, respect. Veel plezier daar, Nico.

0: tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Hele goedemiddag, het is 1 uur
6: 14 nieuws
5: met Nicky van Driessen.
7: De politie heeft een voetganger aangereden op een zebrapad. In Antwerpen haalde deze voormiddag een politiecombi op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in, maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon de man van 23 niet meer ontwijken. Hij is niet in levensgevaar, maar wel gewond naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort het parket.
8: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
7: Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een soort gelijk ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 jaar zwaar gewond. De rechtbank in Brussel heeft 2 Russische zakenmannen veroordeeld voor het illegaal uitvoeren van militair materiaal naar Rusland. De vader en zoon vervalsten documenten om onder meer explosiedetectoren vanuit België te exporteren. Volgens de rechtbank werd dat materiaal gebruikt om wapens te maken voor de oorlog in Oekraïne. De vader krijgt 5 jaar cel, de zoon 6 jaar. De vader zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendienst. Eind vorig jaar waren wereldwijd zo'n 117,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste aantal op 10 jaar tijd, vooral omdat miljoenen mensen terugkeerden naar hun thuisland, onder meer in Afghanistan, Congo, Sudan en Syrië. Maar de Verenigde Naties waarschuwen wel dat veel van die terugkeer gebeurde terwijl het daar nog niet echt veilig is. Tegelijk blijven nieuwe oorlogen en conflicten voor extra vluchtelingen zorgen. En Serena Williams zal niet meer tennissen op het toernooi van Queens. Haar dubbelpartner Victoria Mboko is geblesseerd en moet opgeven, net voor de tweede ronde. Daardoor kan dus ook Serena niet verder tennissen. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd op Queens bij de comeback van Serena Williams na 4 jaar. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. Na de middag wordt het dan droger en halen we tot 20 graden.

Turnhout nu heel blij gemaakt. Want die vroeg zich, Anke, wil je alsjeblieft iets spelen van Harry Styles uit zijn recente album? Dat zou mijn werkdag zoveel vlotter laten verlopen. Wel, Sarah, voilà, bij deze American Girls van Harry Styles heeft hij ook keiluid meegezongen daar op het werk. Succes aan de collega's daar van Sarah. Maar, vanaf morgen staat hij trouwens in het Wembley Stadion, Harry Styles. En er zijn ook nog tickets. Je kan echt al wel voor £60 Harry Styles gaan zien daar. Dus misschien een ideetje als je hem nog eens live wil zien.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Mannetjes.
5: Vader.
4: Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
13: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
14: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
15: Kia, movement that inspires.
14: Voorwaarden op kia.be.

0: die iets gaat doen. En heb je misschien nu nog niet gestemd op de Teens 500? Wel, dan is dit misschien wel my call to action voor jou. Want het is zoveel leuker als die lijst gebaseerd is op jouw voorkeuren. En hoe meer stemmen, hoe meer die lijst echt van jou is natuurlijk. Dus dat gaan we volgende week doen. De beste songs uit 2010 tot 2019. En iemand die dat wel goed heeft begrepen om te stemmen is Jerbe van Kwaasbergen. 16 jaar. Dag Jerbe.
1: Goedemiddag Hanke.
0: Zeg, veel jongens en meisjes van jouw leeftijd die zijn nu vol een bak aan het studeren, maar jij hebt gelukkig geen examens. Hoe komt dat?
1: Nee, dat klopt. Dat is dan ook een BSOD op het Schapsinstituut in Wateren. Dus
0: ja. Ja, dus daar heb je geen examens. Je studeert daarvoor bouw. Wat leer je dan zo allemaal? Kan je zo eens wat praktische voorbeelden geven van jouw lessen?
1: We krijgen les van meneer Van Glabeke en die geeft ons metsen, pleisteren, vloeren, zo'n beetje van alles eigenlijk.
0: Oh my god, jij kan gewoon een eigen huis bouwen later. Hoe zou dat eruit zien dan als jij jouw eigen droomwoning zou bouwen?
1: Zo groot mogelijk.
0: Goed antwoord. Zeg hier, jij hebt vooral gestemd op een hele goede dance classic. Hè? David Guetta en Sia met Titanium, waarom die?
1: Ja, ik ben zelf ook DJ en ik draai soms op kleinschalige feestjes en daar gaan de mensen soms ook op los.
0: Wauw, hoe cool is dat? Wat is het coolste feestje waar je al ooit hebt gespeeld, Jerbe?
1: Op mijn internaat doen ze soms evenementen zoals een run of een open dag en daar draai ik dan soms.
0: Wow, en dan als die Titanium opkomt van David Guetta en Sia, dan gaat heel het publiek los.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, dat is keigoed. Misschien moet je al even doen alsof je nu DJ bent, Jerbe. En je gaat die song keihard ophypen voor het publiek. Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, kijk, de volgende song is David Guetta en Titanium. Kijk, ja.
0: Hey, voilà. M&M Teens top 500. Merci, Jerbe.
2: Volgende week

drive safe, dan gebeuren er zo min mogelijk ongevallen. Want er zijn wel een paar problemen naar Antwerpen. Een half uur file op de E17 van Fort Kruipeke. Ja, en dan vooral de Antwerpse ring is daar bijna 2 uur file richting Nederland. Tussen Sint-Annelink-Roever en Merksem. Daar zijn de rechter- en de middenrijstrook dicht door een ongeval. Richting Gent een kwartiertje erbij, ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dan nog op de E34 is er door werken 10 minuten file richting Eindhoven voorbij Reti. Vanaf vandaag is daar maar 1 rijstrook beschikbaar. En voor de rest enkel lichte vertragingen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: M&M Live.

0: Stiller komt naar België.
1: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Vorst Nationaal. So give me all of you in
0: exchange for me. Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be.

0: Want om 9 uur onze tijd gaat het echt wel van start gaan. Dan speelt Mexico tegen Zuid-Afrika de eerste wedstrijd. En vanochtend dan, werd hij daar al een klein beetje op voorbereid dankzij de M&M Ochtendshow. Want ze belde met Gilles Mbeabea van de voetbalpodcast, liever Coolcast. Ja, en die gaat proberen om elke wedstrijd van het WK te volgen.
1: Ik ga het proberen, ja. Het zijn er 104 op een 40-tal dagen ongeveer. Dus dat wordt een hele intense week, maar het voordeel is misschien dat het 's nachts is. Dus ik ben daar niemands planning mee aan het verstoren.
0: Ja, dus hij gaat waarschijnlijk ook nog wel in de ochtendshow een paar keer verslag uitbrengen natuurlijk, hè, van al die wedstrijden. En jou een beetje op de hoogte houden. Bijvoorbeeld over vanavond dan Mexico tegen Zuid-Afrika. Dit is wat je daarover moet weten.
1: Wat we moeten weten is dat de openingswedstrijd in Mexico wordt gespeeld. Die spelen ze tegen Zuid-Afrika. Dat is toevallig dezelfde openingswedstrijd als in 2010, toen Zuid-Afrika in eigen huis tegen Mexico speelde. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, dus er is een Belg aanwezig op die openingswedstrijd, dat is Hugo Broos. En de wedstrijd is in het Aztekenstadion, dat is echt een voetbaltempel, dat is een gigantisch stadion in Mexico, waar dat, ja, al historische wedstrijden hebben plaatsgevonden. Pelé heeft daar gespeeld, Maradona heeft daar gespeeld, daar zijn al WK's gespeeld. Dus dat gaat echt wel een voetbalfeest zijn, dat kan beginnen daar.
0: Een voetbalfeest, dat is mooi samengevat. Ja, ik stel voor dat we nu alvast dat feest inzetten, met dankzij het officiële WK-lied van Shakira en Burna Boy.

0: Ik denk dat we die Tinder nu wel genoeg gezien hebben. Wat een weer is het toch, hè? Het regen, dan weer zon, dan onweer ineens. Het mag terug gedaan zijn, ja. Hey, vanaf zondag wordt het wel terug beter, gelukkig. Jelle die stuurt hier ook nog hier bij de Brico in Sint-Job. Zijn we ook volledig klaar voor het WK. Heel de toog en de kassa zijn er versierd met Belgische vlaggetjes. Was wel leuk. Hey, alles over het WK kan je trouwens ook volgen via sporza.be. Nu heb ik voor jou de nummer 1 uit de M&M50. Wil je dat zo houden, kan je nog meestemmen via de app van VRT Max.
1: Magnetic van De Pausa staat op nummer 1 in de M&M50.
2: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M50
1: via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 5.

0: Sophie van Driessen.
1: De politie heeft een voetganger aangereden. In Antwerpen heeft een politiecombi een man van 23 aangereden op een zebrapad. Hij is niet in levensgevaar, maar wel gewond naar het ziekenhuis gebracht. De combi haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in, maar die liet net de voetganger oversteken. Je hoort het parket.
2: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
1: Nog maar een maand geleden raakte een jongen van 6 gewond in Antwerpen bij een soort gelijk ongeval met een politiecombi. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie van vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is enorm. Een dragende muur is verplaatst. De brandweer kon het gebouw net op tijd stutten, zodat het huis niet instortte. De bewoners worden momenteel opgevangen bij familie. Volgens de branddeskundigen van het parket was de explosie toevallig. Bedrijven tonen nog weinig interesse in de hogere kilometervergoeding voor werknemers. De federale regering besliste dat werkgevers die vergoeding tijdelijk met maximaal 10 cent per kilometer kunnen verhogen. De overheid betaalt dan een groot deel later terug via een belastingvoordeel. Maar volgens HR-dienstverlener Atentia maken voorlopig weinig werkgevers gebruik van die maatregel.
3: Amper 4% van onze klanten heeft ons gecontacteerd omdat ze die verhoogde kilometervergoeding willen invoeren. Nu dus ook nog pas maandag in Staatsblad verschenen, dus dat kan nog wel een stukje toenemen, maar we verwachten toch niet dat dat echt massaal ingevoerd zal worden.
1: En Serena Williams zal niet meer tennissen op het toernooi van Queens. Haar dubbelpartner Victoria Mboko is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. En daardoor kan dus ook Serena niet verder tennissen. Eerder won het duo wel al de eerste ronde bij de comeback van Williams, die 4 jaar geleden officieel afscheid nam van het tennis. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met periode van regen. Na de middag wordt het wel wat droger en halen we tot 20 graden. M&M.
0: Wat ben jij op dit moment aan het studeren? Laat het eens even.

van Gordo. Ja, ik lees hier toch wel wiskunde, psychologie, geschiedenis. Ja, veel vakken die hier de revue passeren. En Manuel die is dan weer niet aan het studeren, wel aan het sorteren. Dat is ook een goeie. Allemaal Lego-blokjes daar in de juiste bak aan het doen. Moet ook gebeuren natuurlijk. Hey, als jij ook aan het blokken bent, geen nood. M&M is er voor jou om natuurlijk jou te steunen. Met M&M Blokradio doen we dat elke avond van 6 tot 9 met Robin en Julie. Vandaag alweer de laatste van de week. Maar gisteren was wel plezant. Dan was Toby Alderweireld te gast. Die ook wel een goede student was en zo. Dus dat moet je zeker maar even terug herbeluisteren als je dat wil horen. En vanavond ook een leuke gast. Dan komt Steffi Mercier langs. Heel benieuwd hoe dat die het gedaan heeft in haar schooltijd. Dat die een beetje de primus was van de klas. Of toch soms haar voeten eraan veegde. Ja, moet je maar eens checken. Vanavond dus vanaf 6 uur met Robin en Julie.

0: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting.
7: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5.
9: Oh, wauw!
8: En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging. Technologie.
10: Vaarwel, speelgoed.
8: Ontdek Toy Story 5 vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Black Friday van Riton. Bijna vrijdag dan toch. En al uitkijken naar volgende week, dan komt de nieuwe Toy Story 5 film uit. Heel benieuwd naar. Ik heb er al veel goede dingen over gehoord. De trailer ziet er ook al heel goed uit. Dus zeer benieuwd naar. En natuurlijk de soundtrack ervan. Die is ook top, hè. Ook big hit deze week. Taylor Swift zometeen na All City.

toch een zalige soundtrack van Toy Story 5. Toen is Taylor Swift, maar je daar knew it, I knew you. Naar Antwerpen is het nu nog zo'n 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. Ook een kwartiertje op de E34 vanaf Melcelen. En ook op de E19 van voor Kleine Bareel. Dan op de Antwerpse ring is er 40 minuten file richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Deurne. Richting Gent nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Stabroek nog 20 minuten bumperen tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel op de R2. Op de E40 dan richting kust is de weg vrijgemaakt. Iets voor Merelbeke. De file die is daar ook aan het oplossen. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. En voor de rest enkel lichte vertragingen.

0: Jonas Brothers. I'm a sucker for met you. Sucker. Mike en
1: ik ben Pommelien Thijs.
2: M&M stuurt jou naar Pommelien Thijs.
0: Ja jongens, we kunnen het niet genoeg zeggen. Vanaf morgen maak je kans om naar Werchter Boutique te gaan dankzij M&M. Het festival dat op 27 juni plaatsvindt met de zotste line-up van heel de zomer. Met zowel Pitbull, Katy Perry als Pommelien Thijs. En nog heel wat...
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor

0: tactiek in de M&M-app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf morgen op M&M
1: en op VRT Max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Sunrise Festival.
0: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
8: Met onder andere...
0: Bankzitters.
8: Boef versus Lil Kleine.
0: Lil King.
8: Anton.
0: Kraantje Papi.
8: Eli Oaks.
0: Phantasm.
8: En vele anderen. Sunrise Festival.
0: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
8: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Nou ja, altijd goed, hè. Queen and don't stop me now. Ik lees hier nog Katrien, die is economie aan het studeren. Heel veel succes daar. Zo meteen met Bebe Rexha en Faithless. Eerst deze Gracie Abrams.

Wat een goede remake, zeg. Ja, ik ben fan. Bibi Rexha en Faithless. Oh, een nieuwe song waarvan ik echt waar hoop dat die hoog gaat staan in de Teens Top 500. Want ik heb het al zo vaak meegezongen in de auto, in de douche, zelf al aan de piano. Het is echt wel een classic van Lady Gaga. Always remember us this way. Misschien kan je er ook

0: bellen. Kom je niet weg in uw bel.
1: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Mannetjes, vader. Bombie is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
0: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour, op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
9: Goedemiddag, het is 3:00.
10: 14 nieuws.
9: Met Nikki van Driessen.
11: Er was een zware ontploffing in een kinderkamer. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie de voorbije nacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is wel groot, zegt de brandweer.
12: Door de klap waren twee ramen van op de eerste verdieping uitgeblazen en werd er zelf een voertuig licht beschadigd. De voorgevel was door die klap naar buiten geduwd, als ook het dak die lichte schade heeft opgelopen door de drukopbouw. Bij aankomst hadden de bewoners het pandal verlaten en bleven als bij wonder ongedeerd.
11: Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Volgens het parket gaat het om een ongeluk. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood. Dat schrijft De Morgen en heeft ook VRT Nieuws uit goede bron vernomen. Verschillende mensen zijn ook opgepakt. De groep blokkeerde vorig jaar nog onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook voedingsbedrijf Cargill in Gent. Er werden toen ook auto's vernield en ramen van huizen ingegooid. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Hij is 67 en een van de meest bekende Franse artiesten. Er zouden 13 slachtoffers zijn. Bruel is intussen vrijgelaten onder voorwaarden en ontkent alle beschuldigingen. Ook in Brussel loopt er nog een klacht over een mogelijke aanranding in de gebouwen van de RTBF. De Europese Centrale Bank heeft zo pas beslist om haar rente te verhogen naar 2,25%. Dat is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De Centrale Bank hoopt zo om de snel stijgende inflatie wat te milderen. De banken bij ons kijken vaak naar wat de Europese Centrale Bank doet, dus het zou ook kunnen dat in ons land de rente op spaarboekjes verhoogd wordt en dat ook de lange termijnrente stijgen. Dat wil zeggen dat lenen dus kan duurder worden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen. Na de middag wordt het wel droger en halen we tot 20 graden.

Ik heb iets te vieren vandaag, waar ik mij van afvraag of jij dat ook viert. Want ik ben vandaag 5 maanden samen met mijn lief. Oh. Ja, van 11 januari. En we hebben zo'n beetje de afspraak gemaakt om die dag toch elke maand een beetje te vieren. Zo, ja, niet super groot met cadeaus en zo. Maar misschien zo eens op restaurant gaan. Of vanavond bijvoorbeeld samen een badje pakken, filmpje kijken, rood wijntje erbij. Allee, zo gewoon een leuke date night ervan maken. En we gaan er eens proberen zo lang mogelijk vol te houden om dat elke maand op de 11e ja, toch even te gedenken of zo. Ik weet het niet. Is dat erover, vind je? Om dat elke maand te doen? Of misschien doe je dat ook wel met je partner? Of enkel op speciale datums, zo een jaar of een half jaar? Ik ben er wel eens benieuwd naar, want ik weet niet of ik de enige ben die dat zo intens vindt. Misschien vind jij het ook gewoon echt compleet belachelijk. Dat kan ook. Laat het mij eens even weten hoe intens jij de liefde viert in je relatie op bepaalde datums. Laat het maar gerust even zien in de

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja. Van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1.

iemand gevonden die voor jou de one is. Ik ben nu samen met mijn lieve 5 maanden vandaag. En we vieren dat zowat elke maand op die dag. Maar ik was wel eens benieuwd hoe dat jij dat deed. Dus er waren wel veel reactietjes in de app van M&M. Jori Tuy die zegt, dikke proficiat Anke. Ik ben al bijna 18 jaar samen met mijn vriendin. In het begin deden we dat ook, maar nu niet meer. Jens zei hetzelfde. Het eerste jaar was dat elke maand dat we dat vierden. Daarna gewoon 1 keer per jaar. En ondertussen zijn we 7 jaar verder, waarvan al 2 jaar getrouwd. Maar wauw, proficiat. Rob van Itterbeek die stuurt, elke 17e van de maand koop ik een boeketje bloemen. Maar wauw, dat vind ik wel al zot, want bloemen zijn toch ook niet goedkoop. Maar het is wel echt wel een mooie gewoonte. Phoebe, die stuurt, ik vind het prachtig dat jullie dat doen. De liefde kan je niet genoeg vieren. Het is het mooiste wat er is. Veel geluk samen en vier die liefde. Zo mooi. Anne-Rubens zegt, proficiat, mijn man en ik zijn in september 15 jaar samen en ik zie hem ook nog steeds doodgraag. Proficiat. En ook Roel die zegt, ik vind het wel schattig dat jullie dat doen. Doe vooral jullie eigen goesting. En dan nog een berichtje van Glenn, de Glenn de Roze uit Ronsen, die zegt, mijn vriendin Margot en ik zijn ook samen van 11 januari. Vandaag ook 5 maanden samen en we proberen zoveel mogelijk dingen te doen, onafhankelijk welke datum. Kijk, daarover gaat het toch, hè? De liefde vieren vandaag. Dus dat mogen we gerust nog blijven doen, ook in die app van M&M. Zometeen Lizzo.

Lizzo. En al 127 kilometer file op de baan op de buitenring rond Brussel. Een half uur van Wezenbeek tot het viaduct van Vilvoorde. De weg is er wel al vrij, dat is al goed nieuws. Op de binnenring nog 25 minuten file golven tussen Groot-Pijgaarden en Tervuren. De Antwerpse ring richting Gent. Een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Annelinkroever en Borkrout. Richting Stabroek op de R2 een half uur ook tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen nog 20 minuten extra op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Een half uur op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruipeken en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Barreel. Voor de rest enkel kleine vertragingen.

ook een fantastisch mooi berichtje van Kim Lebrun uit Merksplas. En die heeft een boodschap voor vrouw Arianna Adams. Ze is vandaag 4 jaar getrouwd.

0: de Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: M&M Live.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go yellow!
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: M&M Live.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Krevel.
0: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië. Dat is Rio. Dat is feesten. Dat is overwinning. Snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè?
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: M&M, repeat, doen we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Lindsay Leurs die stuurt ook een groot feest hier, want ik ben jarig vandaag. Proficiat, 26 wordt ze vandaag. Dat is toch een mooie leeftijd. Ik word ook 26. Hey, we zijn van hetzelfde jaar. Keileuk. Hey, en voor de goede beats moet je ook hier op M&M blijven voor je verjaardag of gewoon om de donderdag te vieren, want elke avond is hier Magic Summer. Dat is superleuk. Dat is een DJ-set van een uur, helemaal in elkaar gestoken door onze eigen DJ Magic. Ik heb hem al een paar keer gehoord. Hij heeft daar zoveel tijd en moeite in gestoken. Dat is crazy. Dus het zou een groot plezier doen als je eens luistert. Dat is elke avond tussen 9 en 10. Maar je kan ook al die afleveringen terug herbeluisteren via het VRT Max-kanaal, het M&M-kanaal daar. Dus doe dat zeker eens. Het is echt wel een feestje. Een uur lang de beste DJ-muziek van DJ Magic. Allemaal in de mix. De beste zomersongs. Dus ga dat zeker eens luisteren. Of luister gewoon vanavond mee vanaf 9 uur. En wie er ook wel eens af en toe in voorbij komt, is Nina Black en haar nieuwe I Don't Know. We'll be right back.

En Love Me Not. Inge die stuurt hier nog door. Mijn petekind komt van Leuven 5 minuten voor het station van dienst. Staat al 35 minuten stil omdat er mensen op het spoor lopen. Maar voorzichtig, jongens. Oh, dat is zo gevaarlijk, echt waar. Ja, zo meteen is er wel Club Kouter vanaf 4 uur. En ja, daar gaat Wannes iets doen voor Kouter dat hij nog nooit heeft gedaan. En ik denk wel dat ze er blij mee gaat zijn. Ja. En ze gaan ook bellen met fans van Mexico en Zuid-Afrika over de eerste wedstrijd van het WK. Zeer benieuwd wie dat er die eerste wedstrijd gaat winnen. Je kan ook die pronostiekjes en zo invullen via Sporza. Vooral heel benieuwd of jij ook gaat kijken vanavond, hè, naar die eerste wedstrijd van het WK. Dit is

0: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Hou je van verhalen over muziek?
2: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
1: Of luister je gewoon liever naar pop?
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: 14 nieuws.
9: En hier is Nicky van Driessen.
11: Kinderen zijn gestorven bij een zwaar verkeersongeval in Nederland. In de buurt van Hulst, net over de grens in Nederland, zijn 3 fietsers doodgereden door een auto. 2 kinderen en een volwassene. De auto reed in op een groepje van 14 schoolkinderen die met 2 begeleiders op schooluitstap waren. Er zijn ook verschillende zware gewonden. Zij zijn overgebracht naar de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe het is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, zegt verslaggever Misha Tromp van Omroep Zeeland.
12: Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
11: De deelsteps verdwijnen volgend jaar uit de straten van Brussel. De Brusselse regering neemt die beslissing door het stijgende aantal ongevallen, de overlast en het gebruik van deelsteps bij criminele feiten. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 660 mensen gewond bij een ongeval met zo'n step. Ook fout geparkeerde steps zorgen wel vaker voor problemen. Eigen steps en deelfietsen blijven wel nog toegelaten. De Europese Centrale Bank verhoogt haar rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar tijd. Door die rente te verhogen naar 2,25% hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat af te kunnen remmen. De gewone banken in ons land kijken vaak naar wat die Centrale Bank doet, dus het zou kunnen dat de banken bij ons de rente op enkele spaarboekjes zou verhogen en wellicht stijgen ook de lange termijnrentes, wat wil zeggen dat lenen duurder kan worden. In Belfast in Noord-Ierland heeft de politie meer uitleg gegeven na de rellen van gisteravond. Voor de 2e avond op rij kwam het tot geweld en brandstichtingen. Jongeren probeerden ook een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De rellen volgen na een mesaanval van maandag, waarbij een man zwaar gewond raakte en de verdachte is een man uit Soedan. De politie heeft 16 mensen opgepakt gisteravond. 2 van hen zijn al voorgeleid. Ook vanavond blijft de politie extra waakzaam in de stad. Het is vooral bewolkt weer met nog lichte regen tot 17 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen. Na de middag wordt het wel droger en halen we tot 20 graden.
13: Mirjam, hoe staat het op de weg?
14: Het regent, dat is niet goed, zeker niet in de avondspits. 200 kilometer file hebben we al, met voor Antwerpen op de ring richting Nederland ruim 1 uur extra. Daargent komt er een half uur bij, op de R2 de ring richting Stabroek ook een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Melkstede een half uur, op de E17 vertragen tussen Gentbrugge en Destelbergen. Er staat een defecte vrachtwagen op de linker- en de middenrijstrook. Verder ook nog een half uur vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten ook vanaf Kleine Bareel en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor Brussel op de buitenring 40 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring is dat 40 minuten filegolven tussen Vorst en Tervuren. Verder vooral kleinere vertragingen.

0: Welkom bij een nieuwe Club Kouter. Ik ben weer blij dat u erbij bent vandaag. En hier staat weer van alles klaar.
1: Ik ben ook blij dat mensen erbij zijn vandaag.
0: Ja, tuurlijk. Ik ben ook heel blij dat jij erbij bent vandaag, Wannes.
1: Blij dat jij me er nog bij wilt hebben vandaag.
0: Ja, want hier staat er van alles klaar voor de show in deze studio.
1: Ja.
0: Het heeft met jou te maken, Wannes. En het heeft vooral ook te maken met het volgende.
2: Ik heb nog nooit
1: gekookt voor Kouter Elalouche.
0: Dat vind ik goed. Eindelijk krijg ik de appreciatie die ik verdien.
1: Ja. We gaan zien of je vandaag gaat genieten van een 2-sterren-diner of dat je gaat kotsen.
0: Oké.
1: Okay. Of kotsen daaruit.
0: Het wordt een soort van roulette eigenlijk voor mij.
1: Ja, het is erop of eronder, zo zou Pommeline het ook.
0: Oké, okay. En mag je al vertellen wat je gaat maken? Of ga je het nog een beetje als verrassing laten?
1: Ik heb al een kleine mise en place gedaan. Je ziet een groot kommetje als je meekijkt via VRT Max.
0: Oké.
1: Okay. En een klein kommetje. Het is wel andersom, maar anyway.
0: Ja.
1: Ik ga een voorgerechtje doen, een kleine dip. En ik doe een hoofdgerechtje.
0: Oké. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Jij woont natuurlijk nog thuis.
1: Ja.
0: Kan jij eigenlijk goed koken?
1: Ja. Ik kan dat wel eigenlijk.
0: Ja? Maar is dat
1: ik zeg altijd, ik kan wel goed koken, maar ik kan goed afkruiden.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat we aan je mama kunnen vragen, bijvoorbeeld?
1: Ga je mijn moeder bellen?
0: Oké, oh, dat is een ingeving van het moment.
1: Haha, grappig. Ja, je mag altijd mijn mama bellen. Dat is wel hetzelfde.
0: Ik wil gewoon
1: nee, ze zal wel zeggen dat ik niet kan koken, maar ik kan wel iets koken.
0: Oké.
1: Okay,
0: tussen iets en kunnen koken, daar zit wel heel veel.
1: Maar ik kan wel koken, maar ik ga hier nu geen beef Wellington maken als je dat verwacht.
0: Nee, dat hoef ik ook helemaal niet. Beef Wellington. Oké, okay. Het verklaart natuurlijk wel waarom hier zoveel spullen liggen. Je kan het ook ongeveer volgen tijdens de muziek en zo. Als je eventjes kijkt via VRT Max, dan zie je chef kok Wannes Lacroix aan het werk.
1: Goeiedag, mensen.
0: Ga je er dan nu meteen aan beginnen?
1: Ja, ik ga nu in mijn Jeroen Meus era.
0: Oké, allez, veel succes met je era. En ik kijk al uit naar de maaltijd die ik straks mag verorberen.
2: Ik heb nog nooit

0: Een heerlijk zicht is het. Een heerlijk zicht. Ik ga even naar VRT Max en kijk hoe Wallis op dit moment lekker zijn tomaatjes aan het snijden is.
1: Ik voel me helemaal de Sophie Dumont van de Lage
0: Landen. Ah, dat is... Wat was dat? Ik denk dat Sophie Dumont zelf eigenlijk ook al gewoon de Sophie Dumont van de Lage Landen is. Maar...
1: Ja, dit is ook wel zo. Maar ik vind het wel leuk om te multitasken eigenlijk. Ik ben meer gefocust. Het is goed voor mijn ADHD.
0: Oké, dat is goed. Allee, dan gaan we daar elke dag gewoon aan het werk zetten. Hè? Met een lekker avondmaaltje koken
1: als
0: voor
1: ik
0: mij.
1: Een veel betere kok ben eigenlijk dan ik zelf had gedacht en elke dag beter kan worden. Ik ben nu bezig met het pletten van een avocado.
0: Oké. Veel succes daarmee. We gaan zo meteen Wat was dat spelen. Dat is de quiz waarmee je weer op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Je speelt mee om Club Kouter sokken te scoren. Als je graag meedoet, dan stuur je nu Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip.
1: Ja, de tip heeft te maken met een vraag die gaat over achternamen. En je moet gewoon eens even op het internet opzoeken wat de bekendste of toch wel een van de bekendere achternamen zijn in België.
0: Oké, dat is goed. Dan moet je dat nu vooral doen. En dan moet je ook Wat was dat sturen in de app van M&M. Speel je zo meteen mee. Misschien wel voor die Club Kouter sokken.
2: M&M 10 top 500. Jouw favoriete hits van 2010. Stamina, mina, waka, waka, tot 2019. On the
3: bank. Herbeleef je tienerjaren met de M&M 10 top 500.
2: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Ik ben ondertussen aan het koken, dus als je even een klak-klak sound ertussen hoort, ik ben dat. Maar je kan nog altijd exclusieve Club Kouter sokken winnen. Dat zijn de beste sokken van het land. Ik heb al gehoord, ook Kouter, dat die heel dik zijn. Ik heb ze wel zelf nog nooit aangehad. Even een tipje van de sluier.
1: Oké, dat is goed. Ik heb ze zelf al aangehad en ik vond ze wel comfortabel zitten eigenlijk.
0: Hoe lang kunnen de mensen die sokken nog winnen? 2 weken toch?
1: Vandaag is de derde laatste keer dat je nog kans kan maken.
0: Ja, dat wil zeggen dat Bianca 6 juiste antwoorden heeft gegeven. Dat je eigenlijk over die 6 moet gaan. Moeilijk is het niet. Het is iets pittiger, maar ik denk wel dat het Jasmin gaat lukken. Jasmin, heb je een tactiek?
2: Ik ga gewoon proberen zo snel mogelijk te antwoorden.
1: Ja, Jasmin, dat lijkt mij de perfecte tactiek om daarmee te beginnen.
0: Heb je de tip gehoord, Jasmin?
2: Ja.
1: Oké, super. Goed. Heb je het opgezocht?
2: Ja.
1: Oké, super.
0: Begon het met een P?
2: Ja.
1: Oké, fantastisch. Dan zijn we al goed vertrokken. Dat is goed dat je dat hebt, Jasmin, want je bent druk bezig geweest vandaag. Je hebt nog niet zo heel veel nieuws kunnen volgen.
2: Nee, ik heb gewerkt en ik ben net thuis van het werk. Dus ik heb het laatste nieuws nog gehoord, maar voor de rest heb ik vandaag niks gehoord van de actie.
0: Ik voel dat je een slimme meid bent, Jasmin, dus dat het allemaal goed moet komen.
1: Dat voel ik ook, ja. Dat voel ik ook. Het gaat helemaal goed komen, Jasmin. Ben je een beetje moe van de werkdag? Oké, dat is goed. We hebben nog energie. Je hebt de tip meegekregen. Je hebt het laatste nieuws gehoord. Dat gaat hier helemaal goed komen, denk ik. Jasmin, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. De bedoeling is dat je de vragen zo snel mogelijk beantwoordt. Weet je een vraag niet, dan mag je gewoon passen. Is dat duidelijk voor jou?
2: Duidelijk.
1: En jouw tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. En ik begin hier al ajuinen te ruiken en mijn ogen kunnen daar niet tegen.
0: Is dat echt? Begin je al te wenen?
1: Ik ben daar zo gevoelig aan. Maar het is goed dat er hier een ruit
0: open staat. Dan heb jij nu een dikke vette pen.
1: Jasmin, als ik straks moeite heb met de vragen te lezen, het is wel eens zijn schuld.
0: Ik heb een fout gemaakt.
1: Ja. Allee, Wallis.
0: Ik heb net een fout gemaakt.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb misschien ajuin bij je tomaten gegooid. Die waren niet... Oei. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, dan eet je maar wat lekkere ajuintjes.
1: Het komt goed.
0: Ja, het komt helemaal.
1: Doe maar gewoon je ding. Ik ga ondertussen beginnen aan de quiz met Jasmin. Mag ik ons?
0: Ja, dat mag. Oké,
1: super. Maar. Merci. Jasmin, hier kom ik met jouw eerste vraag. Vlaanderen laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Maar wie is de baas en bedenker van Tesla?
2: Pas.
1: Elon Musk. 4 op 10 woningen worden gekocht door alleenstaanden. Hoe heet de app waar je op kan swipen? Dat rijmt op Ginder.
2: Tinder.
1: Margriet Hermans zal nog te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders. Welke prijs won ze in 2022 met Lekker blijven hangen?
2: De zomerhit.
1: Een nieuwe hersenscanner spoort dementie en Parkinson op nog voor de eerste symptomen. Noem eens even een symptoom dat je krijgt bij buikgriep.
2: Overgeven.
1: Sommige familienamen zijn met uitsterven bedreigd. Wat is de meest voorkomende achternaam in België?
2: Peter.
1: Pepperspray blijft verboden in Nederland. Het zou te gevaarlijk zijn voor de vrouw zelf. Is pepperspray in ons land legaal?
2: Nee.
1: De NMBS schakelt AI in om verloren voorwerpen makkelijker terug te vinden. Wat ben jij regelmatig kwijt, Jasmin?
2: Mijn sleutels.
1: Voilà, kijk. Dat heb je zeer goed gedaan, Jasmin. Maar het waren 6 juiste antwoorden. Ja. Oh, als je de eerste vraag had gezegd, Jasmin, dan was je onze weekwinnaar geweest.
2: Jammer.
1: Ja, ik weet het. Had je zoiets achteraf van, ah ja, tuurlijk, Elon Musk.
2: Het lag op het puntje van mijn tong.
1: Ja,
0: dat snap ik. Dat is ook
1: ik
0: dat
1: snap
0: is het. Stress, hè, koud daar.
1: Tuurlijk. Ik snap het helemaal, Jasmin. Maar kijk, Jasmin, er staat wel een prachtig zonnig weekend voor de deur. Dus dat cadeautje heb je sowieso wel gekregen.
2: Top.
1: Kijk, Jasmin, geniet nog van de avond. Rusten van die werkdag. Bye-bye.
3: Wat? Was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel maandag mee.

0: beetje Mr. Know-it-all.
1: Wat zeg je?
0: Ik voel me wel een beetje Mr. Know-it-all van de keuken.
1: Ja, je bent wat aan het koken. Ik vind dat je er heel professioneel uitziet.
0: Mirjam, heb jij zo'n favoriete pasta?
2: Een gewone bolognese eigenlijk.
0: Oh, oh, dat had ik ook kunnen maken, maar ja, dat is het helaas niet. Hoe is het op de weg?
2: Het is behoorlijk druk. We hebben 270 kilometer file. Komt natuurlijk door de regen die overtrekt. Voor Antwerpen betekent dat op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent komt er een half uur bij. R2, de ring richting Stabroek, ook een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Melcele 3 kwartier. Op de E17 een dik half uur tussen Gent Centrum en Testelbergen. Komt door een defecte vrachtwagen op de linker en de midden. Rijstrook. Verderop ook nog een half uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Op de A12 in de Ruppeltunnel in Boom uitkijken voor een defect voertuig op de rechte rijstrook. Verder vanaf Aartselaar 20 minuten vertragen. Ook nog een kwartier vanaf Kleine Bareel en een dik half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Dan de buitenring rond Brussel. 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grotbijgaarde. Op de binnenring bijna 1 uur filegolven tussen Vorst en Tervuren. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Brussel zijn de metrostations Park en Madou gesloten.

0: Volgende week hoor je op M&M de 10 top 500. Alle topsongs van 2010 tot en met 2019 gaan hier passeren. Dat is Little Mix, dat is Lady Gaga, dat is Beyoncé, dat is Billie Eilish. Dat is nog zoveel meer dan dat. En jij kan die lijst nog altijd samenstellen, want zonder jouw stem zijn wij eigenlijk niks. Dus je moet vooral gaan stemmen op VRT Max op de kanaalpagina van M&M. En mocht je nog twijfelen van ja, op welk nummer of op welke artiest je moet stemmen voor die 10 top 500, ik heb anders al een uitstekende suggestie. Wat dacht je van Somebody to Love van Justin Bieber en Usher? Die was je vergeten, hè?
1: Daar kan je nooit slecht mee gaan, hè?
0: Toch? Ik vind alleszins een topkeuze. Zet hem in je top 3. Gebruik Justin Bieber als inspiratie. Maar ga vooral naar VRT Max en daar stemmen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Excellent.
2: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
4: M&M Live.

0: Jij dan aan het zijn. Dus
1: kan... Ja. Nee, dat is goed, Wannes.
0: Ik ben namen de met Is Jou Daar doen.
1: Ja, mochten jullie aan het luisteren zijn en denken, wat is er allemaal aan het gebeuren? Ah, wel.
2: Ik heb nog nooit
0: gekookt voor Koutar Elalouche.
1: Ja, dus dat ben je nu voor de allereerste keer ooit aan het doen.
0: Ja, ik heb mijn eerste, mijn voorgerecht is eigenlijk al af. Dat staat al mooi te rusten voor ik het in jouw mondje kan laten genieten, laten exploderen. Ik geef ook al mijn gerechten een naam bij deze.
1: Ah ja, oké. Okay. En wat is de naam van jouw voorgerecht dan?
0: Zal ik het al teasen? Ja, ik zal het al teasen. De naam van mijn voorgerecht noemt Italie sur mer.
1: Italie sur mer.
0: Ja, oké. Okay. Het is zo.
1: Is het iets met vis dan of zo?
0: Nee, helemaal niet. Dat is wat je eet als je zo je aperitief hebt besteld aan de zee.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Aan het strand.
1: Het is met een heel verzonnen verhaal erop.
0: Ja, nee, helemaal niet verzonnen. En dan ga je net die vis bestellen. Dat is dat.
1: Oké, okay, ja. Dus avant mer eigenlijk.
0: Wil je nu even mijn gerechten tegenspreken? Dankjewel, ik ben zo druk bezig.
1: Oké, okay, ik ga zo meteen proeven. Ik ben eigenlijk echt super benieuwd.
0: Ik ook.
3: Niall Horan stelt voor...
2: Dinner Party Live on Tour.

0: M&M.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Krevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Ik heb nog nooit
2: gekookt voor Kautar Elalouche.
0: Ja, dat heb je nu gedaan.
2: Ja, dat ben ik aan het doen, hè.
0: Ja, maar je hebt wel een allereerste voorgerechtje gemaakt. Wat heb je gemaakt?
2: Dat noemt Italie sur mer. Het is een beetje mijn variatie op een bruschetta.
0: Ah ja,
2: oké. Moet ik hem al even brengen naar jou?
0: Je mag hem zeker brengen. In de tussentijd wil ik toch nog eens even, als je jezelf zo punten op 10 zou moeten geven, hoeveel punten zou je jezelf dan geven qua chef?
2: Qua chef weet ik niet, want ik heb niet zo'n perfecte stijl, maar ik heb wel timing. Dat voel ik wel.
0: Je hebt timing.
2: Timing. Wil je het proeven nu?
0: Ik ga
2: het
0: direct proeven, ja, maar ik wil gewoon nog eens even gaan checken bij mensen die jou goed kennen, wat dat effectief zo is. Dag mama van Wallis.
2: Oh god.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoi.
2: Dag moeder.
0: Ja, Wallis is hier super lief natuurlijk aan het koken voor mij. Hij vindt zichzelf wel een prima chef, dus ik wou gewoon eens even horen bij de persoon die hem toch heeft grootgebracht, of dat ook klopt.
2: Dat heeft ze wel gedaan, ja.
3: Ja, ik kan eigenlijk wel best goed koken, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ik heb daar wel feeling voor, ja,
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier inderdaad net een bordje voor mij gekregen en het is inderdaad met een soort van, ja, wat is dat? Een soort van crispy pita brood?
2: Ja, kijk, ik zal het even uitleggen.
0: Ja, leg maar.
2: Het is eigenlijk een soort van crispy Italian cracker. Ik wou het niet te zwaar maken, dus geen brood. Het is tomaat met rode ui, daar een beetje knoflook in, nog wat verse basilicum en olijfolie, getopt met granaatappelprietjes voor de frisheid.
0: Okay.
2: En als je wil, mag je er ook nog wat limoen over drizzelen.
0: Oké, dat ga ik zo meteen. Ik ga er echt meteen van eten. Maar mama van Wannes, wat maakt die thuis zo allemaal? Of is het gewoon aanschuiven meestal voor Wannes?
3: Ja, meestal is het aanschuiven, maar dan stuurt hij ook als hij naar huis komt van wat eten we? En dan zeg ik dat of dat. En dan staat hem dat niet echt aan. En dan zeg je, ja, maar ik heb liever dat of dat. En dan gaat hij langs het warenhuis en dan haalt hij wat ingrediënten en dan maakt hij zelf iets klaar.
0: Oké.
2: Hey,
3: maar dat is best wel ooit, ja, dat is zo kip met zo rijst. En dan maak je die kip zo krokant door honing.
2: Sticky chicken rice.
3: Sojasaus. Ja, en ik kan ook heel goed zo'n salade maken. Zo ijsbergsla, rode uit.
2: De viral Kim Kardashian salad.
0: Ja. Hij heeft het inderdaad al heel vaak over zijn eigen salades gehad. Dat is waar. Oké, maar dan ben ik gerustgesteld. Dan weet ik dat ik niet ziek straks ga worden van het eten. Dat ik hier, je zei het zelf in het begin, Wannes.
2: Tuurlijk niet, maar het kan zijn dat er hier en daar nog een schilletje in zit of zo. Dat wel.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Dan ga ik eten. Dankjewel om even te bellen, hè.
3: Dat ga
2: ik.
0: Merci.
3: Dag,
0: dan ga ik nu officieel proeven. Hè, een klein stukje nemen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd. Wacht, ik kom naar jou.
0: Ik ga voor de ASMR goed dicht bij de micro.
2: Doe maar. En? Wat vind je ervan?
0: Lekker,
2: hè?
0: Goed gedaan, man.
2: Ik ben kapot trots op mezelf.
0: Lekker. En de uitjes waren er per ongeluk in.
2: Ja, dat vond ik. Maar daarna dacht ik, shit, ik heb een per ongeluk fout gemaakt. En dacht ik, ga het toch even proeven. Maar ik vond het meevallen.
0: Het is eigenlijk, ik denk dat het zelfs nog beter maakt.
2: Dat denk ik ook.
0: Ik vind het echt heel lekker. Ik ga het met veel plezier opeten. En er komt zelfs nog een hoofdgerecht aan.
2: Ja, er komt nog een hoofdgerecht aan. We blijven in dezelfde Italiaanse vibe, maar ik ga nog geen spoiler geven.
0: Je bent zo schattig, want je bent zo trots op wat je gemaakt hebt.
2: Ik vind het zo leuk om te doen.
0: Dat is heel cute.
2: Maar ik dit elke show doe.
0: We zullen het daar later nog eens over hebben.
2: Oké, dat is goed. Sorry.
0: Maar dankjewel alsjeblieft voor het voorgerecht.
2: Alsjeblieft.
0: Succes nog met de rest. M&M.

0: Ja, Wannes, jij bent volop bezig aan het hoofdgerecht, want jij hebt nog nooit gekookt voor mij. Dat ben je nu dus aan het doen. Ik heb net al een voorgerecht naar binnen gespeeld. Dat was zeer lekker.
1: Dat ben ik blij dat je dat lekker vond. Ik gooi nu even wat olijfolie in de pan. En dan ga ik zo meteen wat dingen bakken.
0: Oké, dat is goed. Maar in de tussentijd dacht ik van, ja, je kan toch ook wel twee dingen tegelijk doen. Het is vanavond blijkbaar een zeer spannende aflevering in Thuis. Ik ga gewoon al... misschien moet ik gewoon al even een dikke spoiler alert voor de mensen die vanavond echt gewoon alles zelf willen kijken. Zet die radio een beetje stiller, want er gaat wel wat verteld worden.
1: Ja, dus een tijdje terug heb ik toch die foto gepost van mezelf waar ik zo bont en blauw geslagen was. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ah, wel, le moment suprême is daar. Vandaag wordt Niels aangevallen.
0: Oei.
1: Maar door wie?
0: Ja.
1: Wel, het heeft allemaal te maken met dit.
2: Ze laat alleen nog op straat. Gevaarlijk. Dank je vriendje hier maar voor.
1: Je hoort dus, bedank je vriendje hier maar voor. Ja, in de serie heb ik officieel geen vriendje meer, maar ik denk dat Niels denkt dat ze reflecteren naar César.
0: Oké, dus César zou er voor iets tussen kunnen zitten.
1: Ja. Of is het een verkrachter? We weten het niet.
0: Oké.
1: Maar het is wel zo dat César een beetje op glad ijs schaatst de laatste tijd. Want hij moet er nog wat schulden inlossen. Dus het is toch de moeite om te kijken vanavond.
0: Oké, dat is goed. Ik vind hier allemaal goed eigenlijk ondertussen zo in die potten aan
1: het
0: roeren.
1: Ja, het is hier echt ook aan het aanpakken, dus ik moet echt doden. Ja. Waarom staat dat hier allemaal zo hoog? Oh jee, help, bijna brand uitgebroken. Maar nee, dus... Niels gaat verhaal halen bij César en meer kan ik er niet over zeggen.
0: Oké.
1: Maar het is echt de moeite om te kijken.
0: Vanavond dus kijken naar de nieuwe aflevering van Thuis.

0: even het Italiaans doen met mij. Hè? Dus,
1: Dat is waar. Maar ja, Franse keuken, dat is ook een heel belangrijke keuken. M&M. Je bent aan het koken voor mij, omdat je dat dus nog nooit gedaan hebt. En elke donderdag doen wij iets, elk wat een van ons nog nooit gedaan heeft. Ja. Ik heb eigenlijk ook nog nooit gekookt voor jou, maar ja, bon, dat zullen we dan maar even negeren, zeker.
0: Ja, wat ik heb gemerkt als je kookt, is dat je eigenlijk al je zintuigen moet gebruiken. Je moet voelen, je moet proeven, je moet ruiken en je moet ook horen.
1: Ja.
0: Ik heb nu heel de tijd mijn oortjes in en ik hoor die sizzling niet goed. En dan heb ik stress, want dan denk ik, oei, wat gebeurt er hier?
1: Ik hoor de sizzling wel goed.
0: Ruikt het goed?
1: Het ruikt heel lekker. Ik ruik olijfolie, ja, is wat ik op dit moment ruik.
0: Klopt. Ik heb iets te veel olijfolie toegevoegd. Dat is waar. Ik ben nu glazig, lekker bakkend die ajuintjes en knoflook aan het bakken.
1: Oké.
0: En dan heb ik daar net kersttomaatjes aan toegevoegd. Dus we gaan richting...
1: Een saus, denk ik.
0: Ik wil het geen saus noemen. Ik wil het eerder een dressage van een saus.
1: Oh, geen dressage van een saus. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga er straks van proeven. Je hebt nog tijd genoeg om op je gemak verder te doen. Ik ben benieuwd naar die finesse waar je mama het net over had. En zo de feeling.
0: De kruidenfeeling.
1: De kruidenfeeling.
0: Ja, ja, ja.
1: In de tussentijd ga ik vooral ook nog op zoek naar iemand om toe te voegen aan ons clubje. We zijn op zoek naar iemand die liever pannenkoeken dan wafels eet. We zijn op zoek naar iemand die fietst als hobby. En we zijn op zoek naar iemand die festivaltickets heeft voor de zomer.
0: Zeg,
1: ben je de persoon die we zoeken? Dan, dan mag je je vooral melden in de app van M&M. Dus we zijn op zoek naar iemand die liever pannenkoeken dan wafels eet. Iemand die fietst als hobby. En iemand die festivaltickets heeft voor de zomer. Als je zo meteen meldt, dan word je zo meteen misschien ook wel officieel lid van ons clubje. En dat zou ik toch wel plezant vinden, hoor.
2: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Goedemiddag, het is 5 uur
2: 14 uur.
1: En hier is Nicky van Driessen.
3: In Nederland is een groep fietsende kinderen aangereden. Bij Hulst, vlakbij de Belgische grens, zijn zeker 3 fietsers om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval, 2 kinderen en een ouder. Een auto reed in op een groep van 14 schoolkinderen die samen met 2 begeleiders op schooluitstap waren. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval. Wat zie je daar?
4: Ja, ik ben hier net aangekomen in Vogelwaard op een 2-baansweg met daarnaast een fietspad dat echt apart ligt, dat vrijgelegen is. Hier staat nog 1 tentje en daar ligt nog wel 1 van de 3 dodelijke slachtoffers onder. En daarnaast, iets verderop, ligt een verhakkelde auto. Die is echt heel zwaar toegetakeld. We zien ook nog wat fietsen die echt helemaal in elkaar gedeukt zijn. Dus dat moet echt wel een flinke aanrijding zijn geweest. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Forensische specialisten die komen dadelijk nog naar hier om een sporenonderzoek te doen. Want er zijn nog heel veel vragen die de mensen hier hebben.
3: Bedankt, Hilde. Enkele zwaargewonde kinderen zijn ook naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. En de politie van Zeeland heeft ook een verdachte opgepakt.
5: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
3: 80 kinderopvangorganisaties in ons land krijgen extra geld om nieuwe medewerkers op te leiden op de werkvloer. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Gené, wil zo het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. Het gaat om mensen die vanuit een andere job overstappen naar de kinderopvang, zogenaamde zij-instromers. Ze zullen deels werken in de opvang en deels een opleiding volgen en begeleiding krijgen. De kinderopvangdienst van de stad Gent ziet veel kansen.
6: Er zijn nog heel veel mensen die op dit moment door die arbeidsmarkt nog niet hun weg gevonden hebben en die heel specifiek naar die zorg willen gaan. Mensen die vaak al een opleiding of werkervaring hebben die niet per se kan omgezet worden in Vlaanderen, maar die dus de enthousiastelingen zijn voor onze kleintjes van morgen.
3: De Brusselse regering trekt naar de rechtbank tegen de nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Die route wordt sinds september getest en zorgt volgens Brussel voor veel geluidsoverlast. Vliegtuigen vliegen opvallend laag over de stad en landen soms om de 4 minuten op diezelfde route. De regering wil ze laten stilleggen en vraagt om vluchten beter te spreiden. In Belfast, in Noord-Ierland, heeft de politie meer uitleg gegeven na de rellen van gisteravond. Voor de 2e avond op rij kwam het tot geweld en brandstichtingen. Jongeren probeerden ook een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De rellen volgden na een mesaanval van maandag, waarbij een man zwaar gewond raakte en de verdachte is een man uit Sudan. De politie heeft 16 mensen opgepakt gisteravond. 2 van hen zijn voorgeleid. Ook vanavond blijft de politie nog waakzaam daar in Belfast. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten van het land. Morgen ligt de regen overdag. Na de middag wordt het wel wat droger. Lokaal kan het 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking. Vanaf maandag wordt het zonniger en warmer.
7: Mirjam, het gaat niet goed op de weg. Meer dan 300 kilometer file.
8: Ja, klopt inderdaad. Maar dat kan niet anders, want het regent. Dus dan rijden we allemaal wat trager, zijn we wat voorzichtiger. Hou dat zo, zou ik zeggen. Toch problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. In Berchem 2 rijstroken dicht door een ongeval. Je moet er 1 uur file rijden vanaf Sint-Anna-Dinkeroever. In de file hou je altijd een reddingstrook vrij. Richting Gent op de ring 1/2 uur extra. R2 de ring richting Staanbroek ook 1/2 uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanaf Melkstede 40 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 1/2 uur. Op de A12 in de Ruppeltunnel uitkijken voor een defect voertuig rechts. Verder vanaf Aartselaar 20 minuten vertragen. Een kwartier ook vanaf Massenhoven en vanaf Sint-Job en een dik 1/2 uur vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de buitenring rond Brussel bijna 1 uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde en een kwartier tussen Anderlecht en Halle. Op de binnenring ruim 1/2 uur tussen Ruisbroek en Jette en nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Dan naar Brussel op de E40 bij Zwijnen. Wijnaarden door een ongeval rechts. Op de andere E40 vanuit Leuven 10 minuten vertragen tussen Everen en de Reijerstunnel, want die is dicht richting centrum. En verder vooral kleinere vertragingen.

0: Justine. M&M. Mocht je nu kijken via VRT Max, dan zie je dat Wallens volop aan het koken is in zijn geïmproviseerde keuken hier.
1: Ja.
0: Want elke donderdag doen we iets wat we nog nooit gedaan hebben. Je hebt nog nooit gekookt voor mij.
1: Nee, ik heb nog nooit gekookt. Mijn water van mijn pasta liep net wel bijna op.
0: Ah ja.
1: Ik was net op tijd.
0: Oké, dat is goed. Ik zag je inderdaad even grote ogen trekken.
1: Ja, soms ben ik in paniek en ik heb net ook met een houten lepel een teentje knoflook helemaal uit elkaar laten spratchen. Omdat die niet uit elkaar waren gaan. Dus soms moet je creatief zijn in de keuken. Dat heb ik wel gemerkt.
0: Tuurlijk. Dus dan mag ik al afleiden dat je pasta aan het maken bent.
1: Oei, heb ik dat? Ah ja. Ja, ik ben pasta aan het maken voor je. Lekker.
0: Ik ruik dat ook wel. Ah, ja. Ik ruik wel dat het een pastatje is.
1: Je bent wel een echte foodie, jij. Ja.
0: Ik ben wel graag. Ik vind eten leuk om mee bezig te zijn, dat is waar.
1: Wat ik toch wou vragen, hou jij van pikant?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, dat is goed.
0: Ik kan daar goed tegen.
1: Ik ben een beetje overdreven.
0: Oké.
1: Maar niet te veel, hè, maar gewoon een beetje.
0: Putje er pro likje laten vallen.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik was gewoon, mijn pols was net iets te enthousiast.
0: Oké, dat is goed. Ik ga straks mogen proeven, dus ik ben ongelooflijk benieuwd. Maar eerst moeten wij nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Oké. Linde Munk.
0: Hey, dag Lin. Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Goed. Lin, je bent 12 jaar. Zit je dan nu in de examenperiode of zit je nog in het zesde leerjaar?
3: In het zesde leerjaar, maar we hebben eindtoetsen.
0: Oké.
1: Oh, eindtoetsen.
0: En zo, hoe gaat het met de eindtoetsen?
3: Goed. Ik heb maandag nog een grote toets Frans. Oh. En dat is mijn laatste.
0: Oké. En hoe gaat het met je Frans?
3: Best goed. Ik zat net te studeren.
0: Oké.
1: En vind je het moeilijk of is het wel te doen?
3: Het is moeilijk, maar het meeste ken ik wel al.
0: Oké, wat ligt er nu bijvoorbeeld zo wat voor je op je papier?
3: De future push en passé composé.
0: Ah ja, zo.
1: G aller à la supermarché.
0: Zo die dingen zo. Ja, alles met G. Mijn voir.
3: Ja.
0: Ja. En wat was nu weer de future sample? Dat ben ik vergeten.
3: Future proche.
0: Ah, future proche.
1: Wat betekent, hoe gaat dat?
3: Dat is dat je dus dan moet je venir, moet je vervoegen.
0: Ah,
3: en dan
0: ja.
3: Moet je eigenlijk
0: goed. Je viens,
1: ja. Ja. Sorry, dat weet
0: zo die
1: ik niet
0: idee.
1: Meer.
0: Ja, het was even weg. Het was even
1: goed.
0: Ja. Oké, goed, maar je bent goed bezig. We moeten ook eens even checken of jij in ons clubje kan, natuurlijk. Dus we gaan onze drie checks nog eens overlopen. Hè. Zeg Lin, jij eet liever pannenkoeken dan wafels?
3: Ja.
0: Ja. Waarom?
3: Ik vind pannenkoeken het meeste met alles lekker. En wafels eet ik vooral het liefst gewoon met warme wafels eigenlijk.
0: Oké. Jij fietst ook als hobby?
3: Ja, ik fiets vaak normaal omdat ik dat leuk vind. Mm-hmm. En soms ga ik dan gewoon op uitstap voor het plezier.
0: Voor plezier gaan fietsen moet ook kunnen natuurlijk. Hè. En je hebt ook festivalticket voor de zomer.
3: Ja, ik ga naar Fontaine ici bij La Route du Rock.
0: Oké.
1: Wow.
0: En Lin, ga je dan met vrienden of is dat met mama en papa?
3: Mijn mama en papa en mijn broer.
0: Oh, leuk. Leuk zeg. Kijk maar, Linda zorgt ervoor dat jij dus bij onze drie checks hoort. Dus dat jij in ons clubje kan. Welkom.
3: Dank u wel.
0: Je krijgt ook een Club Counter sticker opgestuurd, Linda. Heb je een idee waar je hem gaat plakken?
3: Ik krijg bijna mijn gezin. Misschien ga ik hem daarop plakken.
0: Oh, ja. Dat vind ik een goed idee.
1: Of je kan hem ook zo achter je hoesje steken. Dan hoef je hem niet te gebruiken. En dan als je hem later ergens op wilt plakken, bijvoorbeeld je laptop, dan kan je dat er wel gewoon aftrekken.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Lin, ideeën genoeg, opties genoeg. Voilà, je bent lid van de club. Maar dat moeten we ook altijd nog even officieel maken. Hè?
2: Proficiat.
0: Linde Munk.
2: Jij bent nu trots lid van Club

0: wel iets schattig hebben. I knew it. I knew you van ja. Taylor Swift.
1: Het is weer zo zeer Taylor Swift gewoon.
0: Ja, maar ook heel Toy Story, vind ik. Zeg, vanavond gaat elke avond nog zo klinken.
1: Komt Beyoncé terug?
0: Nee, het WK is begonnen. Allee, het begint vanavond. En dat gaat dus elke avond dit zijn. Maar het gaat wel plezant worden. En ze meteen eens bellen met twee mensen die supporteren voor een andere ploeg.
2: Hoi, hoi. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia, movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: Vanavond is er de eerste match van het WK. Om 9 uur neemt Mexico het op tegen Zuid-Afrika. Dus dat betekent dat de strijd losbarst. Dat we dit weer heel veel gaan horen de komende dagen. Vanavond wordt daar het startschot gegeven. Wordt sowieso een plezante avond, denk ik, voor heel wat mensen.
1: Ja, ofwel voor de Mexicanen, ofwel voor de Zuid-Afrikanen. We zullen het
0: zien. Ja, we zullen zien. Het is natuurlijk niet het einde van de wereld als een van de twee is. Er komen nog wel matchen aan, maar de strijd barst wel los vanavond. En iemand die dat alleszins toch al van op de eerste rij gaat volgen, dat is Oski. Dag Oski.
2: Hallo.
0: Hoi. Zeg, je bent op dit moment in Amerika, waar ook een deel van het WK wordt georganiseerd. Natuurlijk, je bent wel in New York. Voel je de WK-sfeer daar een beetje?
2: Ah, wel, de WK-sfeer is er nog niet echt, omdat er tegelijkertijd ook de basketbalfinales bezig zijn.
0: Ah ja, de basketbalfinales zijn bezig.
2: Heel veel hype daarom ook. Maar ik denk dat vanaf vandaag inderdaad ook wel de WK-sfeer hier een beetje gaat beginnen losbarsten.
0: Oké.
2: Ik ben benieuwd.
0: Oké, ik ga het even kort samenvatten, want we horen je niet supergoed. Maar dus, het is daar vooral nog heel veel basketbal dat er gaande is. Maar dus de WK-sfeer, misschien na vanavond gaat die daar losbarsten. Nu, Oski, je bent zelf ook Mexicaans. Hoe hard ga je supporteren voor de Mexicaanse ploeg?
2: Ja, ik ben eigenlijk totaal geen voetbalfanaat of zo, maar ik voel wel een beetje een Mexicaanse plicht om mee te sporten, om mee te steunen, om te zien hoe ver dat we het koppen.
0: Ik snap het ook. Ik snap het. Dat is, bij mij is dat ook zo. Voetbal interesseert me geen hol, maar als dan zo Marokko moet spelen, dan ben ik daar.
3: Ja, ik heb nu nog geen echt moederland, maar dat is België.
0: België.
3: Ja, dat weet ik. Ja, maar ik heb zo geen leuke route. Dus als de Belgen spelen, ben ik ook wel de eerste om zo mee te roepen. Wat interesseert mij eigenlijk feitelijk?
0: Ah, wel, ja, het is gewoon voor de, ja. Ik ben er gewoon voor de vibes. Maar er is uiteraard...
2: Voilà.
0: Er is ook uiteraard een Zuid-Afrikaanse ploeg waar jullie keihard tegen gaan strijden. En wie daarvoor support, dat is Louis. Dag Louis.
4: Hallo.
0: Hey. Zeg Louis, voor de mensen die dat niet zouden weten, je bent de zoon van Kathleen Aerts. Jullie wonen in Zuid-Afrika. Ga jij ook klaar zitten om te kijken zo meteen?
4: Ja, tuurlijk. Ik zie heel erg naar uit en ik denk dat we dat goed gaan winnen.
0: Je denkt dat jullie gaan winnen, Louis?
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk die rivaliteit die hier al een beetje begint op te poppen.
3: Wat is de pronostiek, Louis?
4: Ik denk dat het 2-1 gaat worden en dat klinkt heel gemakkelijk om te zeggen, maar ik denk dat onze aanval heel goed is, maar dat Mexico natuurlijk, het is een thuismatch, dus ik denk wel dat we nog 1 gaan kunnen scoren, maar ik denk dat wij beter gaan zijn en toch 2 scoren.
3: Denk eigenlijk dat de Zuid-Afrikanen echt een vechtlust hebben omdat ze op locatie zitten en dan eigenlijk mega goed gaan doen.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat Oski denkt. Oski, wat is jouw pronostiek?
2: Ja, ik denk natuurlijk dat het wel met een 2-1 voor Mexico gaat eindigen.
0: Oké.
2: Ik denk gewoon, thuismatch, de energie is daar. Mexico heeft wel een hele sterke ploeg. Dus ik zie dat wel goed komen eigenlijk.
0: Dus je zei eigenlijk gewoon tegenovergesteld. Louis zegt 2-1 voor Zuid-Afrika. Oski zegt 2-1 voor Mexico. Ja, we zullen zien. Maar Louis, ik heb gehoord dat je mama daar gewoon live gaat kijken.
4: Ja, die zitten nu in Mexico en die gaan straks de match live kijken.
0: En zit jij niet jaloers op je mama?
4: Tuurlijk, maar ik kom eigenlijk mee. Maar jammer genoeg heb ik examens, dus ik zit hier thuis te studeren voor examens.
0: Stomme examens.
4: Anders kan het beter mee geweest zijn.
0: Die stomme examens zijn toch voor niks goed eigenlijk. Louis, probeer nog goed door te blokken en straks dan genieten van die match. Oski, jij ook. Veel succes met supporteren. En wij blijven hier neutraal vandaag even tegenover jullie.
3: Zwitserland
0: zijn wij vandaag.
4: Dat zijn Zwitserland.
0: Merci Louis, merci Oski. Veel

0: Je van Shakira en Burna Boy.
1: Mirjam, nog altijd 300 kilometer.
2: Ja, toch nog behoorlijk wat file. Bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog altijd 1 uur extra rekenen. Naar Gent is dat bijna een half uur. Naar Antwerpen vanaf Melcelen een dik half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke ook. A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Vanaf Massenhoven een kwartier. 10 minuutjes nog vanaf Kleine Bareel. En bijna een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Buitenring rond Brussel vlot ook nog niet. 1 uur tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. 10 minuten ook tussen Anderlecht en Ruisbroek. Op de binnenring ruim een half uur tussen Beersen en Jette. En ook zoveel tussen Strombeek en Tervuren. En dan naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent een kwartier. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. Club Kauter, Kauter, Elanouche en Wannes Lacroix.

0: En als jullie aan het luisteren bent en je denkt, wat is dat getik daar op de achterkant? Op de achtergrond? Ah wel, dit is wat er hier op dit moment aan het gebeuren is.
1: Ik heb nog nooit...
2: gekookt voor Kauthar Elalouche.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Want ja, over een kleine 5 minuten mag ik proeven.
2: Over kleine 5 minuten? Oh, dan moet ik al beginnen dresseren.
0: Ja, maar ja, misschien 5 minuten is wel lang, hè, dat het niet koud wordt.
2: Ja, ik heb, dus ik zal even vertellen wat ik heb gemaakt. Ik heb een pasta à la Norma gemaakt.
0: Oké.
2: Op Wannes' Way. Moet ik even de ingrediënten overlopen?
0: Dat zullen we straks doen. Hè? Ik ga zo meteen gewoon proeven.
2: Ah, dit is even een kleine tease.
0: Ja.
2: Oh, jij wilt het spannend. Oh, jij wilt het spannend. Okay.
0: Nee, niet per se spannend. Gewoon, ja, we hebben geen tijd om er nu heel lang over te babbelen.
2: Oké, okay, goed.
0: Het eigenlijk.
2: Duidelijk.
3: Bryson Tiller komt naar België.
1: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Vorst Nationaal. So give me all of you in
3: exchange for me. Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
1: Tickets via livenation.be.
3: Samen met M&M.
4: Oké, okay, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: is een pakje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
9: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
10: Ja, begin een meter.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Carrefour. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
13: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: Talk to you van Another.
1: Ja, Another.
0: Het ruikt hier maar echt oprecht zo heerlijk in de studio.
1: Are you ready for another dish?
0: I'm ready for... Oh, oh, oh. Ik zie al een voorproefje.
1: Geweldig, hè?
0: Ja, het heeft hiermee te maken.
2: Ik heb nog nooit...
1: gekookt voor Kautar et la Louche.
0: Ja, je hoofdgerecht is klaar.
1: Ja.
0: Maar vertel maar eens even wat je ermee gedaan hebt.
1: Ik heb dus... zal ik jullie even meenemen in het stappenproces. Dus je snijdt een teentje look. Je snijdt een rode ajuin. Je pleurt wat aubergine in de pot. Dan bak je dat allemaal lekker op. Maar je doet dat wel eerst die aubergine bakken natuurlijk. Dat allemaal apart. De ajuin en de knoflook glazig laten worden. Dan passata. Dan doe je daar nog wat tomatenpuree bij. Dat laat je ook nog even sudderen. Dan nog wat kersttomaatjes erbij. Dan gooi je dat allemaal op de pasta. Nog wat verse basilicum erdoor. Zout, peper en de secret ingredient. Amai, komt er niet uit. Chilivlokken.
0: Oké, en dat is een pasta?
1: A la norma.
0: A la norma.
1: Maar het is ook een pasta chihuanes. Alsjeblieft.
0: Oké.
1: Kijk, wat vind je ervan?
0: Ik vind het zeer mooi gedresseerd.
1: Ja, toch?
0: Er liggen zo wat parmezaanvlokken helemaal bovenaan. Ik zal het hier eens goed laten zien.
1: Wauw.
0: Nog een basilicumblaadje om extra te dresseren. En de pasta, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste bij pasta, dat die al dente gekookt is. Hè.
1: Ja, dat is... Ja, ho, ho, ho, rustig. Ik ga hier even wat commentaar op geven, want ik zie al dat het... Je ziet al dat het niet al dente is gekookt.
0: Dat weet je toch niet?
1: Hij was al dente, want ik had een timer opgezet van 12. Je kijkt echt naar mij alsof je boze zus bent.
0: Nee, zeg maar.
1: Hij was al dente, want ik had een timer opgezet van 12 minuten. Maar ik was ervoor klaar, dus ik moest maar blijven roeren en dan is hij wak geworden. Een klein beetje.
0: Oké, was niet erg, ik ga eens proeven. Oké, 3, 2, 1.
1: En?
0: Dat is heel lekker.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat is heel lekker.
1: Yes! Yes!
0: Weet je wat het handige hieraan is?
1: Wat?
0: Ik moet niet meer koken vanavond. Ik moet niks meer doen.
1: Ah, ik wel.
0: Hoezo?
1: Ah ja, ik zal er even wat mee gaan halen.
0: Pak je gewoon geen portie om te eten?
1: Ja, maar ik heb geen extra bord, dat is het probleem. Ik kan wel uit de pot gaan eten, maar ik heb nog heel veel over. Hè. Dus als er mensen nog wat willen, kom nu naar Schaarbeek, Brussel. Er is nog een hele pot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, oh, lekker wannes. Oké, wacht, kan nog één hapje eten?
1: Ja, ik vind hem ook wel best smakelijk als je het mij vraagt.
0: Ja, maar goed, hè? Zoveel dat je gemaakt hebt.
1: Ah ja, maar je kan dat mee naar huis nemen. Hè. Ik heb, ik ging voor jou zorgen vandaag.
0: Dat is heel lief, dankjewel, Wannes.
1: Lieve, het is wel echt overkookt.
0: Maar ik vind het nog meevallen. Ik heb al plattere pasta gegeten.
1: Ja, maar het is toch wel wat te ver. Maar,
0: dat is oké, okay.
1: Vind je hem te pikant?
0: Nee, ik ben heel goed tegen pikant.
1: Mm, ik vind hem lekker.
0: Ik vind het geslaagd.
1: Dank je.
0: Voilà, je hebt nog nooit gekookt voor mij, maar nu heb je dat dus wel gedaan. Hè.
1: Ja, bij deze.
0: Volgende keer zal het dan eens aan mij zijn.
1: Wat ga je maken?
0: Dat weet ik nog niet, Wannes. Het is gewoon een suggestie. Zou je dat willen?
1: Ja, ik zou dat wel willen als je dat kan.
0: Maar...
1: Want je hebt nu wel mij gezien, hè. Ik ben wel pro-chef geworden, hè.
0: Dat is waar. Maar ik kan ook wel goed koken als ik het van mezelf even mag zeggen.
1: Oké, mevrouwtje. Wat mag je dan?
0: Oké. Merci wel eens om te koken voor mij.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bij deze is de opdracht geslaagd, hè.
2: M-N-M.

0: International Love van Chris Brown en van Pitbull.
1: Pitbull.
0: En die laatste, ja, die staat op Werchter Boutique. Dat is eind deze maand. En jij kan daarbij zijn als je vooral morgen, zaterdag en zondag luistert naar M&M. En als je een nummer hoort van Pommelien Thijs, van Pitbull of van Katy Perry, dan moet je Ik Wil naar Werchter Boutique sturen in de app van M&M. Ja. En wie weet, kom je daar ook dan echt wel terecht? Sorry, er zit nog een beetje pasta in.
2: Ja, we waren ze allebei lekker aan het slikken op de
0: zin. Ja, sorry. Zeg, zo meteen komt er hulp, hoor. Er komt hulp, want er komt hier al een reactie binnen van Irene die zegt, ik ben aan het blokken. Ah, wel, zo meteen is er blokradio speciaal voor jou. Robin Krijgaard, Julie van den Steen, die gaan het beste van zichzelf geven om jou te motiveren door deze moeilijke tijden.

0: Veel plezier zo meteen met Robin Keijhaard en Julie van den Steen.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Selection.
4: Schat, zie je hier op de Selection website?
5: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
4: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
5: Ja, dat scoren.
4: Zoals op het WK?
5: Ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
0: Het is 6:00.
6: 14 nieuws.
0: Hier is Nicky van Driessen.
7: Een auto rijdt in op een groep kinderen in Nederland. Bij Hulst, vlakbij de Belgische grens, zijn 3 fietsers om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. 2 kinderen en een ouder. Een verdachte is opgepakt door de politie. De auto reed in op een groep van 14 schoolkinderen die samen met 2 begeleiders op uitstap waren. Hilde Mertens, weet jij al meer daar ter plekke?
8: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Axel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaars reis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg. Toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
7: Bedankt, Hilde. Enkele andere zwaargewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. In Brussel zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt ze om verschillende redenen. Maar de veiligheid is de belangrijkste, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
9: Het is al een tijdje dat de procureur des Konings ons vraagt om op de deelsteps in te zetten, omdat hij vaststelt dat die heel vaak betrokken zijn bij criminele feiten. Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels, dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
7: De 2 aanbieders van deelsteps in Brussel, Bolt en Dot, reageren vol onbegrip op de beslissing. Wout van Aert heeft de 5e rit in de ronde van de Auvergne gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Fransman Ofstetter en de Duitser Bohaus. Voor Van Aert, die eergisteren nog moest lossen in de ploegentijdrit, is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won.
10: Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En, gisteren voelde ik in de sprint wel dat dat erin zat. Dus vandaag heb ik klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats. En heb ik het kunnen laten zien.
7: De Fransman Alex Baudin blijft leider. En het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada begint over enkele uren met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-stad. Voor het eerst nemen 48 landen deel aan het WK, het hoogste aantal ooit. Peter van den Bemt kijkt al even vooruit.
11: Voor het eerst nemen 48 landen deel in plaats van 32. Goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
7: En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen overdag. Na de middag wordt het wel droger en halen we 20 graden lokaal. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking. Vanaf maandag wordt het zonniger en warmer.
0: Mirjam
6: Famelaar?
0: Jawel.
6: Is dat uw achternaam?
0: Maar ja, je hebt een achternaam. Ja. Is dat van het verkeer, hè?
6: Ja, van het verkeer.
0: Dat dacht ik ook, zoals Cher en Jezus en zo, dat het gewoon Mirjam is.
6: Beyoncé. Dat soort kadetten. Ja. Het is druk, mevrouw Famelaar, op de weg.
0: Ja, maar het begint te beteren, hoor. We komen van dik 300 kilometer en we zitten nu rond de 250. Dus we zijn op de goede weg. Mm-hmm. We houden voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 1 uur file. Naar Gent komt er een half uur bij. Ook een half uur vanaf Melseel en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten vanaf Aartselaar op de A12. Een kwartier vanaf Massenhoven en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. En dan voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring is dat een half uur tussen Beersel en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren. En verderop veel andere plaatsen, kleinere vertragingen.
12: M&M. Je luistert naar Blok Radio.
13: Dat is radio om op te blokken.
0: De donderdag is eindelijk aangebroken. We kunnen het officieel verlangen naar het weekend. En misschien ook de laatste echt zware studeeravond. Daar is een olifant.
6: Jeppa.
13: M&M.

0: Maar sorry, ik kon even niet praten, want ik moet een boer leggen.
1: Ah, maar doe maar hoor.
0: Nee.
1: Ja, doe maar.
0: Nee. Het is niet de Sprite Challenge hier of zo, hè.
1: Nee, dat is van... Nee,
0: ingeslikt is oké. Okay.
1: Is hij weg?
0: Ja.
1: Zeker?
0: Ja.
1: 100%?
0: Jongen, ik heb precies je dochter ben nu.
1: Ja, maar als je een boertje moet laten, moet je dat wel doen, hè.
0: Dan zal ik dat binnensmonden. M&M. Blok Radio. Donderdag, allee, stop. 11 juni,
1: ja.
0: 7 over 6. Ah, 6, 7. Heel 6, goed.
1: 7.
0: Ah, goed is dat. Is heel raar als jij dat doet ook.
1: Ik deed dat met mijn handen, voor de luisteraars.
0: Ja, wat doen die eigenlijk dan?
1: Ja, zo van... Ik weet niet, is het 6 of 7? 6, 7.
0: Je hebt ooit geweten van waar het komt, nu weet ik het al niet meer.
1: Ja, het betekent eigenlijk niks. Maar het had te maken met iemand die 6, 7 hoog was. Van ja. Lengte. Toch?
0: Ik weet het echt niet meer. Ik kan het zelfs niet meer herinneren of dat nu juist is. Sommige dingen...
1: Oh, jong, rustig.
0: Dat dat dan echt was.
1: En waarde jij toch?
0: Ik laat wel echt zo'n boeren.
1: Echt?
0: Ja. Dat is niet vies.
1: Nee, dat is gezond.
0: Ja, dat is kei gezond, hè. Mm-hmm. Er zijn mensen die botox in hun keel laten spuiten om te kunnen boeren, hè. Zo de kikker in de keel dat Karen Dame heeft bijvoorbeeld, dat is een aandoening, hè. Daardoor kan die niet zo goed verteren. Ja, wat ben ik hier nu eigenlijk allemaal aan het vertellen?
1: En daarom spuiten mensen daar dan botox in?
0: Ja, dokters doen dat echt. Ik ken iemand die dat gedaan heeft. En die kan nu boeren en die heeft geen last meer van zijn darmen.
1: Wow.
0: Sorry. Ja. Maar bon, the more you know. Dat is goed dat wij dit platform gebruiken voor mensen voor hun spijsvertering.
1: Weetjes. Ja. Was het tot nu niet echt waar?
0: Swat, dus het is bijna weekend, wou ik eigenlijk gewoon zeggen.
1: Ah, leuk. Tot dan staan wij nog tot jouw beschikking. Hier, wij helpen heel graag met babbelen, leuke weetjes. Muziek draaien we ook heel soms. Af en toe is tussendoor. Dat helpt ook voor de motivatie.
0: Ja, bewegen. Het is bewezen.
1: Ja, een beetje. Pas op.
0: Als je veel stress hebt, wat nu het geval is bij veel studerende blokkers, bewegen echt heel hard helpt. En dan moet je muziekje opzetten of aanvragen op de radio. En dan gaat het weer beter gaan daarna.
1: Voilà. En dat kan dus hier nu bij ons, hè, die muziek aanvragen.
0: Ja, en je kunt ook alles aanvragen trouwens. Hè.
1: Ja. Dus beperk je vooral niet tot de grootste hits. Hè. Ja. Als je denkt van, oh, zo Gasolina van Daddy Yankee. Kent het? Moet je boeren?
0: Ja, het kwam.
1: Doe maar.
0: Het kwam. Nee.
1: Nee? Eender wat eigenlijk. Je mag kiezen een liedje wat jij graag hoort. Nederlandstalig, Engelstalig.
0: Franstalig.
1: Whatever, bro. Laat maar komen.
0: Zwaar, broer.
1: In de app van M&M, we watching, we looking out. We checking it out.

0: Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Het is ondertussen 6:12. Amai, dat gaat snel. Van 6:07 naar 6:12. We hebben Doris aan de lijn. Dag Doris.
1: Hallo, dag Julien en Robin.
2: Hey, wat een leuke naam heb jij.
0: Ja.
1: Hey, dankjewel.
2: Ja, vind ik echt. Dat is veel origineler dan Julie. Och.
1: Ja, dat wel.
2: Mijn naam. Allee, love mijn mama en papa natuurlijk. Die gekozen en
0: mama. Natuurlijk, maar Doris. Zoals Boris of Joris. Ja. Maar
2: dan... Nee, toch. Doris is beter dan Joris en Boris.
0: Veel mooier.
2: Veel beter.
0: Zeker. Ja. Zeg Doris, wat ben je aan het blokken op dit moment?
1: Ik ben aan het blokken voor Engelse literatuur. Shakespeare.
0: Shakespeare?
2: Oh, romantisch.
0: Heb je een chance? Want Julie, ja, jij kent heel veel van zo acteren en dergelijke. Met Jingle Bells onder andere. Dus ja, dan Shakespeare ken je ook.
2: Dat is echt gemeen wat jij nu aan het doen bent.
0: U als actrice aan het neerzetten bij het publiek.
2: Beetje sarcastisch.
0: Helemaal niet.
2: Ja, joh.
0: Het is Single Bells, dat weet ik.
2: Ja.
0: Dat is een mopje. Ja. Maar voor de rest ben ik echt serieus.
2: Ja, Shakespeare nog nooit gespeeld, nee.
0: Ah ja.
2: Nee.
0: Wanneer is kan nog komen?
2: Wat bedoel je dan omdat ik Julie heet?
0: Ah!
2: Bedoel je dat?
0: Nee. Nee, ik bedoelde meer als actrice, dacht ik. Oh ja, dan zal die misschien wel iets hebben met Shakespeare. Het toneelstuk. Toneelschrijver.
2: Wat? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet. Jij wel?
3: Mother, where are thou?
0: Nee, ik heb het ook nog nooit gespeeld eigenlijk.
2: Maar gelezen?
0: Nee, ook niet.
2: Oké, dan moeten we misschien vragen om Doris.
0: Ja, vat eens even samen, Doris.
1: Samenvatten, Shakespeare. Dat is wel heel veel.
2: Ja, gewoon die man samenvatten.
0: Wie was hij? Wie was de baard?
2: Twee zinnen.
1: Goh. Een hele grappige man en waarschijnlijk biseksueel.
2: Mocht hij? Echt?
0: Allee?
2: Is dat algemeen geweten? Ja. Of is dat van interpretatie van jou?
1: Goh, ik weet niet of dat algemeen geweten is, maar ja, vanuit wat hij geschreven heeft, kan je wel een beetje trekken dat hij wel
2: een
1: bepaalde aantrekking had tot jonge mannen. Dus.
2: Ah, jonge mannen.
0: Ja, dat kan.
1: Ah, ja,
0: kan alle kanten op. Kijk je stukken van
1: maar
0: hem?
1: Hij was zelf ook jong.
2: Ah ja, oké.
0: Ah, hij was ook jong.
2: Oké, okay, perfect. Ik was even gestopt met ademen en nu kan ik terug ademen.
0: Top. En ken je zo van...
1: Nee, het was misschien niet zo goed verhoord.
0: Dat
2: nee, Doris. Daarom bellen wij, hè.
0: Ken je zo werken van hem? Bekende Shakespeare-werken, dat gaan vragen zijn, hè, morgen.
1: Bekende? Romeo en Julia.
0: Precht,
1: is misschien
0: top.
1: Wel de bekendste.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet hetgene waarover wij hebben geleerd nu.
0: Ah, over wat heb je geleerd?
1: De, hoe heet het weer,
0: 12th Night. De
1: 12e
0: nacht.
1: Ja.
2: Ja.
0: Leuk.
2: Die laatste film gezien, die was het Hamlet?
0: Oh.
2: Gaat toch ook over hem, hè?
0: Ja. Dat schijnt een prachtige film, hè. Heel veel mensen die moesten huilen.
2: Ja, heb je die gezien, Doris?
1: Nee, nog niet. Ah, nee. Maar het staat al op mijn lijstje.
2: Oké.
0: Ik ben gaan kijken.
2: Heb jij gehuild?
0: Ik ben na 4 minuten in slaap gevallen. Dat was op een vrijdag. Ik was doodmoe.
2: Maar,
0: en ik werd wakker en heel die zaal was aan het wenen. Dat was niet normaal. Dat was echt...
2: Mocht dat niet vertellen? Mocht je vertellen waarover het gaat? Dat is spoiler dan, hè? Dat mag niet. Nee, dus ik ga dat niet doen. Nee.
0: Wil je nog een liedje, Doris?
1: Ja, graag. Ik ben een grote fan van Tame Impala, dus ik had graag Dracula nog eens gehoord.
0: Perfect. Dat kunnen wij fixen voor jou. Dracula van Tame Impala. Veel succes, hè, Doris, morgen.
1: Dankjewel.
2: To be or not to be.
0: Ziet het?
2: Ik wist het. Wat veel aan dan?
4: M&M. Oh. Radio om op te blokken. Blok Radio.
0: To be or not to be, Doris?
1: Hallo. To be.
2: Dat komt helemaal goed morgen, dat examen.
0: Toppie.

0: Tame Impala, Dracula. Wie eet wat? Ik zei... Wie eet wat?
1: Vol!
0: Oval!
1: Lekker, hè? Allee, ook vegetarisch, hè?
0: Zeker.
1: Bokken!
0: Met choco!
1: Oh, ook echt lekker, hè? Een beetje doppen in uw melk.
0: Mm. Ja, tot nu toe goede combi's.
1: Wat hebben we nog? Kiep!
0: Antpiet!
1: Curie!
0: Ah, ook goed.
1: Of pa!
0: Parmigiano!
1: Nini!
0: Oh, panini is lekker.
1: Ah, dat vind ik goed. Een geplette warme boterham.
0: En stickers. De hype is helemaal terug, hè.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Jawel.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Met mannen van 30 plus en zo. Ja. En vrouwen.
1: Mannen van 30 plus, ja.
0: Jip.
1: Tot wat ga jij nu eten of straks doorsturen in de app van M&M?
0: En nu, hè, vriend. Maar
2: nu.
0: Echt, nu.
2: Nu.
0: Stuur het nu door.
1: Panini.
3: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: L'amour toujours van Gigi.
1: M&M. De Lok Radio.
2: Het is 6:55, dat is etenstijd. Onze favoriete tijd. Wie eet wat, dat is plezant om te delen met elkaar. Dag Sandro Pinto.
3: Hey, dat is nog, Robin, dag Julie.
2: Dat is nog niet wat jij eet natuurlijk, dat is gewoon je achternaam.
0: Het klinkt wel een beetje zo.
2: Ja, Sandro Pinto. Oh, daar gaan we, ja. Juist.
0: Ciao Sandro, soy italiano. Est italiano?
3: Nee. Sorry.
2: Okay. Nee is altijd een goede reactie op Robin.
0: Oké. Okay.
2: Sandro, klink jij nu een beetje hongerig of beeld ik mij dat in?
3: Ja. Hongerig, ja.
2: Ja. Oké, okay, goed. Wat ga je eten?
3: Pa?
2: Getty!
0: Getty!
2: Ik was eerst. Ah.
0: Is juist?
2: Is juist, ja.
3: Ja.
0: Ah. Yes. Nailed it.
2: Smakelijk eten met de spaghetti.
0: We hebben nog een tweede gast hier bij ons aan tafel. Hm? Masterchef. Alyssa, hallo.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Alyssa, jij bent 32 lentes jong. We zijn even oud. Ja. Je bent niet meer aan het studeren, denk ik.
4: Nee.
0: Zijn er studenten in jouw omgeving? Neven, nichten, zussen?
4: Nee, ook niet eigenlijk.
0: Buurkinderen?
4: Niemand.
2: Een tante?
4: Nee, niemand.
0: Iemand van op het werk, een dochter?
2: Een vriendin?
4: Nee.
2: Een buurvrouw?
4: Nee, die is al lang afgestudeerd.
2: Okay. Want die je op de fiets hebt gezien vandaag, die onderweg was naar een examen.
0: Woon je in de buurt van een school, Alyssa?
4: Nee, ook niet. Nee.
0: Amai, Alyssa,
4: dat
0: toch niet.
4: Ik word rood.
0: Maar dat is niet waar. Neem je soms het openbaar vervoer, Alyssa?
4: Nee, nooit.
0: Allee, jongen, hoe kan dat nu? Die heeft no-
2: Zo, wat doe je dan in je leven eigenlijk?
4: Ja, amai, dat is zonde.
0: Wat is uw job, Alyssa?
4: Marketing.
0: Marketing.
2: Maar je hebt zelf ook ooit gestudeerd.
0: En dat was dat maar...
2: Of niet?
0: Marketeer?
4: Pedagogie, sorry.
0: Voor pedagogie? Dat meen je niet.
4: Maar
0: kan dat nu?
4: Sorry.
2: Maar wat een raar leven.
0: En nu zo ver mogelijk van die pedagogie wegblijven.
4: Maar dat is wel tof, hè. Marketing is dus is toffer, hè.
2: Daar zit het geld waarschijnlijk.
4: Ja. Nee.
2: Nee? Nee. Ah, nee. Wat zegt hij nu?
0: Wat is het laatste dat je gemarket hebt, Alyssa?
4: Het is een meubelzaak in Eeklo. Dus het laatste nu was een beetje reclame voor Vaderdag, dat eraan komt.
0: Ah, vol.
2: Hoe zou jij Robin Keijaard beter in de markt zetten als marketingspecialist?
4: Oei. No. Dan mag hij van mij heel de avond Chigi D'Agostino draaien.
0: Oh, dus,
4: beter dan dat kunnen hem niet in de markt zetten.
0: Dat is Alyssa.
2: Beter dan dat.
0: Dat is het enige dat we kunnen doen. Nee, dat is niet waar. We moeten eigenlijk nog iets anders doen, Alyssa. Want wij liggen hier wel te keuvelen over jouw levensgeschiedenis en hoe je niks meer met kinderen doet.
4: Ja, dat is waar.
0: Maar u weet, hè. Het is u weten.
4: Ja.
0: We gaan het meteen weten, Alyssa. Ik voel het aan alles.
2: Oké. Wat ga jij eten?
4: Ja. Ik mag enkel de eerste lettergreep zeggen, zeker, hè?
0: Zeker, Alyssa. Zeker.
2: Een schotel.
0: Schotel.
4: Nee.
2: Aubergine. Sorry.
0: Wat zei je? Of was het met een V?
2: Met een N.
4: Ja, V.
0: Ah, V. Oven. Toch iets met oven?
2: Ovenhapjes.
4: Nee, maar is het wel dicht.
0: Overschotjes.
4: Ja. Pasta met overschotjes.
2: En wat zijn de overschotjes?
4: Ja. Ah, wel, dat weet ik niet, want ik sta dus nu stil langs de kant van de baan. Ik moet kijken wat ik in de frigo vind.
2: Wat een bijzonder interessante vrouw ben jij, Alyssa.
0: Wat een leven.
2: Ik denk dat wij los tot 9 uur met haar zouden kunnen praten.
0: Denk het ook. Alyssa?
4: Ja?
0: Nog laatste woorden voor iedereen die luistert?
4: Blijf allemaal jullie zelf.
2: Oh, inspirerende quote.
1: M&M. Radio om op te blokken. Blokradio.
0: UBU. On a train back to Boston, you? And we're jumping ook. The gun, and I'm telling you, baby, this is the part I'm running, but I like it when Stella Lefty. Like
2: like it when you're nice to me. Mooi liedje.
0: Met Boston.

0: Osten. Van Stelle Lefty.
1: Mirjam Famelaar. Dat was jouw naam toch? Hè?
2: Dat is.
1: Ah ja, Famelaar, Mirjam. Is het al iets beter onderweg?
2: Ja. We zijn goed aan het wegzakken. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 3 kwartier vertraging. Naar Gent komt er nog 20 minuten bij. Ook zoveel naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. 10 minuutjes vanaf Rans en 20 minuten ook nog vanaf Antwerpen Haven. En voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Op de binnenring nog 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Verder vooral kleinere vertragingen.
3: M&M. Blok Radio.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: M&M Live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: M&M Live.

0: Zeg maar.
1: Stel. Dua Lipa, die staat voor u en die zegt hi Robin.
0: Hi Dua.
1: You wanna go with me to my hotel and levitate with me? Zeg jij dan ja?
0: Levitate? What do you wanna do? Play a game of checkers? Or maybe watch a... What do you wanna do? Talk about music?
1: Levitate.
0: Ah, Vossen.
1: Nou, echt, ik toch niet. Zij is daar.
0: Nee, nooit.
1: Niet,
0: maar echt nooit van... Nee, echt niet. Nee, super content met mijn vriendin. Echt maar, niet. En ook zelfs... Nee, en ook zelfs met Dua Lipa. Niet meer echt per se... Ja.
1: Zeg jij nee tegen Dua Lipa?
0: Zeker. Voor ja, de tangen enige, meteen. Zeker.
1: Zijn enige op de hele wereld.
0: Stel dat ik single zou zijn, zou ik nog nee zeggen.
1: Mocht, joh.
0: Jawel. Wel, hier direct.
1: Echt.
0: Nee, echt waar.
1: Ja, oké.
0: Ik weet het, oprecht. Oh, Julie.
1: Sorry.
0: Voorzichtig.
1: Zwat, oké, dat dus...
0: Wat zou jij ja zeggen of nee?
1: Ik zou ja zeggen tegen Dua. Zeker.
0: Rakatak.
1: Getrouwd of niet?
0: Amai.
1: Zij en ik.
0: Hoppakee. En dan nu reclame, lieve luisteraar. Toch?
1: Ja,
0: ja, want hier moet ik even van me komen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: M&M. Make life sing.
9: Ik ga een keer de vullen halsen geven vanavond, dat ik zie het zitten.

0: stel. Harry Styles.
1: Ja, ik had zelfs niet vragen.
2: Ja.
1: Ik had zelfs niet
2: nee,
1: vragen.
2: Eigenlijk zeg ik nee.
1: Waarom?
2: Ik heb dat al een keer gezegd, omdat ik denk dat dat niet zo goed is.
1: Oei. Omdat, ik weet het weer. Oh, je zei toen, omdat hij veel te veel mensen heeft gehad die hen aan, aan zijn voeten hebben gegooid.
2: Veel te vroeg.
1: Veel te vroeg en veel te veel. En dat hij daarom geen moeite meer doet.
2: Geen skills heeft. Ja, en dat hij denkt van ja, ze komen allemaal gewoon naar mij in het Engels dan. En ik heb wel graag dat er wat moeite teruggedaan wordt.
1: Oké.
2: Maar dat moet gelijk overgestoken worden.
1: Zou dat bij Dua Lipa niet exact hetzelfde zijn?
2: Nee. Nee, dat is Dua niet.
1: Nou, dat is Dua dan
2: dus
1: weer
2: ik zeg
1: niet.
2: Nee tegen Harry.
1: Allee, dat is weer ferm. Zeg, beste vrienden, trouwens, voordat we hier zouden vergeten waarom dat we hier eigenlijk zijn. Voor Blokradio. Ja, neem maar een foto ondertussen. Jullie heeft een nieuwe camera.
2: Ja. Iedereen mag het geweten hebben.
1: Ja, het is een mooi beestje. Prijzig, maar mooi. We hebben dus een banger van een lied gemaakt. Samen met al onze leuke gasten die hier al geweest zijn. En zometeen komt er ook nog een fantastische gast. Die zit hier al klaar. Waanzinnig. Dat is voor straks. Maar dus we hebben daar een lied mee gemaakt. En dat is een soort van Blokradio teamsong. Voor de blokkende student en om je een beetje erbovenop te helpen. Sinds kort is daar ook een kleine remix van.
2: Ik vind dat wel... Goed klinken al.
1: Ja, Julie rapt ook mee. Dat hebben ze.

0: Lukt bij jou het blokken niet?
1: Kom bij dan binnen, Julie.
2: Julie?
0: Oh. Julie. Ja, maar snap je. Lukt bij jou het blokken niet? Kom... Laat dan nu een keer los van die mannenstem, dat is niet zo.
3: Jawel.
0: Lukt bij jou het blokken niet? Kom bij Robin en Julie.
3: Ja.
0: En dat is toch top? Dat ze de mensen gewoon bij ons kunnen komen.
3: Ah, dat is gewoon... Wel gewoon waar, wat we zien
0: een,
3: of zo.
0: Ja, dat is een uitnodiging.
3: Tuurlijk. En dat mag je ook nu gewoon eigenlijk doen. We gaan dat nu gewoon live doen. Wat
0: yes. Ik vind dat een goed idee.
3: Oké, okay, dat is goed. Dus iemand die nu wil babbelen met ons. We zoeken iemand waar dat blokken gewoon echt eventjes niet lukt. Iemand die echt een heel moeilijk blokmomentje heeft. Die moet gewoon nu even bellen. Dus ben jij dat? Voel je je nu aangesproken? Ben je het even beu? Dan mag je nu bellen naar 078 78 10 10.
0: Yes. Lijntjes open. 078 78 10 10. Lukt bij jou het blokken niet? Bel naar Robin en Julie. Voilà, zo simpel is dat. 078 78 10 10. Stop met twijfelen. Studenten, doe het nu gewoon. Met een kleine dip, gewoon bellen. Ah, we hebben hier eentje. Hallo, met wie?
3: Hallo?
4: Hallo.
3: Ah.
0: Hi.
3: Wie ben je? Wie ben je?
4: Ik.
0: Ja, dag, jij. Ah, jij.
4: Hallo, ik ben Imke.
3: Ah, dag Imke. Hoe gaat het?
4: Ça va. Beetje, nee. Ja, in een dipje.
3: Oei, mm. Oké. Okay, vertel.
4: Ja, ik heb morgen examenstatistiek en
3: oh, nee.
4: Het duurt zo lang. Dat is een beetje beu.
3: Oh, ik snap het.
0: Dat is een zeer vervelend vak.
3: Ja. Statistiek is echt... Ja... Dat is echt heel erg.
4: Ja.
3: Heb ik ook gehad.
0: Ik nooit.
3: Maar, dat is al één ding dat kan helpen. Als Julie van Steen door statistiek raakt, Imke, dan kan jij het zeker ook. Geloof mij.
4: Hopelijk.
3: Ja, dat Hopelijk. Is gewoon even een hele zure appel waar je door moet. Goh, waar dat je tanden ook een beetje pijn van gaan doen. Maar ja, ooit brengt het jou... In een radiostudio, zoals je kan zien. Dus ja,
0: met mij.
3: Wel echt op plekken of zo. Nee. Wat ik dus echt wil zeggen is... Ja, ik ken je gevoel wel.
0: Maar amai. Wat heeft jou er destijds doorgetrokken door die statistiek? Of wat heeft jou daarmee geholpen om dat te studeren?
3: Ik heb het 4 keer moeten doen.
0: Ah. 4 keer?
3: Om uiteindelijk een 10 te halen. Ja.
0: Oef.
3: Hoeveel keer heb jij het al gedaan,
4: Imke? Ik zou het toch wel liever rapperen.
3: Ja.
4: Het is nu voor de eerste keer dat ik het moet doen.
3: Maar kijk, dat zijn andere tijden. Hè? Mm-hmm. En ik ben ook wel niet zo superslim. Allee, op statistiek vlak hoor. Nee, echt niet. Maar ja...
0: Wat heeft jou destijds dan zo'n 10 laten halen?
3: Door het heel veel te doen.
0: En veel te gokken ook.
3: Ja, en ik denk ook gewoon dat ze zoiets hadden op de muur van... Ja, al gaan het dan gewoon geven, hè.
0: Ah, maar dat is toch top, Imke? Dus als dat nu niet lukt en dan lukt het nog 3 keer niet, dan ga je het uiteindelijk wel krijgen.
3: Ja,
4: was dat ja hopelijk.
0: Ja.
3: Het probleem is gewoon dat je moet het ook snappen.
0: Mm-hmm.
3: Dat is toch een groot probleem. Is dat bij jou ook zo, Imke?
4: Ja, dus zo, de oefeningen zijn zo wat ambetant, ze zijn zo onduidelijk.
3: Snap ik zo goed. Maar de oefeningen zijn ook wel het vak.
0: Ik heb een idee.
3: Okay.
0: Heb jij toevallig geen vriendje, Imke? Een blokmaatje of zo? Iemand die jou helpt daarbij?
4: Nee, ik ben eigenlijk gewoon... Ik zit alleen op mijn kamertje te studeren.
0: Mm-hmm. Dat wordt er niet beter op, hè?
3: Ja, maar ja, waar heb je nood aan, Imke? Wat zou jou helpen? Wil je iets goed
4: lachen? Een goede amazing-nummer.
0: Oké.
3: Een liedje.
0: En de welke wil je?
4: Ja.
0: Van binnen van Clouseau?
4: Ik zou graag...
0: Of nou, nee, doe maar, kies maar.
4: Nee. Ik zou heel graag The Bitch Is Back van Elton John horen om zo terug in de obsessie van Off Campus te geraken.
3: Ja,
4: zodat we even al die statistiek vergeten.
3: Kijk, daar hebben we eigenlijk de oplossing gevonden, denk ik, Imke.
0: Ja.
3: Off Campus. Ik heb dat van het weekend ook even gewoon puur professioneel bekeken. Ben je
4: goed,
3: team
4: hoor.
3: Garrett of team Dean?
4: Ik vind het moeilijk, maar team Dean. Team
3: wat?
4: Dean.
3: Imke! Nee!
4: Ja, sorry.
3: Hè? Ja, dat mag, hè. Allee, sorry voor mijn reactie.
4: Maar, en zo... Ja, nee, ja. Garrett is lief en zo, hè. Maar Dean heeft zo nog dat extraatje.
3: Maar wat dan? Ja, blond en knap en spieren. Allee, is dat het extraatje dan, Imke? Ja, hè.
4: Ja.
3: Ja. Ik dacht het al. Nee, maar dat is goed. Dat is goed. Meer Garrett voor mij.
0: Uppakee. Ja. Ik vind vooral heel goed, Imke, dat je jezelf gemotiveerd hebt.
3: Ja, en... Denk aan Dean. Toen ik studeerde, was er Ryan Gosling die zo... Hey girl, lukt het niet?
0: Ja.
3: Zo die quotes waren heel veel aan het rondgaan. Misschien moet je dat gewoon doen. Om de zoveel pagina's... Ga even naar Instagram, naar dat algoritme dat waarschijnlijk al vol met off-campus staat. En dan zoek je een beetje die op. En dan kan je weer er tegenaan om die rotte statistiek te halen. Want ik denk dat je het wel gaat halen, hoor.
4: Hopelijk. Maar ik hoop het zo hard.
0: Eerst voor Dien en Garrett. En voor Imke.
3: Succes, Imke.
4: Dankjewel, daai.
0: Komt goed, hè.
3: Zeker.
0: Wij geloven in u.
4: Hopelijk.
0: Amai. 1 kans op 10.

0: Chloe zegt heerlijk terug in de vibe komen. Tristan zegt nog een goede tip om statistiek te studeren zijn de video's van StatQuest. Kijken op YouTube. Dat is heel duidelijk uitgelegd daar.
1: Oh, dat is een goede tip.
0: StatQuest. M&M. Rate the song. Zeg, ken je Rate the song al? Tuurlijk wel. Dit is een heel simpel concept. Wij laten een liedje horen en jij mag dat raten. Punten op 10 geven. Eerder deze week was de man die nu in Rate the Song zit hier bij ons te gast. De winnaar van The Voice. Die een prachtig blokconcert speciaal voor jou gaf. De Bas.
1: Hij had ook zijn nieuwe single mee. All Because of You heeft hij ook gebracht hier live. Kan je herbekijken op VRT Max, denk ik.
0: Zeker, ja. Ja.
1: En dat is momenteel ook onze Rate the Song. Trouwens, heel mooie albumcover. Het is zo met veel confetti en zo. Moet je maar eens opzoeken. Mm-hmm. Heel artsy. Dat is hij wel, hè. Jouw mening over Bas, zijn debuutsingle, dat is super mega welkom en mag je nu sturen in de app van M&M, liefst ook met punten op 10. Rate the song.

0: Mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: All Because of You van Bas. M&M. Read the song. Dat is ook wat vooral binnenkomt in de app. Mensen zijn best positief. Sarah die laat weten, zo mooi en emotioneel. 9 op 10. Anouk laat weten, sowieso een 10 op 10. Die is 19 en grote fan, denk ik, van Bas. Mm-hmm. Stef zegt, zo jong, maar toch zo getalenteerd, een 10 op 10. Fleur zegt, zeker niet lelijk. Ik hou van die eerlijkheid. Heel goed. En Evelien laat ook nog weten dat het een 6 krijgt. Oké. Dat wil zeggen dat die eindigt met een totaal van 7,5 op 10.
1: Ah, goed.
0: Dus die gaat door.
1: Zeker.
0: De winnaar van The Voice is ook de winnaar van Rate Song.
1: Voilà, morgen vroeg hoor je hem opnieuw bij de M&M Ochtendshow. Wij gaan hier ook nog door. Zometeen met fantastisch bezoek in deze studio.
0: Van Kaas.
1: Van Kaas.
0: Ah ja?
1: Van Kaas.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series, Benji.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoop, man!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
11: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jess.
12: Oh, wow!
11: In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
13: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
13: Echt? Oh, merci!
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Het is 7 uur.
17: 14 nieuws.
1: Met Nicky van Driessen.
18: Een auto rijdt in op een groep fietsende kinderen in Nederland. Bij Hulst, vlakbij de Belgische grens, zijn twee kinderen en een begeleidende ouder om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een verdachte is opgepakt door de politie. De auto reed in op een groep van 14 schoolkinderen uit een lagere school in Axel, die samen met twee begeleiders op uitstap waren. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt de politie.
19: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook één verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen, al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
18: Vier zwaar gewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Twee kersentelers uit Limburg en Vlaamse Brabant verkopen samen 6000 kilogram gebarste kersen, omdat ze die niet meer aan de supermarkt kunnen verkopen op die manier. Door de regen van enkele weken geleden raakte een deel van de oogst beschadigd, maar het fruit is perfect eetbaar, zeggen ze.
20: Een aantal weken geleden hebben we ineens heel veel regen gekregen. Toen hebben de kersenbomen heel veel water opgezogen en de kersen zijn eigenlijk ontploft en dat barstje groeit dan. Op zich is dat geen probleem, dus die kersen zijn even gezond, even lekker.
18: Wout van Aert heeft de vijfde rit in de ronde van de Auvergne gewonnen. Hij was de snelste in een massaspurt voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert, die eergisteren nog moest lossen in de ploegentijdrit, is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Alex Baudin blijft er leider. En over een half uurtje begint in Mexico de openingsceremonie van het WK voetbal. Het is waarschijnlijk ook het laatste grote toernooi van onze Rode Duivels doelman Thibaut Courtois. Hij denkt er zelfs na 15 jaar aan om een punt achter zijn interlandcarrière te zetten.
21: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat
6: De kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
18: De Rode Duivels spelen maandag hun eerste match op het WK tegen Egypte. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt weer met af en toe lichte regen. Morgen ook nog regen overdag. Na de middag wordt het wel wat droger, lokaal tot 20 graden. Ook zaterdag en zondag nog veel wolken in de lucht. Vanaf maandag wordt het zonniger en ook warmer.

0: naar Blok Radio.
1: Dat is radio om op te blokken.
2: Robin Keijers. Wij krijgen bezoek van Kasia. Echt een mercieke hier in de house. Zometeen.

0: Keijaard.
1: Yes.
2: Blok Radio.
1: M&M. Oh yeah.
3: Het is donderdag. Dat is een leuke dag. Het is 11 juni. Dat is een mooie datum.
1: Oké.
3: Okay. Ik weet niet of het opvalt.
1: Nee, zeg eens.
3: Ik probeer. Met een B, niet een V. Heel positief te zijn. Want daar heb jij, lieve luisteraar, lieve studerende, blokkende student, nood aan.
1: Zeker. Hoera voor de positiviteit.
3: Dat is heel moeilijk voor mij trouwens. Dus ik doe dat speciaal voor jou.
1: Goed gedaan. Straks krijgen we bezoek van Kaas. Jawel, Mercieke komt langs. De Kaas en de persoon ook, Steffi Merci.
3: Ja, een blokpauze van Steffi Merci. Influencer, content creator en ook onderneemster. Want ze heeft dus een kaas op de markt gebracht.
1: Jawel.
3: Je kan haar kaas ook winnen trouwens. Ja, gratis eten, dat is altijd goed. Dat smaakt veel beter.
1: Dan betaald eten.
3: Ja.
1: Maar Bo, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar als je vragen hebt voor Steffi Mercieke, kukkukas, drop ze in de app van M&M. Al je vragen zijn welkom.

0: Jawel, beste vrienden, Werchter Boutique is lid. Want jij kan tickets scoren om naar een paar zeer goede artiesten te gaan op 27 juni. Dat is perfect voor als de blok gedaan is. En tickets scoren, dat kan heel het weekend lang. En dat begint al vanaf morgen.
1: Ja, en hoe doe je dat? Sorry, ik ben eigenlijk niet slim. Ik heb je camera meegenomen, dat is niet slim van mij.
0: Dat is niet erg.
1: Afgeleid. Hoe doe je dat? Mm-hmm. Dat is een hele goede vraag. Hoor je vanaf morgen vroeg 6 uur een lied van Pommelien Thijs, Pitbull of Katy Perry, dan stuur je in de app van M&M, ik wil naar Werchter Boutique. Dus echt die zin, ik wil naar Werchter Boutique. Dat is super simpel, maar wel belangrijk om die zin te zeggen. Het is wel ook heel leuk om tickets te winnen. Luister dus vanaf morgen vroeg 6 uur.
0: Voilà. Top,
1: hè? Rutjes.
0: Komen al goede vragen binnen, hoor, voor Steffi. Merci.
1: Ja?
0: Er is nog ruimte voor meer. Laat ze maar komen in de app.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it, I love it. Gautje verhaast die zegt, goedenavond. Komt het poperingen. Dag Gautje. Goedenavond. Skyler zegt, ik ben MN aan het luisteren terwijl ik een spel speel. Die is een M vergeten. MNM. Iris zegt, hey Ronbin. Echt waar, leer ik het typen jongens. Echt waar, Ronbin. Dat is een nut te veel. Dus eigenlijk, Skyler mankeerde ne en Iris heeft er een te veel.
1: Oh, en zo helpen we elkaar toch altijd een beetje, hè?
0: Zeker. En dan al een paar vragen, hoor. Vragen voor Steffi Merci. Eén vraag, vind ik fantastisch. Wat is de missie en de visie van de kaasonderneming?
1: Swat, ik heb daar net wel gelezen dat stinkkaas kei gezond is.
0: Is dat?
1: Misschien was dat wel haar visie.
0: All along. Straks naar Alex Warren in show.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: carrots tonight of 55.
1: Misschien carry je straks wel een bol kaas home.
2: Stel je voor.
3: M&M. Lokradio.
1: Want leuk bezoek. Kaas op bezoek. Hallo, Steffi, merci.
4: Hallo.
1: Hey.
4: Je nieuwe voornaam. Kaas. Ik vind dat wel een compliment.
1: Ja?
4: Eigenlijk wel. Oh. Ik ben fan van kaas, dus ja.
1: Anders zou je dat niet maken natuurlijk.
4: Nee, voilà.
1: Hoe gaat het met jou?
4: Heel goed. Echt enorm goed met jullie.
2: Goed.
1: Goed. Ja?
2: Goed.
1: Zo, heel goed.
2: Goed. Wow. Heel goed is nu... Ja, nee, sta van bij ons. Ja, we zitten in een blok, hè.
4: Ah ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
4: En degenen die luisteren ook, hè.
1: Die, voilà. Zeker. Het kwam nog binnen, want we zijn dus blokradio aan het maken. Iemand die vroeg, Fleur, is het hoe jij was als student, Steffi?
4: In het middelbaar was ik echt een student die gewoon voor de vibes naar school ging en al blij was als ze boven een 5 of een 6 had. Mm-hmm. Dus... De lat lag niet al te hoog voor mezelf. Dus, voilà. En ik heb ook niet heel lang verder gestudeerd. Ik heb maar 2 maanden verder gestudeerd. Dus eigenlijk kan ik niet eens zeggen dat ik heb verder gestudeerd.
1: Jawel, hè. Twee maanden.
2: Want het is 2 maanden.
1: Ja, tuurlijk.
2: En kijk waar je nu bent.
1: Zeg, over die kaas.
4: Ja.
1: Ik heb veel vragen. Alleen maar positief, hoor. Ik wou wel weten, hoeveel kaasbollen heb je al verkocht? Weet je dat al? Hou je dat bij? Zie je dat zo binnenkomen op een app?
4: Ik heb daar nog geen cijfer van gekregen.
1: Nee?
4: Maar het is wel echt... Die eerste batch, toen dat ze zeiden van... Volgens mij was dat 10.000 of 8.000 kazen. En dat was weg in 2 dagen. Toen moest ik toch wel even slikken. Want ik dacht echt, mannetjes, 10.000 kazen voor die eerste batch. Jullie overdrijven echt, dat gaat nooit wegraken. En dat was op 2 dagen weg.
1: Alleen.
4: En ik was in volle paniek, want ik dacht... Oei, ja... Kaas moet rijpen.
1: En dat was niet rijp? Oh nee.
4: Dus ja, wij hadden dat totaal niet verwacht.
1: Oei.
4: En dan heeft de producent heel erg bijgewerkt. En nu zijn we terug bij. En er zijn er terug merciekes in de winkels.
2: Hey, maar je denkt wel al echt als een CEO. Hè, van die heeft een badje leeg. Kaas moet rijpen.
4: Ja.
2: Ja. Oeh, wel een goede reflex, Steffi. Goeie
1: waar ligt die dan te rijpen?
4: Ja, bij de producent.
1: Ah ja, oké.
4: Okay.
1: Ergens in een schuur zo...
4: Nee.
1: Ik weet niet hoe
4: dat zijn allemaal belangrijke dingetjes dat die moeten doen. En dat is met testen en labotesten en zo. Dus die moeten aan zoveel dingen voldoen. Dus dat is toch wel moeilijker als dat je denkt.
1: Oké. Okay. Is het een stinkkaas? En ik bedoel dat super positief, want daarnet stond in het nieuws dat stinkkaas gezond is.
4: Maar.
1: Ja, dus daar zitten goede bacteriën in. Het zou je langer doen leven. En het is echt waar, hoor. En ook goed zijn voor je spieren.
4: Amai, dus, zeg, maar ik ga u aannemen.
1: Graag, want deze job ben ik beu. Nee, dat is niet waar. Deze persoon, nee, dat is niet waar.
2: Allee, gezellig. Nee, dat is voor mij ook iets, Steffi. Ik wil wat transpaletten rijden.
4: Ah, wel, ja, we kunnen wel iets regelen. Maar Merzieke, ja, je kunt niet zeggen dat kaas goed ruikt. Maar ik vind nu niet dat Merzieke zo hard stinkt.
1: Het ruikt naar pizza, vind ik.
4: Ja?
1: Ja, als ik dat proefde, dan proefde ik... Pizzakaas. Zo, omdat er zit toch basilicum in, toch? Nee?
4: Ja, veel mensen zeggen dat wel. Dat ze pizza proeven.
1: Ja.
4: Maar ik mag mijn geheime recept niet vrijgeven. Dus ik mag niet zeggen wat erin zit. Maar nu dat heel veel mensen dat zeggen en ik dat proef, denk ik wel, ik kan me er wel in vinden.
1: Mm-hmm.
4: Ja.
1: Hoe ben jij eigenlijk op kaas gekomen?
4: Ik ben echt verslaafd aan kaas, maar al heel mijn leven, denk ik. Vroeger, toen ik thuis kwam van mijn danstrainingen, gaf mijn papa mij altijd zo een kommetje met kaas, met zo iets on the side, aardbeidjes of druiven of augurkjes of zo. En als dat kommetje op was, was de adrenaline ook zo wat uit mijn lijf van de training. En dan moest ik gaan slapen, dus dat was zo wat een geluksmomentje op het einde van de dag. Dat ben ik blijven doortrekken. En dan dacht ik... ik ben daar eigenlijk allang op aan het broeden, hoor. Ik zeg echt al 3 jaar lang bij de brainstorms met mijn management... Ik wil kaas maken. En elke keer was het... Steffi, jij bent zot, doen we niet. En ik heb altijd veel te veel ideeën. Dus dat ging dan altijd op het bord van... Heel leuk idee, doen we nog niet.
1: Ja.
4: En ik zei 2 jaar geleden van... Superleuk idee, doen we wel. We gaan dat wel doen. En voilà.
2: Kijk, goed dat je hebt doorgezet. Je follow UBU, hè.
1: Zeg. Zijn er zo nog leuke ideeën dan? Want je hebt veel ideeën. Zeg je, ga je nog iets op de markt brengen?
4: Maar dat bord staat vol, hè. Goh, dit jaar ook weer. Ik heb denk ik echt 50 post-its op dat bord moeten hangen met... Keileuk idee, Steffi, doen we nog niet. Mijn hoofd zit gewoon te vol met te veel ideeën.
1: En heb je een voorproefje van iets? Of
4: nee? Ik ben wel fan van de kaas. Dus ik wil Merzieke wel echt nog groter maken. En misschien een nieuwe kaas.
1: Oh,
2: ja. Een tweede.
4: Ja.
2: Een Steffietje.
4: Steffieke.
2: Ah ja, als je Mercieke al hebt gehad.
1: Maar ja, dat is onder dezelfde naam dan waarschijnlijk.
2: Of Mercieke 2.
4: Ja, ja. Mercieke als ik groot droom, is Mercieke echt zo mijn bedrijfje dat ik kan oprichten en kan doorgeven aan mijn kleinkinderen. Zo, snap je zo?
1: Oh.
4: Oma heeft dat bedrijf gemaakt. Schattig.
2: Top.
1: Zalig.
2: Mai, hey, maar ja, hij is gigantisch populair en heel veel mensen die hem ook willen, die Mercieke. En goed nieuws, als je naar Blokradio luistert, dan zou je wel eens kans kunnen maken op zo'n bolletje. Hoeveel is het, geven we er weg? Eentje of twee of drie?
4: Eentje, denk ik.
2: Oh, perfect. Ja, maar dat is limited edition, hè, vrienden.
1: Collector item.

0: Een beetje verkeer op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier trager tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. We hebben Steffi Merci hier in de show. Ben je hier nog graag, Steffi?
1: Ik ben hier mega graag.
0: Super. Wij hebben jou er ook heel graag bij.
2: Ik ben hier ook graag trouwens.
0: Ja, fantastisch.
3: Jij bent hier vaak, hè. Ja, maar dat is tof, hè.
0: Heel veel mensen die berichten sturen. Ja, dat is echt... Gauthier die bijvoorbeeld zegt... Steffi, als je ooit een nieuwe soort vakantie wilt doen met vriezen, dat zou misschien wel nog passen.
2: Met vriezen?
1: Oh.
0: Ah ja, omdat je zei van, dat je daarnet ook zo'n beetje cornichons daar zo bij had.
1: Ah, wel,
0: zo,
1: ja.
0: Bij je snack.
1: Het klinkt goed.
0: Voilà. Een light versie misschien, stelt Nick nog voor. Iedereen begint mee te brainstormen over...
1: Maar dat is goed, doe maar. Doe
0: over
1: maar.
0: De kaas. Voilà. Suggesties, welkom in de app. Steffi, ik zag ook dat jij volop op zoek bent met Gerben naar een huis. Vertel, hoe loopt dat? Hoe gaat het daarmee?
1: Dat is zo spannend, maar zo leuk. Ik vind die huizenbezoeken echt geweldig. Maar het voelt wel zo'n beetje zo... Dat is niet uw huis, hè, dus het voelt zo van... Oeh, binnenkijken bij iemand anders of ja, een nieuw huis. Maar ik vind het wel heel leuk en spannend... Dus er komt veel op ons af, maar ik geniet wel echt van zo het zoeken. Want voor je het weet, ja, is het zover en heb je besloten en dan zijn het die dingen weer. En,
0: ja, ja, klopt. Ja. En wat voor iets zoeken jullie precies?
1: We zoeken veel daglicht, dat is het allerbelangrijkste. Dus grote ramen en zo. En ik hou wel van zo oude dingen in een huis. Zo'n oude vloer, balken of zo bogen. Zo van die ramen met zo'n glas, ja.
2: Zo'n art deco zo.
1: Ja, dat vind ik wel echt mooi, maar het is moeilijk te vinden.
0: Zo'n oud herenhuisachtige dingen.
1: Ja, het huis dat we nu waren gaan bekijken, dat online staat, heeft wel echt zo balken en oude vloer. Dus ja, dat vinden we wel echt al heel mooi.
2: Vindt Gerben dat ook? Komen jullie over alles overeen?
1: Wij komen eigenlijk in alles overeen. Ook heel mijn appartement is bijna roze. En iedereen denkt, ja, Gerben heeft hier niks te zeggen. Maar Gerben heeft dat gekozen, hè. Ik wou een blauwe frigo. Oeh. Dus Gerben heeft besloten om die roze te nemen. Ja, dan ga ik niet klagen.
0: Nee.
1: Maar ja.
0: Kijk,
1: dus we komen wel in alles overeen, gelukkig.
0: Alright.
2: Ik zag de afgelopen week dat er een passeren, dat er ook een paar mensen waren die niets beters te doen hadden dan commentaar geven op jouw stem. Je hebt daarop gereageerd. Hoe ga je daarmee om, Steffi?
1: Ja, dat is niks nieuw, hè. Ik doe het nu al 11 jaar content maken en sinds dat ik ben beginnen babbelen in mijn filmpjes, toen ik 15 jaar was, denk ik, was ik zo de eerste keer op Catnet en zo en ja, praatvideo's aan het maken. En toen is dat begonnen en dat is nooit gestopt. Dus op zich kan daar wel heel goed mee om. Maar ik denk gewoon, mannetjes, hey, ik kan er niks aan veranderen. Dus als je niks beter hebt te zeggen, zeg dan niks.
0: Vind ik een goede feedback.
2: Zeker.
0: Voor de haters.
2: We zijn radio aan het maken voor studenten. Heb jij misschien, om hen te helpen, een soort motivational quote voor alle studenten die momenteel een dipje hebben?
1: Ik zou altijd zeggen, je moet doen waar dat jij gelukkig van wordt. En soms zijn dat dingen die niet zo leuk zijn om daar te geraken. Dus ik snap het als je nu even aan het sukkelen bent en je ziet het even allemaal niet meer zitten. Maar als je nu even doorzet en niet opgeeft, dan gaat je daarna extreem blij zijn en extreem trots op jezelf. Dus daarvoor moet je het doen.
0: Hela. Hoi, zet dat op een t-shirt. Lange t-shirt, heel goede quote. Hela. En zometeen een fantastische prijs van Steffi Merci. De Mercieke. Bijna nergens niet meer te verkrijgen, maar hier bij M&M Blok Radio nog wel. Maar hoe kan je winnen? Dat wilt iedereen weten. En dat gaan we straks pas vertellen, want wij zijn deugnieten. Blok

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

Maak elk moment de max. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info op volkswagen.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Katy Perry en Teenage Dream. Steffi, merci bij ons in de studio, nog steeds. Ze vertelde daarnet over haar huizenzoektocht met Gerben. Maar Steffi, je hebt ook een waanzinnig, maar zeer gegeerd cadeautje mee voor alle blokkende studenten die een klein hongertje hebben.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Zeker weten. Wij gaan... wat gaan we doen?
2: Je mag gewoon de prijs zeggen, nu nog in deze fase.
1: Ah, de prijs is 1 bol. Merci, gekaas!
0: Yippa! Lekker.
2: Hela.
0: Echt lekker.
2: Echt lekker.
0: We hebben er al van geproefd, hè?
2: Juist. Ik vond oregano-achtig.
0: Ik bedoelde eigenlijk ook dat. Ik ken mijn kruiden niet. Sorry.
2: Een licht verteerbaar lekker kaasje.
0: Zeer goed.
2: Gaat er goed in met de rosé, zei onze baas. Allee, baas. Leider van het team. Ik herinner me dat nog.
1: Zalig.
2: Een Thomas, ja.
0: Ah, ja, ja.
2: Die zei zo, oh ja, maar zo'n rozeetje op een terras. Ik dacht, ah, dat doe jij als wij aan het werk zijn s'avonds.
0: Ook zonder rosé, hoor.
2: Ja, zeker.
1: Wel, ik vind dat fair. Ja.
2: Voilà. Maar die is dus limited edition tegenwoordig. Is nergens meer te verkrijgen. Als je die wil winnen, liefste luisteraar, dan kan dat hier, nu, vanavond, als bloksnack. Wat moet je daarvoor doen? Zeer simpel. Je gaat naar de app van M&M. Kan je vaak tickets winnen en leutigheden, maar nu dus een bol mercieke. Kaas. Je stuurt ons 3 woorden. Ik wil mercieke. Basta.
0: Basta, basta.
2: Basta, pronti tutti, finito. E adesso, zometeen, 1 gelukkige luisteraar die naar huis gaat met een bol mercieke. Sturen, jongens. Sturen, sturen. Ja, ze lopen binnen, ik zie het al.

0: Somber.
1: Sorry. Doe jij maar.
0: Citroen.
2: Oh, nu moet ik zwijgen.
0: Nee, want...
1: Nu moet ik zwijgen tot... Ah, ja.
0: Tot iemand uw naam zegt. Als jij haar naam nu niet zegt, dan is dat hier tot 9 uur geen Julie van de Steen. Hè.
3: Julieke.
0: Oh. Mijn verkleinwoord.
1: Ja. Merciëke. Heel veel studenten willen die Merciëke kaas winnen. Waaronder ook Lente. Dag Lente.
4: Hallo.
1: Hey, hallo.
3: Hallo.
1: Waarom wil jij zo graag die kaas winnen?
4: Omdat ik al heel veel gehoord had van die kaas op TikTok. En ik was hem gaan zoeken, maar ik vond hem nergens. Ik was geweest in de Deleuze in Zonnebeke en ik had het gevraagd, maar ze hadden hem toevallig niet meer.
3: Mm. Ah wel, maar misschien is nu wel de moment.
1: Mm. Heel spannend.
0: Hier op de radio.
1: Of de sterren goed staan voor jou. Je bent wel aan het studeren, hè Lente?
4: Ja, jammer genoeg wel.
1: Oh, ja. Heb je daar een blokpauze voor, een bloksnackje voor tijdens het studeren?
4: Voor de moment niet.
3: Ah. Ja, dan moeten we dat regelen.
1: Er is een gat. Goed. Oké, Steffi, jouw achternaam is Frans. Merci. Mm-hmm. Kaas, dat is ook iets typisch Frans. Dus dachten wij, we moeten iets doen met de Franse taal.
0: Voilà.
1: Dus, lieve Lente, Steffi, die zingt zometeen samen met backing vocal Robin Keijaert een liedje dat wij vertaald hebben naar het Frans. Als jij weet, Lente, welk liedje dat is, dan win jij de Merciëke kaas.
3: Kijk, ik ga keihard mijn best doen, maar twee dingen dat ik niet goed kan is Frans praten en zingen. Dus ja, ik ga mijn best doen.
0: Dat is niet waar, hè, Steffi. Ik kan wel zingen. Hè. Kom, ik heb al opnames gehoord. Komt helemaal goed.
1: Goed, ben je er klaar voor, lieve Lente?
4: Ja.
1: Ja, een beetje op twijfel.
0: Dus wij doen het samen, Steffi?
3: Ja, we doen het samen. Nice. We're in this together.
0: 1, 2, 3.
5: Je suis jeune, le monde est à mes pieds. La vie veut me rencontrer. Je fais ce que je veux. Et surtout tout ce qui est
1: interdit.
5: Je suis jeune.
0: Sorry, belangrijk.
1: Wauw.
0: Goed, Steffi.
3: Spannend.
1: Echt. Wie ben jij? Ah nee, sorry, andere. Goed, Lente. Heb jij geraden welk liedje ze hebben gezongen?
4: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh nee, dat meen jij niet, Lente.
0: Oh.
1: Meen je dat?
3: Je suis jeune,
5: le monde est à mes pieds. La vie me rencontrer. Je fais que je veux.
3: Et surtout...
5: Tout ce qui est interdit.
3: Interdit, die laatste zin. En dan
0: we hebben de titel of de artiest nodig. Lente,
1: heb je een idee, Lente?
4: Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Oké. Okay. Ah. Ja, dan moeten we naar Céline.
3: Ik voel me schuldig.
1: Ja, maar ja.
0: Het zal in Zonnebeke binnenkort wel terug voorradig zijn. Hallo, Céline.
6: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Céline, zullen we het voor jou nog eens zingen of heb je het gehoord?
1: Ik hoop dat je het gehoord hebt, Céline.
6: Ik heb het gehoord, maar ik heb ervan genoten, dus het mag nog eens.
5: 1, 2, 3. Je suis jeune, le monde est à mes pieds.
0: Kom aan, Julie.
5: La vie veut me rencontrer. Je fais que je veux. Et surtout tout ce qui est
1: interdit.
0: Na. Céline, tops.
1: Wie weet spring jij straks een gat in de lucht. Omdat je
3: hopen
1: Merciëke kaas wint. Wat
6: ik denk,
1: je?
6: Jan van Spring.
3: Ja. Het Merciëke vliegt naar u.
1: Een Merciëke richting jou.
0: We gooien hem nu richting.
1: Waaf.
0: Waar woon je?
6: Ik woon in Poederlee.
0: Weg.
1: Poederlee.
3: Poederlee, hoe schattig.
0: Fantastisch. Céline, geniet ervan, hè.
6: Dank je wel.
0: Dag.
1: Hoi.
3: Zalig, dat is toch het beste gevoel, hè.
7: Julie van den Steen.
0: Zingen, hè.
7: Robin Keijaert. Blok Radio. M&M.

0: Je suis jeune. Bam! Spring met jong.
1: Hoppakee.
0: Steffi, merci om hier te zijn. Sorry.
2: Hoeveel keer heb je dat al gehoord?
1: Maar ik hoor het niet meer. De mop wordt zo vaak gebruikt dat ik het niet meer hoor.
0: Ja, het is zo slecht, slechte mop.
1: Het is net hetzelfde als iemand dikke merci zegt en Gerben is erbij, zegt hij altijd... Oh! Jij hebt mijn vriendin dik genoemd.
2: Dat is echt zo'n papamop.
0: Dat is de Gerben.
1: Maar elke keer.
0: Dat is de Gerben. Doet er veel groeten van mij.
2: Ja, en van mij ook.
1: Toe.
0: Maar meer van mij.
2: Nee.
0: Ja, ik was eerst. Doe maar van mij.
2: Hij kent mij beter.
0: Dat weet je niet.
1: Smaken hier.
0: Ik ga hem nu bellen.
1: Bye bye.
0: Gerbinho, Robin hier.

0: Ja, Robin hier. Ja, ik moet nog even show maken, maar we bellen straks. Ja, yo.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible. De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Bij hun pensioen krijgen veel Belgen via hun groepsverzekering of pensioenspaarrekening een kapitaal uitbetaald dat vaak gewoon op een spaarrekening belandt. Maar de rente op spaarrekeningen is vaak lager dan de inflatie en je kapitaal verliest jaar na jaar aan waarde. Een beleggingsverzekering mikt op potentieel hogere rendementen en blijft flexibel. En je kan periodieke opnames activeren om je pensioen aan te vullen terwijl de rest van het geld blijft renderen. Bijvoorbeeld, je belegt €100.000 met €4.000 jaarlijkse opname. Elke maand ontvang je zo €330, terwijl je kapitaal verder kan groeien. Vraag het aan je makelaar en geniet in alle vertrouwen van je pensioen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Nederland, is nu ook een derde kind overleden aan zijn verwondingen, dat is zo net bekendgemaakt. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende kinderen, ook één begeleider is omgekomen. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden, zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een groep schoolkinderen uit Axel, bij Terneuzen is dat. De burgemeester houdt zo meteen een persconferentie. Hilde Mertens is ter plaatse en zij vertelt dat het erg zwaar is voor iedereen daar.
5: 4 doden intussen, waarvan 3 kinderen en 1 begeleider. Dat is nieuws dat er inhakte natuurlijk. Die zijn allemaal opgevangen in het dorpshuis, in de buurt. De school is opengebleven tot 7:00 vanavond. En ja, mensen zitten met vragen. Wij zitten ook met heel veel vragen. Ik denk niet dat de burgemeester al gaat kunnen zeggen wat er precies gebeurd is, dat er al heel veel meer info is. Maar zo net horen we hier inderdaad dat er een derde kind is overleden. Een kind dat daar straks met een helikopter zwaargewond naar een van de 3 ziekenhuizen is afgevoerd. Dus ja, het wordt alsmaar erger. Het is hier echt een heel droeve dag in Terneuzen. En dadelijk gaan we waarschijnlijk weer iets meer weten.
4: Ja, de politie is nog op zoek naar getuigen. Er is een man van 19 opgepakt. In Brussel betogen honderden mensen tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella is uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. In Mexico City is de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Dat WK vindt de komende weken plaats in 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat straks ook de eerste wedstrijd mag spelen tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij hebt het gevolgd. Zijn ze er klaar voor?
6: Ik denk het wel dat ze er klaar voor zijn. Al van uren tevoren zijn de mensen naar het Aztekenstadion afgezakt. En Mexico is misschien ook wel het land met de meest authentieke voetbalsfeer van de 3. Zo zullen we dat wellicht wel beleven. Vele mensen met sombrero's op, genietend van het artistieke gedeelte. Met onder meer het WK-lied met Dai Dai, gezongen door Shakira. Met veel aandacht voor Papel Picado, een nationale traditie waarbij vormen in papier worden gesneden. Veel kleur uiteraard, veel spectaculaire outfits. Maar niet zo groot als bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Nu is het aftellen naar het sportieve gedeelte. De intrede van de WK-trofee, de nationale volksliederen en de openingswedstrijd, natuurlijk dezelfde afdeling als in 2010 Mexico-Zuid-Afrika, maar deze keer met Belgische inbreng, met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika.
4: Dank je, Bert. En dit WK wordt wellicht het laatste grootlandentoernooi voor Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels. Courtois is 34 en speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg. Hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het basiskamp van de Duivels.
7: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk en ik voel je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè.
4: En de eerste wedstrijd van de Rode Duivels is maandag tegen Egypte. Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt en vaak regen. In de loop van de namiddag droger van het westen, vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: M&M. Je luistert naar Blokradio.
9: Dat is radio om op te blokken.
8: Julie en Robin.
10: Het laatste uur van deze blokweek is geopend, lieve vrienden. En het wordt... heel gezellig, hoor.
0: Zeker.

0: Jungle. Hallo, goedenavond. 7 over 8. Dag Julie.
1: Dag Robin.
0: Zullen we zo meteen nog eens ons raadspelletje spelen?
1: Ja.
0: Leuk, dat doen we dan straks.
1: Nog een uurtje staan wij hier voor jou. Tot 9 uur staan we klaar. Want het zijn examens, dat is niet gemakkelijk. Dus daarom dat je ons nu hoort ook op je radio. Mocht je het nog niet doorhebben. Of geen examens hebben of zo. Maar zou je graag willen praten? Wil je een liedje horen? Dat is super gezond, want je kan erop bewegen. En dat helpt om te ontspannen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Tijdens zo'n gespannen blokperiode. Dus wat, je kan ons bereiken via de app van M&M.
0: Ja, oké, maar we gaan toch ook nog dat spelletje, dat raadspelletje dan doen, toch?
1: Ja, maar ik wil gewoon zeggen, als mensen dat spelletje niet willen spelen, ja, die willen gewoon een liedje aanvragen, dan kan dat.
0: Ja, ja, ja, dat kan zeker, maar we gaan toch zeker ons spelletje spelen.
1: Ja, we gaan zeker ons spelletje spelen, Robin.
0: Yes! Dai Dai, Shakira, Burna Boy, Boop!

0: van zo'n beetje... ook. Maar als dat zo'n beetje shaky, shaky Mexico is...
1: Hè? Hele stijve heupjes.
0: Ja, dat is zo. Daarom dat dat mij precies wel aantrekt. Omdat ik voel van, dat is een dans die mij ook voordeel biedt naar kinesietherapie toe.
1: Ja, je kan het allemaal volgen via de app van M&M. Ik zou dat toch wel even doen, mocht je graag eens, ik weet niet, luid op willen lachen of zo.
0: Lachen?
1: Ik heb nog een vraag voor jou trouwens, voordat je naar die app gaat. Kunnen wij, Robin en Julie, raden wat jij studeert door ongeveer, pak een half minuutje lang, vragen te stellen? Robin, stop man. Je bent bezeten, ook je ogen.
0: Sorry,
1: je bent buiten adem.
0: Het is donderdag, hè, vriend. Mensen, donderdag.
1: Mensen horen u heggen. Dat is heel raar.
0: Kun je raden? Wij kunnen raden wat je studeert. Door 30 seconden. Ja, sorry. Ja, liedje. Ja. Liedje.

0: Jawel, we gaan het testen of wij dat kunnen, hè, raden wat jij studeert. Op 60 seconden, 30 seconden, we gaan het zien. Basically, wij stellen een paar random vragen en dan komt dat goed. Ik denk dat wij mogelijk zometeen even out of the blue, wilde gok, een studentjournalistiek aan de lijn gaan hebben.
1: Echt?
0: Ik heb dat nu gewoon, ik heb dat gegokt.
1: Jij gaat dat nu ook als... Dat is uw finale antwoord.
0: Dat is wat ik heb gegokt gewoon.
1: Dat is uw finale, definitieve antwoord.
0: Oh, maar dat is niet leuk. Nee, want dan mag ik niet meer spelen. Nee, doe niet. Ja. Oh, banger is dit. Banger. I told you I made dinner plans. Lit.
2: For you and me.
0: Stop met lit te zingen. Deze is wel lit, hoor.
2: Nee.

0: Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf morgen op M&M
1: en op VRT Max.

0: Wat blokt die? Met Louis. Dag Louis.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Alles toppie met je koppie?
1: Zeker wel.
0: Ja. Leuk.
2: Julie, jij stelt altijd graag een paar softvragen, bewijzen van chit-chat, voordat we erin vliegen. Ik wil jou daar graag de mogelijkheid toe geven nu op donderdag.
0: Wat is jouw haarkleur, Louis?
1: Ik ben blond.
0: Ah, oh, dat had ik nog een keer niet verwacht, hè?
2: Die hebben we nog niet gehad.
0: Superblond?
1: Toch redelijk blond, ja.
0: Oh, leeg, hè?
2: Ja, hoe blond? Ruben van Gucht blond.
1: Ja, zoiets.
0: Ah, sorry, bij jou is dat wel mooi. Oké. Okay.
2: Toppie. Okay. Maar, ja. Genoeg chit-chat?
0: Ja.
2: Perfect, Louis. Wij gaan jouw studie raden binnen de 60 seconden. Maak je borst maar nat.
1: Ja.
2: Louis, hoe heet jouw beste vriendin?
1: Lore.
3: Lore.
0: Wat is jouw droomjob, Louis?
1: Real estate.
3: Real estate.
2: Wat is het grootste misverstand over jouw studierichting, Louis?
1: Dat iedereen die het doet rijk is.
0: Oh!
3: Real estate.
0: Wat is het eerste dat je doet als je opstaat?
1: Ik doe het met douchen.
2: Dus is ze kwijt. Je douchen. Hoeveel ga je per maand verdienen, Louis, met real estate? Ongeveer?
1: Ja, hopelijk heel veel.
2: Nice. Staan er meer cijfers of meer letters in je cursus?
1: Cijfers.
2: Cijfers. Ja. Moeten we nog vragen stellen, want... Ça va?
0: Wacht even.
1: Ja?
2: Nee. Met dat met u, ça va, is Louis, dat weet ik. Maar met de compadre hier.
0: Ik kan dat niet tegenhouden, dat is het probleem.
2: Dus, wacht, wat was nu weer het...
0: Oh, het is hier warm.
2: Het antwoord op de vraag was... Ah ja, wat je droomjob is, Louis.
1: Ja.
2: Wat was dat nu weer? Dat was even niet goed gehoord.
1: Real estate agent.
2: Sorry. Ja, dus we lachen niet met jou, hè, Louis.
0: Nee, ik was echt aan het lachen met Robin.
2: Omdat ik... Ja, omdat ik aan het raden ben, hè, Louis.
0: En omdat ik ook gewoon wat moe ben. Goed. Ik heb niks gehoord van wat jij gezegd hebt buiten de real estate agent.
2: Real estate. En veel geld. Dat is de misvatting over
0: Ja.
2: Nu denken we toch gewoon.
0: En je bent blond ook, hè?
2: Ja. En heel blond, zoals Ruben van Gucht.
0: Oh, oef, ja.
2: Ik zou denken... Allee, kan verkeerd zijn, hè? Ik zou denken dat hij misschien vastgoed studeert.
0: Real estate.
2: Ja, ik weet niet, ja, dat lijkt me zo...
1: Ik zou je dan toch moeten teleurstellen.
0: Nee, wacht, ik moet... Wacht, oké, goed. Ik wil nog snel gokken. Dan denk ik dat je zo ergens in een bedrijf gaat werken, zo... Zo ken het, zo Deloitte of zo. Zo. Ik denk dat jij... Oh, ik weet het eigenlijk niet. Communicatie, management... Nee, wacht. Nee, management, zo...
2: Paniek.
0: Ah! Management.
2: Management?
0: Marketing. Is dat Gerrie?
2: Is dat je definitieve antwoord, Julie?
0: Ja.
1: Nee, ik studeer ook geen marketing.
0: Wat voor dikke.
2: Wat doe je? Wat blokt die?
1: Ik doe handelsingenieur.
2: Het lijkt er een beetje op.
0: Ja, het is dezelfde familie, dat is waar.
2: Tjuu.
0: En ik jij Ruben van Gucht.
2: Louis, wil jij graag een lied horen? Om het goed te maken, dit gesprek. Want sorry, dat lijkt nu niet met jou aan het lachen.
0: Ik wil dat even uitleggen, inderdaad, Louis.
1: Dat is geen probleem.
0: Nee.
2: Want nee, je moet nu niet direct vergeven, Louis. Nee,
0: je mag dat echt niet doen in het leven. Zeker als handelsingenieur. Niet doen. Ik ben niet met jou aan het lachen. Dat is echt waar. Want ik heb hier al problemen mee gehad in het verleden. Dus ik wil het uitleggen. Niet met u.
2: Ze lacht om jou.
0: Nee, om u.
2: Oké, ze lacht met mij.
0: Met u eigenlijk, Robin.
2: Met mijn gezicht.
0: Onder andere, ja. Oké, handelsingenieur. Hoe lang moet je nog studeren?
1: Ik zit in mijn eerste jaar, dus hierna nog 4 jaar.
0: En hoe waren de eerste examens allemaal erdoor?
1: Dat spijt ik genoeg niet.
0: Ah, dat dacht ik al, Louis.
2: Jammer.
1: Ja.
0: Sorry. Nee, maar dat was een grapje, hè, van mij.
1: Ja.
2: Nou, dat is oké. En hoe gaat de blok nu, Louis?
0: Ja, dat klinkt positief.
1: Ja, het is zwaar, maar het gaat tot nu toe wel.
2: Mm-hmm. Oké. Kunnen we iets draaien voor jou?
1: Ik zou graag Mr. Brightside horen.
2: Ik heb dat nog niet gevraagd. Oké, nice!
0: Nice.
2: Dat hebben wij staan.
0: Dat is wel echt een heel goed
1: nummer.
2: Dat begint met Coming Out of My Cage. Het is bijna weekend. Ga jij uit je cage komen, Louis?
1: Dat is
2: niet raar. Het is toch gewoon een vraag of dat iets gaat doen. Zeg maar, Louis.
0: Ga je iets doen?
1: Ja, ik ga nog naar een feestje dit weekend.
2: Naar een feestje?
0: Oeh.
2: Naar een feestje?
0: Ben je een feester, Louis?
1: Ja, dat zeker wel.
0: Dat wel. Goeie student.
2: Zeker wel.
0: Maar feesten?
1: Dat hoort erbij.
2: Als de beesten.
0: Dat is... Oh, Robin.
2: Ben je schmingle, single? Ben je single, Louis? Dat vraag ik niet voor mezelf.
1: Ja. Oh. Ik ben heel single, ja.
2: Heel single.
0: Wat betekent dat?
2: Love jazz.
0: Wat is dat, hè? Heel single zijn?
1: Ja, nee. Ik kom een tijdje geleden uit een relatie. Dus nu ben ik wel single.
0: Ja.
2: Hoi. En hoe is die geëindigd? Is dat pijnlijk? Of, ja, ik wil dat wel weten. Ja. Hoe is die geëindigd?
1: Hij is wel oké geëindigd. We zijn op goede termen afgesloten.
2: Nice. Wie heeft ze beëindigd?
1: Ik heb het beëindigd.
0: Oeh, ja. Toch is dat je dat dan zegt dat het op goede termen was natuurlijk.
2: Hoor je elkaar nog?
0: Oei, ja, Robin.
2: Ja, maar dat is toch goed een beetje de diepte in te duiken, Blokradio?
1: Ja... We zien elkaar niet zoveel meer, maar op zo gemeenschappelijke vrienden en feestjes of zo, dan praten we nog wel.
0: Dit weekend ook? Op het feestje dit weekend?
1: Nee, dit weekend niet.
0: Maar jullie volgen elkaar wel nog zo op Instagram en zo?
1: Ja.
0: Ah, ja. Zolang er niet ontvolgd wordt, dan is het echt wel oké.
2: Like je nog de foto's?
0: Oeh.
1: Ze heeft niet meer gepost sinds
0: dat
1: het gedaan is.
0: Hoe lang is het geleden?
1: Sinds... Begin maart.
2: Mm-hmm.
0: Oh, het is nog vers.
2: Het is nog best. Heb jij nog gepost in de tussentijd, Louis?
1: Nee, ook niet.
2: Ook niet meer gepost, dat is zo goed.
1: Nee.
2: En gaan jullie dan wachten op elkaar om terug te posten? Of, of gaan jullie nooit meer posten?
1: Ik zelf post sowieso heel weinig.
2: Oké. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Privacy.
2: En Annabel?
1: Annabel? Van haar weet ik het niet.
2: Ah ja, ik dacht, misschien is haar naam Annabel. Dat was een ingeving van mij.
0: Mocht dat niet doen. Mocht hem er zo niet inlokken.
2: Ah, sorry.
0: Allee, jong.
2: Nee, je moet de naam niet zeggen. Nee, en ook voor haar liever niet. Voor haar. Moet ik toch niet voor haar van Jean Thomas draaien?
0: Nee, dat doe ik. Nee, ik vind... Nee, hij heeft de killers gevraagd.
2: Ja, maar coming out of my cage. En we gaan feesten van het weekend.
0: Jawel.
2: Is het niet tijd om even ons gevoel te omarmen, Louis? En even stil te staan bij de dingen die geweest zijn?
0: Is dat zo pusherig?
2: Allee, ik geef even de optie, Louis. Van mij doe wat je wilt, hè. Ik heb ze allebei staan.
1: Nee, ik vind Mr. Brightside nog wel... Ja, toch iets meer gebied.
2: Oké, ça va, maat. Ik luister, ik volg. Ik ben er voor u, Louis.
0: Je mocht op de radio zeggen... Robin, je bent een loser, draait gewoon mijn nummer. Hè? Dat mag, hè, Louis. We moedigen dat zelfs aan.
1: Oh, wel, Robin, je bent een loser.
2: Alright, Louis, dat snap ik. Gaat een vreugde
1: van haar eind. Sorry, Robin, valt mijn grapje. Hè.
2: Geen probleem, dit is Jean Thomas met voor haar.
0: Stop nu.
2: We gaan pas posten. Als we daar klaar voor zijn.
1: Yes.
2: Succes, bro.
1: Merci.
2: No problem. Dit is Jean Thomas. Ze weet het
4: niet, maar zij bepaalt de dromen van mijn ziel.
2: Kom aan, Louis. Laat het eruit.
1: Publiek.
2: Laat het eruit.

0: Ça va, Louis?
1: Ja, ja.
0: Het is oké, man. Laat het er maar uit. We zijn er. Gene Thomas. 1001

0: Ça va, Louis? Ja. Het is oké, man. Sorry, aan het huilen?
1: Nee.
0: Ah, nee.
2: Nee, ça va.

0: Harvey G. Blond, veel centjes. Maar vooral een dikke shout-out naar de one and only. The man, the myth,
1: the legend.
0: The one and only, Louis. Louis, ça va, man?
2: Ja.
0: Dat deed deugd, hè?
2: Ja, toch een beetje.
0: Dat lucht op.
3: Oh ja.

0: Vrienden, zometeen kom jij hier op de radio te weten of je gaat slagen voor je examens. Dat is toch fantastisch? Voor hetzelfde geld mag je gewoon stoppen vanavond, hè? Is het gewoon boeken toe omdat je weet... Hey, ik ga slagen. Ik ga erdoor zijn. Dat is toch prachtig?
1: Dat is prachtig. Wij hebben kosten nog moeite gespaard en we hebben een... Hou je vast, Louis. Een waarzegger gefixt.
0: Alsjeblieft.
1: Een waarzegger uit West-Vlaanderen, als ik het goed begrepen
0: heb. Klopt, ja.
1: Die gaat gratis jouw examenresultaten voorspellen. Dat lijkt mij super mega heerlijk. Dus als jij dat wil, dan stuur je nu waarzegger in de app van M&M. Waarzegger.
0: Top. Dat is toch top? Ja, maar ja, iedereen zit te stressen en je kunt gewoon hup, straks het weten. Gratis, hè, vrienden?
1: Gratis.
0: Dat is belangrijk voor de luisteraar.

0: Waren die ook blond, die mensen van de Bouwse?
1: Ja, alle drie.
0: Oké. Okay.
1: Twee van de drie. Sorry.
0: Ga jij slagen voor je examen? Je komt het hier nu gewoon te weten. Want we hebben bezoek van een waarzegger. Eentje uit West-Vlaanderen. Dag, meneer de West-Vlaamse waarzegger.
2: Oh, dat is jullie van steen.
0: Dag, meneer.
2: Blij dat je een keer mag treffen hier in M&M-land.
0: Wat is eigenlijk uw naam?
2: West-Vlaam. Waarzegger.
0: Is uw naam?
2: Het waren hem.
0: Alles goed.
2: Oeh, wacht eventjes. Sorry. Oh, kom er net wat binnen in mijn kristallenbal. Ik zie er een kleine voorspelling. Over jou. Oh. Wacht een beetje.
0: Ik kan dit niet aan.
2: Ik zie het wat met prum.
0: Wat blieft?
2: Ja, het wat met prum.
0: Pruimen.
2: Pruim, pruim, prum. Ja. Ja, morsen met pruim. Je gaat prummenvlekken maken op je... Ja, sorry, ik kan het niet leren. Het zijn prummenvlekken. Heb je prum thuis in de fruitschool liggen?
0: Nee.
2: Nog niet. Ja, maar wacht. Ja, maar sorry, het is wat ik zie in de kristallen bal.
0: Oké.
2: Okay. Wat, jij nontje? Een nontje? Ja. Met de... Niet... Dirk. Hm?
0: Ja.
2: Voorspeld. Dirk de Nont. Al prum met de fruitschool. Er is verstoppen. Je gaat Dirk gewoon nooit geven. Je gaat hem draaien. Op je springen en je gaat vol prum. Sapang, Julie.
0: Oh, ik zit precies in een koortsdroom. Ik kan dit niet.
2: Oh, wacht, nu dat je over koorts begint. Inderdaad, je gaat ziek worden, Julie.
0: Oei.
2: Mogelijk koorts.
0: Mijn collega Robin was ook ziek.
2: Robin van de radio, ken ik. Ja, dat zou kunnen. Ah, nu klopt het plaatje volledig in mijn hoofd. Je gaat ziek worden, dan ga je naar de groenteboer gaan, dan ga je prum kopen, dan ga je Dirk die prum pakken, ga je die prum gaan halen bij Dirk en dan ga je t-shirt vol worden door die prum. Voorspeld.
0: Goed, nu dat dat gebeurd is, er zijn veel luisteraars die graag hun examenresultaten zouden willen weten. Kan jij dat ook doen?
2: Nou ja, nou ja.
0: Goed, we gaan naar Naya.
2: Nou ja, voorspeld.
3: Oh. Hoi.
0: Hoi. Dag. Wat studeer jij, Naya?
3: Ik studeer boekhouding.
0: Boekhouding met een zucht.
3: Ja.
0: Wat zou jij graag willen weten van de West-Vlaamse waarzegger?
3: Ah, wel, morgen heb ik mijn eindverdediging van mijn graduatieproef. En ik heb enorm veel stress. Ik hoop dat ik er zo zwaar door ben. Dus ik wil eigenlijk gewoon weten of dat gaat lukken of niet.
2: Kijk in mijn kristallenbal, nou ja.
0: Ik wat?
2: Nou ja.
0: Ballen.
2: Ja, mijn kristallenbal voor de voorspellende waarzegger. Wacht even. Nou ja. Je zit niet alleen. Je zit niet alleen. Je zit in... Je zit niet alleen. Er is like folk bion. Je zit in een groep, in een compagnie of iets. Helpt ik je?
3: Mijn mama zit hier.
2: Je mama zit daar. En wat is je achternaam?
3: Compagnie.
2: Compagnie. Oh, voorspeld. Ja, over die boekhoudingen. Ik ga nog even kijken. Nee. Oei, wacht. Oeh, de boekhoudingen van Julie van Steen komt hier binnen. Amai. Veel onkleers afgeschreven, zie ik.
0: Werkleden.
2: Aha, interessant. Ja, wacht, en er is anders nog een keer heen. Nou ja. Nou ja. Nou ja. Wat pees je zelf? Gooi je de deur eens in, ja of nee?
3: Mama, ja, ik denk dat wel.
2: En wel, nou ja, ik heb goed nieuws voor jou. Inderdaad, je had er deur eens in. 10,5 op 20.
0: Oh.
3: Ja, 10,5, dat is geen vet, nee.
2: Nee, ik weet het nou, ja, maar ja, het Fionexamen is niet te min, hè. Zeg, ja, ja. Zullen we niet beginnen roepen, zeg. Boekhouders roepen niet, nou ja, boekhouders trekken af. Nog een roep altijd. Moet je nog een liedje in?
3: Ja, ja,
2: ja, Aperture van Harry Styles, ja, voorspeld.
3: Ja, hoe jou, hoe jou.
2: Zeg maar, Julie.
0: Bah,
2: dat ging je niet wat zeggen? Ik voelde dat je het wat ging zeggen.
0: Nee, verkeerd voorspeld dan wel.
2: Je ging zeggen... Ride at home.
0: Ride at home?
2: Ah, nee. Kloot, dat is een ander lied.
0: Dat is American Girls.
2: Ah.
0: Zit je daarmee in je hoofd? Met Amerikaanse meisjes?
2: Niet voorspeld. Dag, hé, Naya.
0: Dag.
2: Groetjes aan je mama, Deborah.
3: Ja,
0: succes, hé.
3: Merci.
2: Hoe heet je mama, Naya?
3: Nele.
2: Bijna. Verspeld.

0: 10 voor 9.
1: M&M. Bloktelefoon.
0: Zeker weten.
2: Tijd voor de bloktelefoon. Het is ja, 10 voor 9, ideaal. We zouden graag willen weten wie er nog bezig is of wie er gewoon nood heeft aan een babbel.
0: Voilà, we zijn zeer bereikbaar. De lijnen van onze bloktelefoon staan bij deze. Open. En het is echt zo simpel als nu je telefoon te nemen. Gewoon bellen naar het
2: 078-78-10-10.
0: Voilà, 078-78-10-10. Dat is eigenlijk 4 keer hetzelfde. Allee, zo 2 keer hetzelfde. Hè. Heel simpel nummer en je komt bij ons binnen. Voilà.
2: Ja.
0: Dat helpt toch, hè? Allee, heb je het gevoel dat we zo na... wat is dit? Is onze tweede week blokradio? Ja, hè?
2: Ja, maand, ja.
0: Zo, tweede week nog maar. Heb je het gevoel dat we al een impact hebben gehad op de studenten, Julie?
2: Ik weet het eigenlijk niet. Misschien moeten we het hen zelf vragen.
0: Ah, we hebben hier iemand aan de lijn. Hallo, dag Merel.
3: Hallo.
2: Oei, Merel.
0: Ça va?
2: Klink jij verdrietig?
3: Nee, hoor.
2: Ah.
0: Ah. Oké, wat ben je aan het doen?
2: Ja.
3: Ik ben in Frans aan het studeren.
2: Oké.
0: En hoe gaat dat?
3: Momenteel nog goed.
2: Maar zo laat? Heb je morgen Frans examen?
3: Nee, maandag.
2: Ah, oh, dat is mooi op tijd. Dat is heel flink van jou, Merel. Wat gaf de Franse pot? welke dingen moet je leren?
3: Oh, grammaire, zo... Ja, ontkenningen is dat eigenlijk.
2: Ja, het is belangrijk dat je ook in het Frans kan ontkennen, natuurlijk. Hè?
0: Je veux pas. Ja. Is dat met een ne van ne pas, Merel?
3: Ja.
0: Ne plus. Okay, ja. Ah, ne plus.
2: Ja. En ne pas encore?
3: Ja, ja, dat is. Ja.
0: Et ne. Ne jamais?
2: Ah, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Zalig. Oké. Okay. En ja, kunnen wij iets doen om jou daarbij te helpen? Iets van muziek of je opvragen of zeg maar?
3: Ah ja, een leuke plaat.
0: Een leuke plaat?
2: In het Frans ja. Dan ook?
0: Sensualité, de live versie.
3: Oh ja, liever geen Frans eigenlijk.
0: Ah, okay.
2: Ah, je vindt het geen leuk vak?
3: Nee.
2: Nee.
0: Oké, okay. Wat wil je dan wel horen?
3: Drop That van... Ja.
0: Drop That van Olivia Rodrigo. Is dat niet... Heet dat niet Drop It? Heet het niet iets anders? Heet het niet nog net iets anders dan Drop That?
2: Nee, het is wel Drop That, hoor.
0: Ah, toch Drop That?
2: Het is Dead. Dead. Van dood. Ja.
0: Drop Dead.
2: Oh, ja. Dat.
0: Man. Ja. Oké, okay, voilà. Sorry, ik was even niet...
2: Nee, dat is niet erg. Merel vindt dat ook niet erg.
0: Voilà.
2: Ne pas, ne plus,
0: ne plus,
2: ne jamais, ne pas encore.
0: Hé, hey, ne pas quitter, hè. Merel, ne pas quitter, hè.
3: Ja.

0: Olivia. Met Drop Dead. Dus dead.
1: Dead.
0: Ja.
1: Juist.
0: Engels voor.
1: Dood.
0: Dood. Jinte.
2: Hallo.
0: Ja, Jinte. Oké, goed. Je bent daar al. Alles goed met jou?
2: Het gaat wel.
0: Oh, Jinte.
1: Ai, ai, ai.
0: Wat is er?
2: Ik heb morgen examen fysica en ik heb nog heel veel te doen.
0: Ai, en hoeveel is veel?
2: Dit zijn 40, 50 pagina's.
0: Dat je nog moet doen?
2: Ja.
1: Dat is geen enkel probleem, hè.
0: Oké. Okay. Ademen, kei belangrijk. 40 pagina's, oké. Okay. Hoe lang ga je dat nog doordoen?
2: Tot wanneer dat gedaan is.
0: Ah ja, dat is een goed antwoord.
1: Dat is een goed antwoord.
0: Robin neemt even over.
1: Oké, Jinte, we moeten een beslissing maken. Ofwel gaan we full force nog proberen al die 40 pagina's te blokken. Ofwel gaan we ons inzetten op voor 20 pagina's. En die echt goed leren. Wat gaan we doen, Jinte?
2: Misschien toch de 50 pagina's en een nachtje doordoen.
1: Ah, het zijn er alweer 50 nu. Dat wordt alleen maar meer. Ja, dat is goed, meneer. Weet je wat, we doen een nachtje door. Geen enkel probleem, het is toch weekend. Jij kan dat aan.
0: Oké,
1: denk ik. Welk liedje wil je horen, Jinte?
2: You Somebody van Kings of Leon.
1: Ja, gewoon zeker iemand kunnen gebruiken. Nee, komt goed, Jinte.
0: Nee, komt echt goed, ja.
1: Go for it, maar slaap wel een beetje. Hè? Dat ga je fris maken voor morgen en dan komt
0: het. Eén nachtje doordoen.
1: Nee, niet doen.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Dat is goed. Dag, Jinte.
2: Dankjewel.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Na het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is nog een derde kind overleden. Een auto is er vanmiddag ingereden op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Ook 1 leerkracht is overleden. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. Het gaat om een groep kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen. Zij waren op schoolreis. Het is een enorme klap, zegt de burgemeester Frank Weerwind.
1: Het is altijd vreselijk als jonge levens ons komen te ontvallen. Want mijn gedachten gaan eruit en onze gedachten van het gemeentebestuur naar de ouders, naar alle nabestaanden, de broertjes, de zusjes, de opa's, de oma's van de kinderen die niet meer zijn, maar ook de kinderen die dit hebben meegemaakt. Dit is een gruwelijk incident wat altijd op je netvlies gebrand zal zijn. En vandaar dat we nu in eerste instantie er juist voor hun willen zijn. Niet alleen nu, maar ook de komende tijd. We zien hoe impactvol dit is.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. In Brussel hebben honderden mensen betoogd tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella was uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. De betoging werd even wat grimmiger toen manifestanten de neutrale zone naderden bij het Vlaams parlement, waar Bardella een toespraak heeft gehouden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanval op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het die tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. En in Mexico is het WK voetbal nu officieel begonnen. In het mythische Aztekenstadion opent een van de gastlanden, Mexico, het toernooi tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, net daar afgetrapt of nog niet? Is die sfeer al voelbaar daar?
2: De sfeer is voelbaar, maar afgetrapt is er nog niet. Dus aan de precisie en stiptheid kan er de volgende dagen toch nog wel wat verbeteren, denk ik, Brecht. Maar over weinige ogenblikken gaan we natuurlijk wel aan die openingswedstrijd beginnen tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een beetje vertraging, zullen we maar zeggen, door alle plichtplegingen vooraf het te berden brengen van de WK-hymne door onder meer Andrea Bocelli, eerder ook het WK-lied door Shakira, en alle vlaggen moesten het terrein worden opgebracht. De hymnes werden niet door 22 spelers bijgewoond, maar door de volledige selecties die rondom de middencirkel plaatsnamen. En in het stadion zien we alleen maar vrolijke mensen die alles proberen te vereeuwigen op hun smartphone, sombrero op het hoofd, in het groen getooid, want zij zijn natuurlijk de mensen die Mexico een warm hart toedragen in deze openingswedstrijd die zometeen gaat beginnen tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse club van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar, hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: feesten vanaf morgen. En M&M fixt jouw tickets.
1: M&M.
0: Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
1: Magic Summer.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zware gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Aksel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die het hebben meegemaakt krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
1: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. We starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
2: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
1: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Ja, Lia van Beckhoven in Londen, waarom doen zij dat?
3: Zij doen dat omdat ze het niet eens zijn met de defensiebegroting. Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus zij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden, en dat hij met zo'n krappe begroting niet langer aan kan blijven.
0: Ja, wat betekent het nu voor de positie van premier Starmer, die al wankel was?
3: Het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Zijn positie, zoals je zegt, was al wankel. En ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie. En voordat de Britten met een 7e premier gaat zitten in 1 decennium.
0: Dank je, Lia. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanvallen op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een zeer goed akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het de tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Het WK voetbal is nu officieel afgetrapt in het mythische Aztekenstadion in Mexico City. Speelt een van de gastlanden Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij volgt het. Is er al gescoord op dit nieuwe WK?
4: Er is gescoord, maar 1 keer zou je kunnen zeggen. 1-0 is de stand, terwijl Mexico echt wel veel beter was dan Zuid-Afrika. Zeker in het eerste half uur werd de ploeg van Hugo Broos onder de voet gelopen. En mocht Zuid-Afrika dan ook blij zijn met maar 1-0 bij de rust. Vroeg was er al een kans voor Jiménez, die doelman William kon redden van Zuid-Afrika, maar nadien ging die doelman in de fout bij het uitvoetballen, waar Quiñones van profiteerde, trapte door de benen van Williams in doel 1-0. En later trapte diezelfde Quiñones ook nog een keer tegen de paal. Dus daar kwam Mexico dichtbij de verdubbeling van de voorsprong in een sfeervol Aztekenstadion. Dus de krappe voorsprong 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse topclub van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, liever 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. De loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: M&M Live.

0: M&M 10 Stop 500.
1: Jouw favoriete hits van 2010. Tot 2019.
0: Herbeleef je tienerjaren met de M&M 10 Stop 500.
1: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot. Na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die alles gezien hebben, krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwins aan onze collega Hilde Mertens.
1: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
2: Ja, want ze zijn nou opgevangen, degene die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
1: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat moet nog duidelijk worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
3: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: Sport in het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over wie landskampioen wordt. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En daardoor is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden, maar op het einde werd het nog spannend. Oostende-speler Haris Bratanovic beseft dat zijn ploeg alles uit de kast zal moeten halen om zaterdag de 15e titel op rij te pakken.
4: Druk neemt toe, maar we zijn er gewoon, denk ik. Iedereen verwacht van ons dat wij kampioen spelen elkaar opnieuw. Dus ik denk dat we met die druk moeten omgaan. We hebben al gewonnen daar. De zaterdag is dat sowieso opnieuw mogelijk. Hopelijk ook bij heel veel van onze fans die mee gaan reizen naar daar. En waarschijnlijk ook voor een volle Lotto Arena, maar wij kunnen dat aan.
0: En in Mexico City zit de openingswedstrijd van het WK voetbal er bijna op. Gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. Best ergens meteen een bewogen wedstrijd. Wie gaat het halen?
5: Een bewogen wedstrijd inderdaad, met 2 doelpunten en 3 rode kaarten. En Mexico zal het zo meteen halen, want we zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de eerste helft was het niveauverschil groot tussen beide landen. Mexico was echt een maatje sterker, een maatje groter dan Zuid-Afrika. Dat grossierde in fouten in het uitvoetballen. Een van die fases werd afgestraft door Quiñones met de 1-0. Later zou hij ook nog tegen de paal trappen. In de tweede helft weinig doelgevaar, maar wel een vroege rode kaart voor Sithole aan Zuid-Afrikaanse kant. En die werd dan snel weer gevolgd door een doelpunt, de 2-0. Een kopbal van Jiménez, de beslissende goal ook in de wedstrijd. Laat in de match nog 2 rode kaarten voor Zwane aan de kant van Zuid-Afrika. En Montes nog bij Mexico. Net afgefloten. Mexico, een van de gasten. Het land begint er dus goed aan met een 2-0 zege tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daarin gereden op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen tussen 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De directeur van die school, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
1: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog allemaal niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Carnes zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
2: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. Het WK voetbal is nu echt begonnen met de eerste wedstrijd. Een van de gastlanden, Mexico, heeft Zuid-Afrika verslagen met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Het Aztekenstadion bruiste meteen. Gastland Mexico was zeker vroeg in de wedstrijd op alle vlakken beter dan Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos was slordig aan de bal en zwak in het uitvoetballen. Dat werd afgestraft door Quiñones, die nadien ook nog tegen de paal trapte. Maar Mexico duwde niet door, zette minder intens druk en zo bleef Zuid-Afrika nog in de match, ondanks rood vroeg in de tweede helft voor Sithole. De 2-0, een kopbal van veteraan Jiménez, werkte bevrijdend. Zuid-Afrika had niet de kwaliteiten om nog weer werk te bieden. De wedstrijd eindigde nog met 9-10, want ook Montes bij Mexico en Zwane bij Zuid-Afrika werden nog uitgesloten. Uitgelaten sfeer dus in het mythische Aztekenstadion en een redelijk dramatische start voor de Bafana Bafana van Hugo Broos.
0: Voor de nachtuilen is er om 4 uur al de tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië. In het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over de landstitel. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En zo is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden de wedstrijd, maar op het einde werd het toch nog spannend. Coach van de Giants, Roel Moors, is blij dat alles nu nog mogelijk is.
4: Ik denk dat 2 ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat we toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
0: De beslissende 5e match is zaterdag. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Zo, donderdag 11 juni, zit erop. Een goede nacht.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil minder vliegen vanuit ons land als de hogere vliegtaks van de federale regering er komt. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd. Er zouden 5 vliegtuigen worden weggehaald uit Charleroi van de in totaal 19 vliegtuigen daar. 20 routes zouden verdwijnen, goed voor 2 miljoen passagiers minder op jaarbasis vanuit ons land. De federale regering wil de vliegtaks voor vluchten van meer dan 500 kilometer vanaf volgend jaar verdubbelen, van 5 naar 10 euro. De topman van Ryanair zegt wel te willen groeien in België, maar dus niet als de vliegtaks wordt verhoogd. Het is onduidelijk of de VS echt een akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde donderdagavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies ook geplande aanvallen op Iran af omdat er zo'n akkoord zou zijn. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden ergens in Europa. Israël heeft intussen ook gereageerd. Israël is geen partij in het mogelijke voorakkoord tussen de VS en Iran. Dat liet het kabinet van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten via sociale media. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
1: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: Het is de eerste van vele wedstrijden. Vannacht om 4 uur is er alvast nog een wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer dan nog. Het is zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minimaal rond 13 graden vannacht. Straks begint de dag ook bewolkt met wat regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen. En maximaal overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.